0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

12 Hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: to love.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester,

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
3: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
2: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
4: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
2: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, één geluid.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Tering, het kriebelt.

ik zeg 2 uur thuis. We doen natuurlijk niet 2 uur 's middags. Kale zombie. En haal die zorg nog weer voor een idioot.

meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
2: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
3: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
1: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Nederland, kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000
2: Radio
1: views.
2: A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Tweederde van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
4: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000... dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
3: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
5: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
3: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
11: Met Wim Boer.

0: Mariska Virus, Robbie van Leeuwen en natuurlijk de rest van de band. Een wereldwijde hit was het voor Shocking Blue met Venus.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goedemorgen op deze woensdag de 27e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Piet Veerman die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Miss Montreal die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Shepherds ook. Straks hoor je Rob de Nijs met Het werd zomer. Maar eerst is hier Tamar. Een voet op mijn aarde.

0: lekker in de zomer voor op de ijs. Het werd zomer.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Met deze week als thema oud-gedienden. En wel met de reden, want komende vrijdag komt een nieuwe album van Paul McCartney uit. The Boys of Dungeon Lane. 83 jaren jong en still going strong. Nou, vandaar deze week een aantal Nederlandse muzikale generatiegenoten van Sir Paul. Die we tegenkomen in de Drentse Doezend. Piet Veerman, leeftijdsgenoot trouwens, ook 83, met de Sailing Home. 2024, op nummer 305 in de Drentse Doezend. Een eind vorig jaar een stuk gedaald. Toen stond hij op nummer 744.

liedje van Broederliefde. In dit geval speciaal voor een televisieprogramma. In elkaar gezet en opnieuw opgenomen door de 3J's. Losvast was dit. De Nits nu hier op Radio Drenthe in het Utrecht.

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
2: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. Herqua.
4: Het is 1 minuut over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Gemeenten maakten zich zorgen over het personeelsbestand. Door vergrijzing wordt het voor gemeenten steeds lastiger om voldoende personeel te vinden. Burgemeester Marco Oud van Assen heeft zijn woning aan de Rijnstraat voor 3 maanden gesloten. Dat vanwege mogelijke drugshandel. En in Hogesmilde hebben bewoners gisteravond een containerbrand geblust. Door het stelle handelen van de omwonenden bleef de schade beperkt. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app. Als die nieuws dan met het weer.
5: Opnieuw is het vandaag zonnig en droog, maar het is aanmerkelijk koeler dan voorgaande dagen, met name in het noorden van Drenthe. Doordat de wind naar het noorden is gedraaid, bereikt de kop van Drenthe krap 20 graden en het zuiden 21 of 22 graden.
6: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: is van Lois Lane op Radio Drenthe met I Wanna Be.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vlaamse popmuziek weer in. En die is deze week gekoppeld aan het thema Agenda Tips. Want er staan deze week weer verschillende muziekevenementen in Drenthe op het programma. En elke dag blikken we vooruit met één van de artiesten en of bands die deze week live te bewonderen zijn in onze regio. Vandaag doen we dat met Miss Montreal. Komend weekend is ze live te bewonderen tijdens het muziekweekend Pessen. En nu hoor je haar in het plat. In dit geval, best bijzonder, Be Allebei.

en ik doe wat ik doe. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Shepherd's Oak met In the Pouring Rain. Dat is een muzikale alter ego van Han van Eyck. Die ken je natuurlijk ook wel van het nummer 1 hit Leef. Oftewel de tune van Big Brother. En natuurlijk ook een nummer met een drenstintje. Want werd opgenomen in de Neo Music Studio in Bovensmilde. En Sean van Neo Music die speelt ook nog even een stukje mee in deze single Shepherd's Oak in the Pouring Rain.

was misschien niet de grootste hit voor Frank Boeien met zijn groep, maar wel leuk om weer te horen in het uurtje Nederpop. Doe iets! Over het uurtje Nederpop gesproken, we zijn er weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Tot slot Maggie McNeil, terug naar de kust.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast, omdat die meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg heb. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Aan tafel.
9: Zo.
10: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
9: Ik heb niet gekookt.
8: Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
9: Heb je een nieuwe vriend, oma?
8: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Van 26 tot en met 28 juli keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

in 1967. Een van de oprichters van de band Genesis. Deze Peter Gabriel. Hier hoort hem hier op Radio Drenthe met Salisbury Hill. Het is even over 10. Hier Koffie en Keuvel op deze woensdagochtend. Met straks natuurlijk ook nog een leuke uitgaanstip. Nog een keuveltje. En om 11:45 ongeveer eventjes in gesprek met het Drenthe Archief. En vandaag gaan we het hebben over donderen. Dit zijn de Stones en In The Stars.

0: gisteren vierde Stevie Nicks haar verjaardag nog. Volgens mij was ze 78. Fleetwood Mac was dit en Hold Me.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ik kreeg vanochtend vroeg al een telefoontje van een van de wel edelgestrenge heer Polé. En die zegt van: Wim, zou je misschien op de radio wel eens eventjes door willen geven dat er vandaag weer lekker wordt gefietst? En dat wel in de omgeving van Nieuw-Amsterdam. Nou, ik heb het even opgezocht, ook op de Instagram-pagina. Dat is volgens mij, zijn ze daar 22 april mee begonnen. En dan 5 woensdagen achter elkaar. Dus als ik goed gerekend heb, zal dit zo ongeveer de laatste zijn. Om 1 uur vanmiddag, dan is de start bij de Veurkamer. En die vind je de Karel Palmstraat nummer 195 in Nieuw-Amsterdam. En ze fietsen ongeveer een kilometer of 25 in de omgeving daar, dus heel goed te doen. En onderweg ontvang je ook nog een keer tips hoe je veilig in een groep kunt blijven fietsen. En maken ze er weer een gezellige middag van. Dus vanmiddag om 1 uur in de Veurkamer in Nieuw-Amsterdam. Ga er meemaken. Abel nu hier op Radio Drenthe. Dit is Neem Me Mee.

Vaya con Dios. En na straks David van der Stoel met het laatste nieuws uit de regio. Tot die tijd Robbie Williams. Dit is Feel.

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
7: Er is 1 minuut over half 11. David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. In Klazinaveen is vanochtend een fietser zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industriestraat en de Lange Straat. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De gemeente Assen heeft een drugspand aan de Rijnstraat in Assen gesloten. In die woning zijn spullen gevonden die wijzen op de handel in verschillende soorten harddrugs. Burgemeester Oud sluit de woning daarom voor 3 maanden. En de gemeente Tinalo wil met een lokbus en nepdumpingen van drugsafval inwoners leren om dat te herkennen. Op verschillende plekken in de gemeente wordt een nepdrugsafval gedumpt in de hoop dat inwoners daar melding van doen. Willemien Bouwers van de gemeente vertelt waarom Tinalo dit doet.
9: Nou, in de gemeente Tinalo loopt het aantal meldingen wat achter. Ja, we weten niet precies waardoor dat komt. Maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
8: Bij zo'n dumping is ook een QR-code te vinden. Als mensen die scannen, maken ze kans op een cadeaubon. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl. En natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. En voor het weer is hier Hans Dienhuis.
10: Opnieuw is het vandaag zonnig en droog, maar het is aanmerkelijk koeler dan voorgaande dagen, met name in het noorden van Drenthe. Doordat de wind naar het noorden is gedraaid, bereikt de kop van Drenthe krap 20 graden en het zuiden 21 of 22 graden.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.

0: en Hélène.
1: Op Tjak.
2: Met Ellie Smit.
0: En van Hélène gaan we naar Ellie. En Ellie, zo'n plek wordt volgens mij gisteren wat drukker was dan vandaag. En dat zal ik wat hier reden hebben, denk ik. Ellie, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Jazeker, het was hier inderdaad gisteren behoorlijk druk en behoorlijk warm. Gelukkig is het nou iets frisser en dat is voor deze man wel hartstikke fijn. Want dat zijn de vrijwilligers die de boel hier schoonhoudt. Goedemorgen Albert.
4: Goedemorgen.
3: Ja, jullie bent hier elke woensdagmorgen voor zover mogelijk. Ben jullie hier aan het werk? Met hoeveel man ben jullie hier bezig?
4: Met z'n vijf.
3: Met z'n vier. En bent er dan ook nog vrouwen bij?
4: Helaas, zitten er niet bij.
3: Ach, wat sneu, die hebben nog geen zin aan.
4: Er zijn wel een paar vrouwen op de achtergrond die af en toe wat handenspandiensten doen. Met koffie, wat schoonmaakdingetjes. En als ze zelf gaan zwemmen, pakken ze ook de toiletten vaak mee.
3: Oh, dat is ook belangrijk.
4: Jazeker, hygiëne voorop. Hè.
3: Wat doen jullie hier zelf zo op woensdag?
4: Nou, op woensdag met deze dagen heb je natuurlijk heel veel vuil. De meeste zit gelukkig wel in de vuilnisbakken. Maar goed, dat moet leeg. Je krijgt ongedierte. Straks krijg je de wespen weer. Nou, dan is dat echt heel vervelend. Dus dat moet opgeruimd worden elke week. En elke week komt de gemeente het dan ophalen. En wij verzamelen in de containers. We halen de statiegeld eruit. En dat levert een aardig bedragje ook nog op. En dan komt het ook op de goede plek terecht. Dus en verder doen we kleine snoeiwerkzaamheden. We doen meldingen als iets niet in orde is. Er wordt natuurlijk wel eens wat met glas gerommeld. Nou, dat moet je natuurlijk ook opruimen. We hebben een hekel aan peuken. We hebben dus ook eigenlijk een soort rookvrije zones ingesteld. Maar ja, als je er niet bent, de mensen doen toch wat ze zin in hebben. Dus, maar, ja. En verder, ja, als het rommel in het zwembad ligt, dan halen we het weg. En ja. Verder regelt het zichzelf.
3: Ja, dat snap ik wel. Ja, hier het natuurbad in Zandpol. Ja, er is natuurlijk een natuurbad is wel hartstikke mooi. Maar ik denk dat daar ook wel zo zijn nadeel aan zit. Want ja, je hebt alles niet zo regulier als in een rechte lijnbad.
4: Nee, dat klopt. Dit was oorspronkelijk vroeger een wel een gewoon regulier zwembad. Met badhokjes en alles. En een badmeester en toezicht. Ja, in de loop der jaren is dat, ik weet niet hoe lang dat geleden is, ik ben een import, is dat veranderd. Toen was het een publiek terrein geworden en toen gebeurde er eigenlijk niks. En toen is een stichting opgericht. En vanaf toen zijn we ons druk gaan maken om het natuurbad in stand te houden. Er zijn de houten bruggen zijn vervangen door kunststofbruggen. Dat scheelt ons wel heel veel onderhoud. Verder wordt het door de gemeente één keer in 3 jaar helemaal leeggehaald met pompen. Met de bodem helemaal afgeschraapt, al het blad eruit. Dus het is nu deze winter weer gebeurd in februari. En dan zie je het glashelder water. En wat mij altijd verbaast als je hier bent, dan komen er mensen hier en die wonen in Erika of in Klasinaveen of in Emmen. Oh, ja, nee, ik ben hier opgegroeid, maar ik ken dit helemaal niet.
3: Oeh, dat, dat is wel bijzonder, ja.
4: Heel bijzonder. Ja. Dus ja, dan denk ik van, joh, ja. Wat is dit?
3: Ja. Onder welke steen hij leeft.
4: Ja. Luister nou op Tjak, dan kom je er vanzelf
3: nou,
4: op.
3: Nou, kijk, dat lijkt me sowieso een goed idee. Zeg, als het dan zo druk is, draai maar heel klein beetje bij, want de mensen die zien jou bijna niet. Ja. Maar als het zo druk is, moeten jullie dan ook extra hier naartoe om bijvoorbeeld die prullenbak dicht te halen?
4: Nou, dat valt wel mee, maar meestal wel de volgende dag. Ja, en dan schakelen de gemeente ook in dat ze extra een haalbeurt hebben. Want anders zitten wij met een ontzettende berg.
3: Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Het moet, ja, moet wel behapbaar blijven,
4: ja,
3: hè?
4: Ja, precies.
3: Ja. Wanneer is het natuurbad eigenlijk om?
4: In principe kan je het hele jaar terecht.
3: En entree? Entree?
4: Niks. Nee, we hebben QR-codes opgehangen. Mensen kunnen een donatie doen. Er zijn sponsors van hier uit de omgeving. Nee, we willen het gewoon vrij houden. En ja, dat gaat tot nu toe altijd goed. En ook dat we dan genoeg centjes binnenkrijgen. Nu met de staatsgeld erbij, ja. Levert ook weer wat op.
3: Hartstikke goed. Hij is elke dag gewoon open. Je kunt hier zo naar binnen. En ja, hoe giet dat als jullie nou straks klaar bent? Ben je daar zelf ook in mijn duk?
4: Vandaag niet.
3: Vandaag niet.
4: Vandaag gewoon weer om 12 uur in het dorpshuis. Want daar eten we tussen de middag met Setna.
3: Kijk, je bent van hot naar her.
4: Ik ben van hot naar her.
3: Ja, goed zo.
4: Albert, dank siesta.
3: Ja, daar heb je groeg liggen. Albert, dankjewel. En ook de man die hier gezellig zit, de koffiedrink. Namens alle zwemmers in dit natuurbad, van harte bedankt dat jullie dit zo mooi doen. En ja, zullen we maar hopen dat het een hele mooie zwemmer wordt?
4: Jazeker. En graag gedaan.
3: Goed zo. Het begin was al mooi. En wie weet wordt het nog veel mooier deze zwemmer.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: ook een hit samen met Elton John, maar ook solo deze. Dat is zeker leuk, deze Kiki D en I've Got The Music In Me.
1: Wie keuvelt hier?
0: En dat is al mooi tegen 11 uur. Ik ben thuis al een beetje druk, David, met de voorbereidingen voor de vakantie. Ik sta er wel onbekend dat ik altijd op vakantie ben. Nou, ik ga pas dit jaar voor de eerste keer weg.
2: Echt?
0: Dat wil ik toch even gezegd hebben, in dit geval. Anders krijg ik weer moppers van iedereen. Gaat Wim alweer weg?
2: Ja, ja. Nou, jij bent wel iemand inderdaad die graag op vakantie mag gaan. Zo sta je wel bekend, dat klopt.
0: Ik ervaar het wel als een leuke hobby, inderdaad. Dus, maar ik heb het begin van dit jaar eigenlijk redelijk druk met een keukenverbouwing. Dus daar kwam het er niet van. En komend weekend gaan wij proefkamperen. We gaan namelijk voor het eerst met z'n tweeën met een camper weg.
2: Oeh.
0: Dat is best wel een ding. Die heb ik afgelopen weekend opgehaald. Van vrienden gaan we die dan gebruiken. En we gaan daarmee richting Zuid-Europa. Maar we gaan nu alvast even een klein beetje oefenen. Op de Veluwe. In Loenen. Vlakbij Hondelo. Hebben we een neef en nichten weekend. En ik heb hem nu dus voor mijn huis staan. Het ding is 7 meter lang. Die neemt dus 3 parkeerplekken in beslag. Sorry, buren. Maar ik moet dat dus nu een beetje inrichten en alles ontdekken hoe dat werkt. Dus het is best wel leuk om te doen.
2: Ja.
0: En met zo'n ding rijden is ook wel weer wel grappig. Je moet even goed opletten. Je moet de bochten niet te krap nemen.
2: Nee.
0: En de hoogte is 2,90 meter. Dus ik heb je vriendin op dat gegeven. Jij gaat alle viaducten

0: sommige mensen die vloeken dan de hele dag door. Maar die jongen die zei dus een paar keer, ja, waarschijnlijk omdat hij zenuwachtig was, zei een paar keer het woordje bom.
1: Waarschijnlijk was het tegen hem gezegd van, dit woord mag je niet zeggen. En dan vervolgens doe je het wel en dan herhaal je het ook.
0: Ja, en dan kan hij natuurlijk niks aan doen. Als je dat syndroom hebt, dan gebeurt dat gewoon. Maar bij die vliegmaatschappij konden ze dat niet zo inschatten. Dus ze hebben hem van die vlucht geweigerd.
1: Nou ja.
0: En dat had nogal gevolgen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. De helft van de familie kon maar meevliegen. En de andere helft moest later met een andere maatschappij. En British Airways zou zijn gewaarschuwd dat hij dat tic-syndroom had. Maar ja, desondanks mocht hij dus niet mee op die vlucht.
1: Zelfs onder begeleiding van gewapende agenten van boord gehad. Dat is ook traumatisch, toch?
0: Ja.
1: Of niet?
0: Oh. Ja, dat gaat ook wel ver. Ja, maar goed. Een jongen van 13.
1: 13? Ja, ook, ja. Dat is toch een kind? Uiteindelijk.
0: Ja.
1: Ja. Ik las laatst een verhaal, was ook wel bijzonder aan boord van een vliegtuig. Was een man die stapt in en hij wil gaan zitten. En hij ziet daar in één keer een oud klasgenoot van hem, die heet Jack. Dus hij roept in één keer, hi Jack.
0: Oh, nee.
1: Werd hij er ook aan.
0: Hi Jack.
1: Inderdaad, goed zo. Ja.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij Inno

0: e-bikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. Innobikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
12: Radio AN Hunze.
11: Dit is Radio AN Hunze.
12: Radio AN Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

Shake en Elwood Blues, oftewel de Blues Brothers. And Everybody Needs Somebody to Love. Nog een uurtje koffie en keuvelen op deze ochtend. En straks in de tweede half uur even gesprek natuurlijk met het Drentse Archief. En vandaag gaan we het hebben over, jawel, donderen.

0: Simon & Garfunkel en I Am A Rock.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is een spannende dag voor heel veel mensen vandaag. En vooral voor een heel veel voetballers. Tenminste, ik denk dat de meeste mensen die vanmiddag hun naam horen... het al wel weten dat zij geselecteerd zijn, toch? Voor
2: ja, dat denk ik ook wel.
0: Want daar gaat het om.
2: Het ja. zijn, ik denk dat er wel een speler of 5-6 is... voor wie het misschien nog wel spannend is nu.
0: Ja, vanmiddag om 13:15 of zo, volens mij, dan wordt het bekendgemaakt. Of 14:15.
2: Ja.
0: Ik zag in ieder geval een livestreampje, komt er ergens wel voorbij.
2: Ja, eerst presenteert de KNVB een lijst met de spelers... en daarna is er een persconferentie met bondscoach Ronald Koeman. Ja. Die gaat dan uitleg geven daarover.
0: Oké, ik lees ook verhalen over... normaal heb je 3 doelmannen, neem je mee. Hij zou er misschien eentje extra mee kunnen nemen.
2: Ja.
0: En dat biedt weer hoop voor...
2: Ja, Kjell Scherpen. Ja. Dat is een interessant verhaal inderdaad. Er zijn 5 keepers staan op de lijst om eventueel mee te gaan.
0: Mm.
2: En waarschijnlijk gaan er 3 en misschien gaan er 4 mee.
0: Ja, maar waar wil je een extra meenemen dan?
2: Nou, omdat je dan in trainingspartijen... heb je natuurlijk een even aantal keepers. Dus dan zou je 4 teams kunnen maken.
0: Oh, ja,
2: dat
0: natuurlijk.
2: Is het idee erachter.
0: Dat is handig.
2: Ja.
0: Ja, nou dan de verdedigers natuurlijk, Virgil van Dijk, dat spreekt voor zich, Denzel Dumfries en dat soort mensen meer. Sven Botman, Quincy Hartman, dat soort dingen, Ian Maatsen, er komen wel heel veel namen voorbij. Heb jij nog ergens twijfel aan qua verdedigers of... Hato, denk ik. Ik weet niet of die meegaat.
2: Nou, Hato die speelt de laatste tijd best wel goed bij Chelsea. Dat is een grote club.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat zou maar kunnen. Timber, dat is nog even de vraag, want die is geblesseerd.
0: Ja.
2: En nou ja, Koeman is niet zo heel erg fan van spelers die half fit zijn.
0: Nee.
2: Maar hij heeft wel een waanzinnig goed seizoen gedraaid. Ja, dus dat kunnen we goed gebruiken.
0: Ja. Nou, middenveld ook wel redelijk. Frenkie de Jong, Tijani Reinders, die trouwens niet zo'n geweldig seizoen natuurlijk heeft. Die niet altijd in de basis staat.
2: Nee.
0: Betekent dat nog iets? Of?
2: Ik
0: denk het niet, hè?
2: Nou ja, Koeman zegt altijd wel dat de spelers moeten spelen.
0: Ja.
2: Dus in die zin zegt dat misschien wel iets.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat Gravenberg en De Jong wel zeker zijn van hun plekje.
0: Ja.
2: Koopmijners zou nog kunnen.
0: Ja. Kees Smit, dat is vind ik zelf een twijfelgeval. Die is nog redelijk aan de jonge kant. Hij is natuurlijk net gedebuteerd in Nederland zelf al. Komt het te vroeg voor hem dit? Of is hij nog niet goed genoeg?
2: Ja, dat vind ik moeilijk zeggen. Die heeft natuurlijk nog, behalve in de Eredivisie... heeft hij niet echt ergens laten zien.
0: Nee, nog niet. Dus,
2: AZ heeft wel het aardig gedaan in Europa. Maar was hij ook niet dat je zegt van hij was de grote kartrekker.
0: Nee.
2: Ik ben bang dat hij nog een beetje te licht is voor dit. Maar we gaan het zien, ja.
0: En dan hebben we nog tot slot een steltje aanvallers. Memphis Depay, ik denk wel dat hij meegaat. Alhoewel hij pas net weer klaar is uiteindelijk. En hij moet nog één wedstrijd spelen volgens mij.
2: Ja, maar Depay en Koeman, dat zijn 2 handen op 1 buik. Dus Rondy Depay gaat wel mee.
0: Ja. Wout Weghorst, daar stel ik wel een vraagteken bij. Of die wel of niet meegaat.
2: Ja, ik denk dat hij wel meegaat. Ook uiteindelijk. Want het is toch ook iemand waar Koeman altijd op kon vertrouwen.
0: Mm.
2: Die heeft natuurlijk ook bij het vorige WK in Qatar zijn waarde bewezen... door als invaller 2 keer te scoren tegen Argentinië.
0: Ja, ja. En wat Koeman ook belangrijk vindt is hoe de sfeer in de kleedkamer is. En om het veld moet ook mensen hebben die misschien niet altijd spelen... maar die wel zorgen voor verbinding en eenheid. En dan is Wout Weghorst denk ik ook wel iemand bij.
2: Ja, is dat zo?
0: Ja, volgens mij wel. Tenminste, een van de wat ouder die wat overwicht heeft... toen was een nukker. Maar ik denk wel dat hij belangrijk kan zijn in een groep.
2: Zou hij niet gaan klagen als hij niet speelt?
0: Ja, maar dat mag. Dat moet ook, denk ik.
2: Ja, maar dat kan ook negatief uitwerken op zo'n selectie, hè?
0: Hey, en tot slot, we moeten even naar Spanje toe, in dit geval. Want er was er toch een Nederlander die zich heeft naturaliseren tot Spanjaard. In dit geval meneer Dienhuizen, geboren te Amsterdam. En hij heeft volgens mij een Spaanse moeder, hè, dacht ik. Dat is het...
2: Ja, zoiets.
0: Het hele eierreden.
2: En hij speelt nu bij Real Madrid.
0: Ja, en hij is niet geselecteerd voor het Spaanse elftal. Hij heeft zich echt speciaal daarvoor laten naturaliseren. En hij gaat vervolgens niet mee. Sterker nog, er gaat geen één speler van Real Madrid mee.
2: Nee.
0: Dat is ook wel een dingetje.
2: Terwijl wij hem dit jaar het best goed hadden kunnen gebruiken bij het WK.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij, als hij voor Nederland is uitgekomen... dan was hij zeker geweest van zijn plekje.
0: Ik denk dat hij spijt heeft als haar op zijn hoofd. Daar weet ik niet zeker of dat zo gaat. Maar ik ben benieuwd. Maar die kan in ieder geval zijn vakantie al wel gaan boeken. Vanmiddag rond een uur of 2 ongeveer rond die klok... dan worden dus de definitieve namen bekendgemaakt. En ik ben benieuwd wie er mee gaat. En wie er allemaal thuis gaan blijven. En wie weet dus misschien de eerste Drent in selectie voor een WK. Zou dat mooi zijn. Dit is Danny Vera op Radio Drenthe. Een rollercoaster.

feest. Deze band TenCC was dit. And the things we do for love. Straks om 11:30. David met de nieuws uit de regio. En zo rond 11:40. 11:45 even met Ellen van de TenCC in gesprek. En gaan we het hebben over donderen en alles wat daarbij hoort. En de leukste muziek op Radio Drenthe. Dit is Eric Clapton en Forever Man.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl. NL.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via Holland International Blues Festival. Kom.
7: Het is 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. In Klazinaveen is vanochtend een fietserswaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industriestraat en de Lange Straat. Meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De gemeente Assen heeft een drugspand aan de Rijnstraat in Assen gesloten. In de woning zijn spullen gevonden die wijzen op handel in verschillende soorten harddrugs. Burgemeester Oud sluit de woning daarom voor 3 maanden. En de gemeente Tinalo wil met een lokbus en nepdumpingen van drugsafval inwoners leren om dat te herkennen. Op verschillende plekken in de gemeente wordt nepdrugsafval gedumpt in de hoop dat inwoners daar een melding van doen. Willemien Bouwers van de gemeente vertelt waarom Tinalo dat doet.
9: Nou, in de gemeente Tinalo loopt het aantal meldingen wat achter. Ja, we weten niet precies waardoor dat komt, maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
8: Bij de dumping is ook een QR-code te vinden. Als mensen die scannen, maken ze kans op een cadeaubon. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Als die nieuws dan met het weer.
10: Opnieuw is het vandaag zonnig en droog, maar het is aanmerkelijk koeler dan voorgaande dagen, met name in het noorden van Drenthe. Doordat de wind naar het noorden is gedraaid, bereikt de kop van Drenthe krap 20 graden en het zuiden 21 of 22 graden.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Harbenen.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Ellen van het Drents Archief. Ellen, een hele goede morgen.
3: Ja, Wim, goedemorgen.
0: Het is weer woensdag, dus duiken we even een stukje historie in. En wij hebben allebei een connectie met het mooie dorpje Hooghalen. Ik ben er geboren en jij volgens mij ook, of niet? En je bent nog steeds woonachtig.
3: Ook, zeker.
0: Dus, ons hart maakt het altijd een sprongetje. Maar er zijn er ook een aantal mensen die zeggen, ja, moet dat altijd weer daarover gaan? En vandaar dat jij nu eventjes over een ander plaatsje gaat hebben.
3: Ja, nou dat doen we ook wel eens, toch? Het gaat ook niet altijd over Hooghalen. Maar wij vinden het altijd leuk om zo'n haakje dan te vinden. En dan denk ik, ach ja, weet je nog, Wim, vroeger.
0: Ja, man.
3: Maar, ik heb zo'n... ik heb toevallig de schoonfamilie in Donderen wonen. Mm. En dus ik dacht, ja, daar moeten we het dan ook maar eens een keer over hebben. En dat was natuurlijk een ontzettend mooie aanleiding. Want Donderen bestond onlangs 750 jaar.
0: Ja.
3: En ik dacht, hoe vier je dat dan? Hoe kom je er überhaupt achter dat het zo oud is? En dan kom je toch al gauw weer bij het Drents Archief terecht.
0: Ja.
3: Dus zo hebben we dan ook weer niet een haakje met ons geliefde dorp Hooghalen, maar een haakje met mijn werk bij het Drents Archief. Nou,
0: maar die 750 jaar, nog even over die 750 jaar, was best wel bijzonder natuurlijk. Ja. Want 13 jaar geleden vierden ze nog dat ze 600 jaar bestonden.
3: Ja, daar wou ik het juist even met je over hebben, Wim. Want dat vond ik namelijk ook het grappige. Er zijn natuurlijk, we weten natuurlijk allemaal Witteveen dit jaar, 100 jaar.
0: Ja.
3: Hoe kom je daar dan achter? Hoe oud je dorp is? Nou, in het geval van Witteveen was dat vrij duidelijk. Want men wist nog wanneer daar de eerste huizen neergezet werden. We hebben het daar een keer eerder over gehad. Ja, en hoe ontdek je nou hoe zo'n dorp zo oud is? Dan moet je onderzoek doen naar het moment wanneer je stad of dorp voor het eerst in de geschiedenis voorkomt. En bij gebrek aan een oprichtingsakte is voor veel mensen de zekerheid dat in een bepaald jaar een dorp bestond al voldoende aanleiding voor een feest. En dat was in het geval van Donderen ook zo.
0: Ik snap het
3: niet. In 1963, daar moeten we even naar terug. Toen verzamelde een journalist van de Leekster Courant, die verzamelde informatie over de geschiedenis van de drie buurdorpjes Bunnen, Winden en Donderen voor een reportage. En hij ontdekte een akte in het Rijksarchief in Assen, dat is de voorloper van het Drents Archief, een akte uit 1413. En in dat jaar was dat dus 1963, precies 550 jaar oud. Nou, wat is dat dan voor bijzondere akte? Kreeg Donderen stadsrechten of zoiets? Nee, niks van dat alles. Het was een overeenkomst met de markengenoten uit het naburige Fries. En in die akte staat dat Alert Gademingen uit Donderen en zijn vrouw Ida de renten kochten van Seize Goesingen te Fries. En dat bestond uit goederen in natura, zoals, dat noemen ze dan, 2 stedemudden winterroggen, 3 kannen wijn, 1 spint zomerroggen, et cetera, et cetera. En in die tijd, moet je goed voorstellen, waren goederen best wel een veel gebruikt ruilmiddel, een soort betaalmiddel. Er werd dan niet veel met geld over en weer gedaan, maar er werd veel met goederen. In natura geruild. Nou, en die journalist in kwestie die doet daar melding van in de krant. En belooft dan ook een paar weken later nog een groter artikel te zullen publiceren over de geschiedenis van het dorp. Maar nou, Donderen zou Donderen niet zijn, daar gaan ze echt niet op wachten. Er ligt namelijk al een draaiboek klaar voor het jaarlijkse zomerfeest. Maar daar kan vanwege het jubileum nog wel een schepje bovenop. En in juni 1963 trekken dan ook maar liefst 21 versierde wagens door het dorp. En stonden er niet minder dan 6 erebogen in de verschillende straten opgesteld. En het was feest in Donderen, want het dorp bestond 550 jaar. En een deskundige jury, bestaande uit inwoners van de naburige dorpen en de dominee van Fries, die beoordeelde de wagens en de bogen. En er werden prijzen voor uitgereikt. Er waren kinderspelen. En voor de volwassenen werd er zelfs een bromfietsrace met hindernissen georganiseerd. Nou, het feest kon niet op. 'S Avonds trad nog een bekend cabaretgezelschap uit de buurt, de Bekkertrekkers, op. En je kunt wel nagaan, heel Donderen en heel weekend in de feeststemming vanwege dat 550-jarig bestaan.
0: Mooi.
3: Nou, 50 jaar later, 2013... 50 jaar na 550 jaar jubileum. Je snapt het al. 600 jaar jubileum. Nog mooie kroonjaar. Weer groot feest in het dorp. Maar toen, in voorbereiding op de viering van dat 600-jarig bestaan, ontdekte de werkgroep Oud Donderen ineens een document dat nog veel ouder was. Wederom, bij ons in het Drents Archief, lag een document uit het jaar 1276. Mm. Opgesteld in middeleeuws Latijn. En het beschrijft een conflict over een stuk grond en een paar huizen. En in die akte wordt de naam Sigeri de Dunderen genoemd. En dat zou je dus kunnen vertalen naar het moderne Nederlands van nu. Siger van Donderen.
0: Ja.
3: En die man was waarschijnlijk iemand die destijds de kloosterboerderijen beheerde in Donderen. En ja, zo werd de oudste vermelding van Donderen in de archieven ineens 137 jaar eerder. En dus vierde Donderen 13 jaar na het 600-jarig bestaan, een week of wat geleden ineens het 750-jarig bestaan. Ja, het kan in 13 jaar raar lopen om ineens 137 jaar ouder te worden.
0: Ja.
3: Ik weet niet hoe jou dat zou bevallen, dat je in 2 weken tijd ineens
0: nee, doe maar niet.
3: 137 jaar ouder wordt. Nee. Maar zo komt Donderen ineens dus aan 750 jaar dorpsgeschiedenis.
0: Dus in plaats van 51 jaar heb je dus 13 jaar maar hoeven te wachten op een feestje. En dat roept bij mij dan de vraag op, gaan we nu over 10 jaar nog weer een feest krijgen omdat ze een andere datum ontdekt hebben?
3: Nou ja, weet je, dat is natuurlijk wel een beetje wat het is. Mensen vieren nou eenmaal graag feest.
0: Ja.
3: En steden die vieren, en dorpen vieren eeuw of halve eeuws feesten, omdat ze dan zich relateren aan het moment dat bijvoorbeeld stadsrechten worden verleend. Zo van, nou, dat is voor ons het moment. Zo van, nou, als we stadsrechten krijgen, dan is dat het moment dat we ons echt een stad mogen noemen. En dat vieren we dan op gezette tijden na zoveel jaar, 50 jaar, 100 jaar enzovoort. Maar ja, als er straks een akte wordt gevonden dat Donderen toch nog net even wat ouder is. Het lijkt me niet hoor, want als ik kijk, 1276 hebben we het over. Het oudste stuk in het Drents Archief komt uit 1253 ongeveer uit mijn hoofd. Daar zit 20 jaar tussen. Dus het zou kunnen, maar dan moeten de mensen uit Donderen wel heel diep gaan spitten. En dan vraag ik me af of ze het gaan vinden.
0: Mooi zo. Hey, ik heb nog eventjes, tot slot ook even de Wikipedia-pagina erbij gepakt. Dat is natuurlijk al de informatie. Maar een bekende donderer die geboren is daar, Harm Kuipers, de oud-wereldkampioen schaatsen.
3: Nou, en er komen meer schaatsers uit Donderen, heb ik gevonden.
0: Mm-hmm.
3: Want ook Jantje Veenekamp Tienkamp komt uit Donderen. Nederlands kampioen korte baan schaatsen.
0: Ook
3: en
0: nog.
3: Zij versloeg Artje Keulen-Deelstra tijdens het NK. En ik vond zelfs over haar, zij is 14 keer kampioen van Drenthe geworden. En een van de eerste keren deed ze dat 6 weken na de geboorte van haar zoon.
0: Kijk eens, dat waren nog eens tijden.
3: Sterk volk uit Donderen. Dat,
0: mooi zo.
3: Dat zijn, en ze noemen ze niks voor niets, donderboeren. Hè?
0: Ja,
3: dus daar zijn ze trots op. Donderboeren, dat is toch dat zijn de beste mensen van Donderen. Dat staat buiten kijf.
0: Hey, en er is ook een hele mooie plaat is erover gemaakt, over Donderen. Als je dan met de auto aankomt rijden en je gaat Donderen in,
3: ja?
0: En vervolgens er weer uit, ja? Dan rij je deur Donderen. Dus...
3: Dit is jouw initiatief, Wim.
0: Ja.
3: Ik wil geen ruzie met de schoonfamilie.
0: Nee, hè?
3: Dit komt helemaal bij jou vandaan.
0: Goed zo, ik neem het voor mijn rekening. Hey Ellen, dankjewel.
3: Heel
0: tot de
3: goed.
0: Volgende keer, hè.
3: Graag gedaan. Tot de volgende, Wim.

0: meer dan ook deze van Madness met Our House. Betekent dat we het einde zijn gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Rest me nog even om David te bedanken.
1: Ha, nou, het was een waar genoegen weer.
0: Nou, morgen weer?
1: Ja, zullen we doen?
0: Nou, doen we dat om 9 uur. Veel plezier nog vanmiddag met Adouk en met René natuurlijk. En morgenochtend om 9 uur zullen we weer voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Tot slot is hier Supertramp en Give a Little Bit. Fijne dag nog.

0: fietsmobiel nodig? Mobifit.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze.
10: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen.
15: Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag.
17: Met Anouk Middel.

0: zingen heeft hij nog een andere hobby, namelijk wijn. Hij heeft jarenlang gewoon zijn eigen wijngaard gehad. Deze Bos Caps.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Lido Shuffle was dit. Een hele goede middag. En wat fijn dat je weer luistert op deze lekkere, warme dinsdag. Ben je er klaar voor, Thomas?
3: Ik ben er klaar voor, net. Ja, ik was nog even vergeten om mijn koptelefoon en mijn plopkap te installeren. Maar dat is gebeurd inmiddels.
0: Ja. Nou, fijn dat jij er ook weer bent. Jij houdt onder andere al het nieuws in de gaten. Wat gebeurt er allemaal bij ons in de provincie?
3: Zeker. Nou, de problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, die worden niet veroorzaakt door een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers, maar door vastgelopen opvang en gebrek aan spreiding over de gemeente. Dat zegt hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen. En daar ga ik je zo meteen veel meer over vertellen.
0: Oké, en ondertussen hou jij steeds de telex in de gaten, hè?
3: Ik hou de telex in de gaten, zo is het maar net.
0: En helemaal is jouw oog extra gefocust op rond 2 uur wat er dan verschijnt.
3: Nou, ik ben wel benieuwd, ja. Met welke mannen we het gaan doen deze zomer.
0: De selectie voor het WK, hè?
3: Zeker.
0: Wordt bekendgemaakt. En ik hoor alle mannen om mij heen, ja, misschien is dat heel generaliserend, maar alle mannen om me heen hoor ik er helemaal druk mee zijn vandaag.
3: Ja, en iedereen heeft er een mening over, zoals altijd. Hè?
0: Wij gaan het allemaal horen, want dat gebeurt dus vanmiddag wordt het bekendgemaakt.
3: Yes.
0: WK-selectie. Op dit moment vindt er een persconferentie plaats op het TT-circuit over de komende TT. Dat duurt nog 30 dagen. Wat wordt daar allemaal gezegd? Nou, onze verslaggevers zijn daar uiteraard, dus ik heb zometeen even contact met Matthijs Rinkema. En hij praat ons bij wat er allemaal verteld is. Nou, het uitgebreide weerbericht krijg je van Hans Nienhuis. Even na 12:30 hebben we contact met hem. Dan is een groot feest dit weekend in Grollo. Wat er gevierd wordt, dat hoor je zo meteen. Zoek het uit gaat over een bijzondere versnapering tijdens de avondvierdaagse. Die in Assen, dat duurt nog even, maar in verschillende dorpen, daar wordt al gelopen, of is zelfs al gelopen. Dus deze periode is het gewoon avondvierdaagse tijd. En schijnt het dat de kinderen momenteel massaal aan één bepaalde versnapering zijn. En wat dat is, dat hoor je zo meteen. Jij kijkt mij aan.
3: Je creëert wel een cliffhanger zo op deze manier, hè?
0: Nou, ja, ik kan me niet heugen dat mijn kinderen dat hebben meegekregen van mij vroeger. Maar misschien mijn moeder wel weer.
3: Okay.
0: Het is iets oud wat weer terugkomt. Nou, hoor je wel zometeen meer over. Elias op Jack ga je zometeen horen tegen 12:45. Meldt ze zich vanuit Emmen. En natuurlijk heel veel lekkere muziek, hè? Zoals deze nieuwste, die bijzondere samenwerking tussen René Vroker en Waylon. Hoe de liefde gaat. En het smaakt naar meer, deze samenwerking. Want binnenkort gaan ze samen een nieuwe versie opnemen van Winter in America. Dit is een eerste.

0: Jeffrey Brothers op Radio Drenthe en On the Wings of a Nightingale. Ja, nog 30 dagen en dan is het zover. De TT in Assen op het circuit is verslaggever Matthijs Rinkema. Want er is zojuist een persconferentie gegeven over de komende TT. Matthijs, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Och, wat een lawaai bij jou op de achtergrond. Zijn ze al begonnen of zo?
1: Nou, dat zou je haast denken inderdaad als je hier staat. Ja, een bijzondere dit jaar is dat het pop-up museum bij het TT Instituut is dit jaar. Voor het eerst ook daadwerkelijk een museum op het circuit. Dat is eigenlijk al een jarenlang gekoesterde wens geweest van de organisatie. Het is telkens niet voor elkaar gekomen. En wij hebben natuurlijk ook wel een keer bij RTV Drenthe gehad in ons atrium. Ja, en nu op het circuit eigenlijk hoort dat wel een beetje zo. Dat is een van de dingen natuurlijk die al bekend waren, maar waar het vandaag over is gegaan. We hebben een mooi eerste inkijkje mogen hebben in dat pop-up museum. En ik moet ook zeggen, het ziet er weer fantastisch uit hoor. Fantastische aankleding in samenwerking met het Drents Museum, dat weer haar medewerking heeft verleend. Ja, en verder ging het natuurlijk over een vooruitblik op het volgende jaar, waarin Mark van Alderen aangaf, de directeur van het circuit, dat hij ziet dat het steeds meer een raceweekend wordt. Waar je eerder natuurlijk zag, de zondag is eigenlijk altijd wel stabiel. Dan kun je hier gewoon 100.000 man verwachten op het circuit en dan is het volle bak. Maar die vrijdag en zaterdag bleven altijd een beetje achter. En hij ziet dat juist dat steeds meer aantrekt. Het heeft ook te maken met het feit dat het circuit steeds meer entertainment rondom die vrijdag en zaterdag op het circuit voor elkaar weet te boksen. Dit jaar hebben ze bijvoorbeeld ook een race met Baggers. De Baggers World Cup heet dat. Dat zijn grote Harley Davidsons. Die rijden met hele grote tassen aan de zijkanten. Dat is een fenomeen dat overwaait uit Amerika. Wij kennen het hier eigenlijk niet in Europa, maar het moet heel spectaculair zijn. Nou, dat is zomaar eens iets wat er dan weer bij komt. Dit jaar zijn er 5 categorieën waarin gereced gaat worden. Ja, en dat werd allemaal nog maar eens uitgediept. Zo'n persconferentie is dan een ideaal startmoment daarvoor. En zoals gezegd, het ziet er allemaal wel weer strak uit hoor. Wat het TTCP allemaal van plan is komend jaar. We weten ook al wie de grote hoofdartiest is voor op de dag zelf. Dat is Douwe Bob, zelf ook een groot motorliefhebber. Hij zal een aantal liederen ten gehore laten brengen voorafgaand aan de grote race natuurlijk op zondag. Waaronder ook het Wilhelmus. Dat is niet per se een klassieker alleen van hem. Maar dat staat allemaal op de rol. We weten verder ook dat bijvoorbeeld Hannah May en Davina Michel op de mainstages zullen staan in de stad. Nou ja, dat zijn allemaal zaken die vandaag uit de doeken zijn gedaan. Ja, en als je hier dan zo bent en je hoort het op de achtergrond, wordt er flink geraced. Ja, dan zijn die TT-kriebels wel echt weer aanwezig bij iedereen.
0: Het begint inderdaad alweer echt te kriebelen. Hè? 20 juni, dan begint dat TT-festival. Ja, en allemaal mooie dagen die eraan zitten te komen. Zijn ze nog bezig trouwens daar met die persconferentie of is het allemaal al klaar?
1: De persconferentie is net voorbij. Er worden nu natuurlijk allerlei interviews afgenomen. Waaronder door onze collega Karen Mulder natuurlijk. Dus die is met allerlei houten metoten van het circuit. En daaromheen nog babbeltjes uit te houden. Vanavond meer ook te zien bij ons op TV Drenthe natuurlijk. De reportage van Karen. Ze zijn nog wel even bezig. Maar het grote babbelen is er nu wel vanaf. Dus het is nu vooral met elkaar verheugen. En ook wel leuk in zo'n pop-up museum. Als je daar dan doorheen loopt, of je nou een liefhebber bent van het racen of niet. Ze hebben het echt zo aangekleed dat het voor iedereen echt heel interessant is. De historie, komt je echt tegemoet. En het is fantastisch aangekleed met allerlei foto's. Het is absoluut een aanrader. En vanaf morgen dus voor iedereen gewoon te bekijken.
0: Oh, dat is mooi. Vanaf morgen geopend voor iedereen, elke dag gewoon?
1: Elke dag geopend tot en met 28 juni kun je hier terecht. TT Instituut is dat. En dan zie je ook nog eens het instituut zelf. Er worden allerlei technische opleidingen op het gebied van motorsport. Maar ook autotechniek gegeven. En dan zie je ook nog een heel klein beetje hoe het er daaraan toe gaat. Dus het is absoluut een aanrader voor een ieder die dan ook eens op het circuit een kijkje wil komen nemen. Zonder dat je dan direct naar de races hoeft.
0: Mooi. We hebben er zin in, hè, Matthijs?
1: Ja, absoluut.
0: Mooi.
1: Het komt er weer aan. Het wordt weer fantastisch.
0: Hey, dankjewel. Tot ziens.

Bonnie and Sharon, The Beat Goes On. Bijna half één alweer. Het laatste nieuws uit de provincie. Thomas Eggen zit er helemaal klaar voor om hierbij te praten. Ook te vinden in de app en op onze website rtvdrenthe.nl.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
6: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
7: Half 1 is het laatste nieuws uit Drenthe. Thomas Eggens.
8: Goedemiddag Anouk. De problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden niet veroorzaakt door een uitzonderlijke hoge instroom van asielzoekers, maar door het vastlopen van de opvang en een gebrek aan de spreiding over gemeenten. Dat zegt hoogleraar bestuurkunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hem ontstaat het probleem doordat opvanglocaties vol raken en vergunninghouders niet kunnen doorstromen naar woningen. Een deel van de oplossing ligt in de verdeling van de opvang over de gemeenten in Nederland. Dan gaat het per gemeente om een overzichtelijk aantal plekken, al dus de hoogleraar. Voor de korte termijn ziet Winter weinig andere mogelijkheden dan noodopvang. Kachelbedrijf Het Stokertje in Orvelte is failliet verklaard. Het bedrijf is een bekende onderneming op het gebied van haarden en houtkachels. Het bedrijf werd in september 2023 verkocht door oprichter Mark Hoogland. Hij zou de zaak geleidelijk overdragen, maar kreeg daarvoor niet de ruimte. Dat stelt hij in een verklaring. In een korte tijd werd het management vervangen en ook de inhoudelijke betrokkenheid van Hoogland. Verder werden projecten afgebouwd die belangrijk waren voor de toekomst van het bedrijf, stelt hij. Het is nu aan de curator om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een doorstart of een overname. In Klazinaveen is vanochtend een fietser zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industriestraat en de Lange Straat. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de gemeente Tinalo wil met een lokbus en nepdumpingen van drugsafval inwoners leren om dat te herkennen. Op verschillende plekken in de gemeente wordt nepdrugsafval gedumpt in de hoop dat inwoners daar melding van doen. Willemien Bouwers van de gemeente Tinalo die vertelt waarom de gemeente dit doet.
9: Nou, in de gemeente Tinalo loopt het aantal meldingen wat achter. Ja, we weten niet precies waardoor dat komt, maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
8: Bij de dumping is een QR-code te vinden. Als mensen die scannen, maken ze kans op een cadeaubon. Nou, dit en meer nieuws vind je bij ons op de site rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
7: Thomas, dankjewel. Gaan we nog even kijken wat we qua weer kunnen verwachten. Hans Nienhuis, een hele goede middag.
10: Mooi Anouk, goedemiddag.
7: Nou, prima weertje zo vandaag lijkt me.
10: Het is 10 graden kouder dan gisteren, of minder warm moet ik eigenlijk zeggen. Het is nog steeds prima weer voor de tijd van het jaar. Want we zitten ongeveer rond het jaar gemiddelde 19 of 20 graden. Het noorden van Drenthe is zover nog niet. Daar is het net aan 18 graden. Groningen stad heeft bijvoorbeeld nu 17 graden. Maar het zuiden van Drenthe tikt de 19 al aan en daar gaat de 20 wel worden bereikt deze middag. Nou, de bewolking die bestaat uit een enkele poging tot een soort platte stapelwolk in het noorden van Drenthe. Maar de zon is gewoon helemaal dominant, eigenlijk de hele dag ook wel. Dus het is een fraaie dag met een wat kouder noordelijk windje. Die bereikt windkracht 3 en vanmiddag tikt die aan windkracht 4 in open gebieden. Ja, die trekt voor het gevoel een paar graden af van de gevoelstemperatuur. Meldingen die ik nu heb, 17, bijna 18 graden in Wijster. We hebben dus ruim 19 graden te pakken in het zuiden van Drenthe. Nog niemand heeft de 20 aangetikt, dus die houden we nog te goed.
7: Maar die gaan we wel halen.
10: Het zuiden in ieder geval wel. Voor het noorden wordt dat spannend, want die noordenwind, ja, die komt vanaf de Noordzee. Nou, die is nog niet warm in deze tijd van het jaar. Die moet de hele zomer nog warmte opzuigen. Dus hoe dichter je richting de kust zit, in dit geval de Groningse kust, hoe koeler het vandaag blijft. Nou, van bewolking hoeven we niks te verwachten en vanavond en vannacht eigenlijk ook niet. Wel gaat die wind liggen en koelt het vrij snel af vanavond. Dus heel lang buiten zitten met zo'n hele warme zomeravond, dat zit er niet in. Het is rond zonsondergang een graad of 10 en daarna zakt die door naar een graad of 5 vannacht. Morgen draait de wind een beetje, die gaat naar het noordoosten. Dat hoge drukgebied boven de Noordzee verplaatst een klein stukje. En noordoosten is net wat milder, want dan hebben we een kort pad over de zee vanaf Jutland. En dan wordt het in het noorden van Drenthe 21 graden, misschien 22. Naar het zuiden van Drenthe 23, bijna 24. Als je echt beschut zit in de bebouwde kom, muurtje erbij en zo, dan kun je de zomer zijn grenzen halen. Maar de meeste plekken redden dat morgen niet. Dus het is een mooie dag met voor elk wat wils eigenlijk. Niet te warm, niet te koud en veel zon tot in de middag. Maar in de namiddag komt er wat hoge bewolking, wat sluiers komen onze kant op en dan wordt de zon wat fletser. Ook vrijdag, zomersdag, dan halen we overal weer 25 graden of meer. Het zuiden van Drenthe 6, 27, het noorden net aan 25. Met een draaiende wind in de ochtend is hij zuidoost, dan wordt hij zuid-zuidwest en uiteindelijk aan het einde van de dag westelijk van richting. Komt wel steeds meer bewolking vrijdag. De zon krijgt het moeilijk in de middag en gaat uiteindelijk schuilen in de bewolking. En het zou kunnen dat zich in die bewolking een enkele lichte bui ontwikkelt. Maar dat lijkt vooral voor het zuiden van het land weggelegd te zijn. Bij ons in Drenthe is het twijfelachtig. Dus eigenlijk vandaag, morgen en ook nog een belangrijke mate van overmorgen wel steeds wat meer bewolking, maar de temperaturen die gaan ook weer omhoog.
7: Ja, dikke prima. Hans, mooie dag nog.
10: Hetzelfde.
7: Dag. Ellie, ik ga zo meteen contact met haar zoeken, is op Jacques vandaag. En ze is bij een hele bijzondere herdenking in Emmen. Hoi zo.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Because I gotta have faith.
1: Nou, Anouk, hoe vind je ze? Staan ze maar goed?
2: Nou, breek mijn klomp, wat leuk!
3: Volgende week maak je bij Radio Drenthe kans op een uniek.

0: klompen bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Dat kan je toch wel op je klompen aanvoelen?

van de Titi-gezichten, hè? Deze Titi. Komende Titi. Douwe Bob. Hij doet de officiële openingsceremonie en zingt ook het Wilhelmus vlak voor de race.

0: sobre a Área 30 and say what you want.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: In Emmen is ze beland, Ellie. En wie heb je naast je staan? Goedemiddag trouwens.
3: Ja, goedemiddag. Ik heb naast me staan kolonel van Ringelenstein en Jan Achterhof. Ja, sorry. Voor een belangrijke herdenking. Een herdenking van mensen die van binnen in Nederlands-Indië uit de omgeving van M. Koevoorn, zeg maar uit Zuidwest-Drenthe. Goedemiddag.
4: Goedendag, ik ben Arie van Ringelenstein.
3: En ja, jij bent een van de organisatoren van deze herdenking. Waarom op 25 mei? Want de nationale herdenking is eigenlijk 15 augustus.
4: Dat is helemaal juist. In het verleden is de stichting opgericht voor dit monument met de herdenking erbij. En die is gekoppeld aan de sterfdatum van de generaal Spoor. En de generaal Spoor, dat is de generaal, de Nederlandse generaal die in voormalig Nederlands-Indië leiding gaf aan de militaire operaties die daar plaats hebben gevonden. En ja, die mannen die hadden respect voor hem. Dus vandaar dat ze de week van de sterfdatum van generaal Spoor hebben gekozen om de jaarlijkse herdenking te willen organiseren.
3: En ja, dat is eigenlijk, mensen kijken daar denk ik wel een beetje gek van op. Want nationaal is het 15 augustus, dat is de officiële bevrijdingsdag, hè?
4: Ja, dat klopt. Dat is een officiële nationale herdenking. Ja. En dit wijkt daarvan af. Er zijn natuurlijk ook al gesprekken over met de 4 mei-stichting. Daar gaan we na de zomer uitgebreid eens over in gesprek. Om te kijken, moeten we nog dingen aanpassen? Kunnen we misschien dingen samen gaan doen? Maar vooralsnog hebben wij het streven om vandaag een mooie herdenking te kunnen hebben. Want het is de eerste keer dat de oude voorzitter, die helaas is overleden, er niet meer bij kan zijn. En wij hebben zelf het initiatief gepakt om dit ook voor hem nog te willen organiseren. Dus we gaan na de zomer zien hoe we dat gaan evalueren met andere herdenkingen.
3: Ja, want dit is spannend voor jullie, want het is de eerste keer, hè Jan?
5: Ja, klopt inderdaad. Het is vorig jaar niet doorgegaan. Mijn vader is overleden in september 2024. Vorig jaar zat dat er gewoon te dicht op in mei. Mijn vader deed heel veel zelf. Had niet echt goed in de hand om te delegeren. Dus ja, dan moet je een beetje gaan zoeken van oké, hoe zat het allemaal? En dat hebben we nu, als het goed is, onder controle. We gaan in ieder geval kijken hoe het loopt deze keer. We hopen op heel veel mensen. In elk geval hebben we het weer mee, dus dat is prachtig. En we hopen dat het allemaal naar wens is.
3: Ja, jouw vader die had de kolonel al benaderd, hè, om eventueel daar wat in te gaan doen in die herdenking.
5: Klopt, en de kolonel had in principe ja gezegd, geloof ik. Toen is het stil blijven liggen, omdat mijn vader eigenlijk ziek werd en uiteindelijk is overleden. En toen zijn wij ook gaan zoeken van, ja, we gaan willen doorgaan met het hele verhaal. Er was toch iemand die ooit gevraagd was als voorzitter. Nou, de boekjes nagekeken, wat kunnen we vinden? Toen vond ik Arie van Ringelenstein en die woonde in Emmen. En dat was dus een militair. Toen dacht ik, nou, dat zou maar het beste kunnen zijn. Ik heb hem gebeld en eigenlijk zei hij redelijk snel, ja, ik ga het gewoon doen. En vandaar.
3: Ja, was het dan meteen duidelijk dat je dit wil gaan doen? Dacht je meteen van, ja, ik pak dat aan?
4: Ja, voor mij was het wel zo dat ik... Ik hecht zelf ook belang aan het herdenken van datgene wat er in het verleden gebeurd is. Met name als er slachtoffers bij gevallen zijn. Dus ik vind dat belangrijk. En ik dacht ook van, ja, ik krijg nu deze vraag om dit te willen gaan doen. Als ik hier nee tegen ga zeggen, dan kan het zomaar zijn dat dit gaat verdwijnen. En dat vind ik zonde, want het is een stuk geschiedenis waar we ook trots op mogen zijn. Dus waar helaas ook slachtoffers bij gevallen zijn, die willen we herdenken. Nou, en die herdenking en die erkenning van datgene wat er toen gebeurd is met die jongens, vind ik heel belangrijk.
3: Ja, er zijn allemaal slachtoffers die vallen hier in deze omgeving. De mensen die hier vanmiddag komt om te herdenken, is er ook nog allemaal familie?
5: We hopen dat er heel veel familie komt. We hebben een lijst gehad van die mijn vader nog had gemaakt, waar een heleboel namen op stonden. We zijn ook namen af gaan bellen van, woont u daar nog? Bent u nog steeds... paraat. En we hopen dat inderdaad al die mensen komen. We kunnen het niet met zekerheid zeggen. We gaan volgend jaar in ieder geval ook veteranenplatform bellen om te kijken of die nog nadere gegevens hebben. Maar er komen in ieder geval, hopen wij, veel familie. En natuurlijk ook nog wat mensen die gewoon onze familie en dat soort zaken. Dus dat komt allemaal prima voor elkaar.
3: Ja, vanmiddag om 2 uur is hier de herdenking. Hè? Wat gaat er precies gebeuren?
4: Nou, we starten om 2 uur. Dat is eigenlijk we hebben een dagspreekster, die heet iedereen welkom. En vervolgens wordt er een aantal toespraken gehouden. Ik doe de eerste als voorzitter van de stichting. Vervolgens komt mijn regimentscommandant, die komt hier op visite. Dat is de overste Henk Plenk. Die is commandant van het regiment Bevoorrading en Transport. En dat transportgedeelte is juist datgene waar onze gesneuvelde en te herdenken militairen bij hoorden. Die komt de toespraak houden. Aansluitend is er een toespraak namens de 3 burgemeesters van Emmen, Koevoorde en Borgerhout-Doorn. In dit geval doet Renze Bergsma.

0: zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk verschrikkelijk gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee... En

0: geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

Harry of Speedwagon. And keep on loving you. En de volgende man is begin juli in Amsterdam te zien. 4 keer geeft hij een optreden in de Amsterdam Arena.

0: rămas acest match. Feest in Grollo. Het Kubi Museum bestaat 15 jaar en dat wordt dit weekend gevierd. En aan de telefoon heb ik Sjoerd Looyinga van het museum. Een hele goede middag, Sjoerd.
1: Ja, een hele goede middag. De vlag hangt al uit inmiddels, hoor.
0: Ja. Jij bent bij het museum inderdaad, hè?
1: Ik sta bij het, want het is binnen het museum heel gezellig. Keiharde muziek en er wordt nog druk gewerkt door de mensen. Dus ik denk, ik ga even stil op het stoepje voor het boerderijtje aan in Grollo staan, zeg maar.
0: Heel goed. Wat zijn jullie allemaal aan het doen dan?
1: Nou, we zijn de expositie weer aan het updaten, oftewel voor een deel aan het vernieuwen. Ook aanpassen aan het feit dat Van Morrison weer naar Grollo komt bijvoorbeeld. Daar hebben we aandacht voor. We hebben aandacht voor natuurlijk Desolation, het album wat deze zomer precies 60 jaar geleden werd uitgebracht. En opnieuw, nu ook weer wordt uitgebracht als dubbel LP. En misschien wel goud wordt de komende weken, maar daar mag ik nog niks over vertellen. Heb ik nu al gedaan dus. En dan is er nog natuurlijk aandacht voor het museum zelf, dat 15 jaar bestaat. Op allerhande manieren ook in de expositie te zien.
0: Ja, 15 jaar is echt een begrip in Grollo, hè? Mensen van over de hele wereld komen gewoon naar het museum toe, hè?
1: Ja, ook gewoon mensen die 's morgens in de auto stappen in Zeeland of ergens onder in Limburg. En dan alleen voor het museum even komen om te kijken. Want dat willen ze altijd al een keer doen.
0: Ja.
1: En wij raden dat vaak al, maken dan een leuk weekend van in Drenthe. Want er is nog veel meer mooie dingen te zien. Maar men komt dan soms één dag heen en weer rijden. Ja, dat klopt. En met het festival natuurlijk ook veel buitenlanders die komen kijken. Die willen ook wel eens weten wat Grollo nou precies met blues te maken heeft. En hoe dat gekomen is.
0: Ja. Wie heeft het initiatief genomen 15 jaar geleden?
1: Nou ja, zoals het wel vaker gaat bij dit soort dingen. Het is gewoon spontaan ontstaan. Eigenlijk was Harry natuurlijk al lang vertrokken weer uit Grollo. Hij was nog wel regelmatig bezoeker. Bij Hofstede kwam hij nog wel langs. Hij kwam langs bij het bouwbedrijf Enting. Gevestigd naast de legendarische boerderij. Ja, in die boerderij was inmiddels het kantoor van dat bouwbedrijf gevestigd. Eén muurtje was inmiddels al een klein museumpje aan het worden. Want daar kwamen steeds meer spulletjes van QB en de Blizzards terecht. Harry nam nog wel eens wat mee voor de neven-enting, zoals hij ze altijd noemde. En ja, dan ontstond eigenlijk al een soort mini-expositie. En toen kwam het idee van, ja, misschien moeten we toch een keer al die spullen die we nu verzameld hebben op een mooie manier laten zien. En toen hebben ze dus ergens 2002 volgens mij, 2004, al eens een keer een expositie gehouden. In de schuur van het bouwbedrijf en voor een deel in het boerderijtje. Nou, dat was zo leuk. Er kwamen zoveel mensen op af. Toen kwam men spontaan met het idee, dan gaan we er maar een museum van maken.
0: Ja.
1: Nou, en dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Ook in die tijd ook met geld natuurlijk. Er was behoorlijk wat gedoe hier in deze gemeente, aan Hunsen. Men had culturele problemen, oftewel te weinig geld voor te weinig cultuur. De Amer. De boerderij was in gevaar op dat moment. Er kwam een nieuwe theaterboerderij in EKH. Tenminste, dat wilden de initiatiefnemers graag. En dan hadden we nog die mensen van de blues in Grollo die een eigen museum wilden. Dus er moesten keiharde keuzes gemaakt worden. En daarom heeft het eigenlijk nog geduurd tot 2011... met geld van de provincie en met dezelfde gemeente Arnhunsen, voordat het museum officieel hier geopend kon worden.
0: Ja, en dan ben je wel 15 jaar verder en dan krijg je een heel bijzonder weekend staat voor de deur. Als je er één hoogtepunt uit mag halen, wat zou je kiezen?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk, wat hoort bij een officieel jubileum, een receptie met sprekers. En er zal ongetwijfeld nog misschien bijzondere dingen aangeboden worden. Dat weten wij ook nog niet. Maar we hebben ook een bijzonder optreden van de band Grollo. Dat is dan wel alleen voor genodigden, maar daar verheug ik me wel ontzettend op. Maar dat is nou het voorbeeld van wat wij graag wilden bereiken met het museum. En dat is namelijk jonge muzikanten inspireren. En hopen dat ze ook de bluesmuziek oppakken. En misschien ook geïnteresseerd raken in de muziek van QB en de Blizzards. Dus die gaan spelen. Tijdens die middag, zondagmiddag is dat. En dan gaan ze bijvoorbeeld ook de nummers spelen van dat eerste album met een Edison bekroond, Desolation. Waar dus heel veel over te doen zal zijn de komende maanden, omdat het 60 jaar geleden is. En nog mooier is het verhaal dat de jongens dat zo mooi gedaan hebben dat ze op theatertour gaan daarna door heel Nederland. Dus dan gaat het verhaal van QB en de Blizzards toch weer gewoon door. Ondanks dat het dan al zoveel jaar geleden is dat Harry is overleden. En door daar zullen we stilstaan aan Hoek. Want het is ook 15 jaar geleden natuurlijk. Het is vreugdevol dat het museum geopend is. Maar hij is natuurlijk ook gewoon overleden 15 jaar geleden in september.
0: Ja.
1: En ook daar zullen we op gepaste wijze aandacht aan besteden. Dus het is wel feest, maar wel met af en toe even slikken van, ja, we missen hem eigenlijk toch wel 15 jaar.
0: Ja.
1: Heeft iemand het vaandel van Harry overgenomen, is dan de grote vraag natuurlijk. Ik kan hem ook niet beantwoorden of er echt iemand is opgestaan die Harry doet vergeten. Iedereen heeft het nog steeds over Harry.
0: Harry wordt nooit vergeten. Nee joh.
1: Nee.
0: Hoe laat is het museum open? Vanaf zaterdag, hè? Want vrijdag is hij dicht.
1: Ja, het is ook zoiets raars. We krijgen hier een huwelijksvoltrekking in het museum. Dus wij hebben net een nieuwe expositie. Want daarna moet alles toch even weer aan de kant gezet worden. Want dan komt hier een bruidspaar. En dat is ook wel heel apart. Want dat was natuurlijk ook Harry is hier vlak voor de opening van het museum ook getrouwd met zijn Dowina. Dus iemand die dacht van, na zoveel jaar ga ik mijn vrouw ten huwelijk vragen. Op een speciale plek wil ik dat het voltrokken wordt. In de QB-boerderij. Nou, dat hebben we dan goed gevonden. Ja. Omdat we toch een beetje in
0: even
1: een feestelijke stemming zijn.
0: Dat is toch fantastisch. Ja.
1: Dus die gaat morgen hier het jaarwoord geven. En vervolgens gaat het museum dus dan even dicht die vrijdag. Maar we zijn wel gewoon geopend het weekend. Zaterdag en zondag 30 en 31 van 11 tot 5 beide dagen. Met speciaal gereduceerd tarief, 5 euro slechts, kan iedereen er binnen. En iedereen krijgt ook nog een cadeautje van ons. Ik kan niet vertellen wat het is. Maar iedereen gaat ook met iets leuks naar huis. Ja. En dan kun je gelijk ook de nieuwe expositie even bekijken.
0: Hartstikke mooi. Desolation Blues, jij zei het al. Ik ga hem draaien hier op Radio Drenthe. Veel plezier komend weekend. Hoi.
1: Dankjewel. Hoi.

0: De man met die ontzettend lage stem, Barry White.
1: De slingerplaat.
0: We gaan het hebben over het meest bekeken sportevent van de wereld.
2: Ja, dat kunnen we toch wel stellen?
0: Dat denk ik wel.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, Olympische Spelen doet natuurlijk ook goed.
0: Ja, maar
2: het wereldkampioenschap voetballen voor mannen is toch wel een zeer groot evenement.
0: Het WK voetbal, het zit eraan te komen. Uit mijn hoofd, 14 juni moeten we als eerste, toch?
2: Dat klopt. 14 juni om 10 uur spelen wij de eerste wedstrijd tegen Japan.
0: En waarom is vandaag een belangrijke dag?
2: Nou, vandaag is een belangrijke dag omdat Ronald Koeman de definitieve selectie bekend gaat maken. Dus de 26 spelers die meegaan naar het WK in Amerika.
0: Ja, met een uurtje geloof ik, hè?
2: Ja, met een uurtje. 14:15 begint die persconferentie ongeveer.
0: Ja, nou, we gaan het in de gaten houden wie die allemaal selecteert.
2: Zeker.
0: Maar daar zien wij ook wel muziek in.
2: Absoluut, want zo maken verschillende Nederlandse artiesten die proberen natuurlijk een slaatje te slaan uit eindtoernooien. Dan hebben we het over EK's, WK's. Maar,
0: nee, die proberen sfeer neer te zetten.
2: Sorry. Zo bedoel ik het natuurlijk. Die proberen sfeer neer te zetten. Ja, we kennen de bekende wel, Vivolandia van Wolter Kroes. Of nog ouder, die van André Hazes. We houden van Oranje, weet je. De Dikdakkers. Maar er zijn ook officiële themaliederen geweest van WK's. En EK's. Ik moet bijvoorbeeld denken aan Wakka Wakka van Shakira. Was toen wij in de finale kwamen in Zuid-Afrika in 2010 en toen verloren van Spanje. Dat was het liedje.
0: Okay.
2: Wakka Wakka.
0: Nou ja, je voelt hem op je klompen aan.
2: Ja.
0: We gaan op zoek naar liedjes die iets met het WK voetbal te maken hebben.
2: Ja.
0: Of echte WK liedjes.
2: Nou, die iets met voetbal, die een associatie hebben met voetbal.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, 0592-33-11-88. Als jij een passend liedje weet, geef maar door. Dat kan via de app, dat kan via de telefoon. 26 van die voetbalknijters hebben we nodig uiteindelijk. En dan even voor twee gaan we eruit met een
2: aansluitend
0: een
2: bij het aantal spelers die je meegaat.
0: Ja, 26 gaan er mee.
2: 26 spelers gaan er mee.
0: Nou, laat me weten. 0592-33-11-88. Het WK voetbal is het thema.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Thomas Eggens praat ons bij.
7: Goedemiddag dan ook. De problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden niet veroorzaakt door een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers, maar door vastgelopen opvang en gebrek aan spreiding over gemeenten. Dat zegt hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hem ontstaat dat probleem doordat de opvanglocaties vol raken en vergunninghouders niet kunnen doorstromen naar woningen. Een deel van de oplossing ligt in de verdeling van de opvang over alle gemeenten van Nederland. Dan gaat het per gemeente om een overzichtelijk aantal plekken, aldus de hoogleraar. Voor de korte termijn ziet Winter weinig andere mogelijkheden dan noodopvang. Kachelbedrijf Het Stokertje in Orvelte is failliet verklaard. Het bedrijf is een bekende onderneming op het gebied van haarden en houtkachels. Het bedrijf werd in september 2023 verkocht door oprichter Mark Hoogland. Hij zou de zaak geleidelijk overdragen, maar kreeg daarvoor niet de ruimte. Dat stelt hij in een verklaring. In een korte tijd werd het management vervangen en ook de inhoudelijke betrokkenheid van Hoogland. Verder werden projecten afgebouwd die belangrijk waren voor de toekomst van het bedrijf, stelt hij. Het is nu aan de curator om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een doorstart of een overname. In Klasineveen is vanochtend een fietser zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industriestraat en de Lange Straat. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de gemeente Tinalo wil met een lokbus en nepdumpingen van drugsafval inwoners leren om dat te herkennen. Op verschillende plekken in de gemeente wordt een nepdrugsafval gedumpt in de hoop dat inwoners daar een melding van doen. Willemien Bouwers van de gemeente vertelt waarom Tinalo dit doet.
8: Nou, in de gemeente Tinalo loopt het aantal meldingen wat achter. Ja, we weten niet precies waardoor dat komt, maar we hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.
7: Bij de dumping is een QR-code te vinden. Als mensen die scannen, maken ze kans op een cadeaubon. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
6: Thomas, dankjewel. Het weer nog.
9: Het is zonnig deze middag, met vooral in het noorden van Drenthe een enkele poging tot een afgeplatte stapelwolk. De noordenwind maakt het aanzienlijk koeler dan voorgaande dagen. Het is 18 graden in Noord-Drenthe, tot in Zuid-Drenthe nipt boven 20 graden. Vanavond valt de wind weg en dan koelt dat redelijk snel af.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
12: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: ACDC en de Sunshine Band en Give It Up.
1: De Slingerplaat.
0: Wij geven nog lang niet op, want we hebben 26 liedjes nodig. Liedjes die iets met het WK voetbal te maken hebben.
2: Of een associatie met voetbal, dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Ja. Een mooie lijst leggen we aan, omdat met een dik half uur de selectie bekend wordt gemaakt.
2: Zo is het maar net. Ja. Ja, en we zijn heel erg benieuwd. Tenminste, ik ben heel erg benieuwd.
0: Wie gaat het doen voor Oranje?
2: Ja.
0: 14 juni, de eerste wedstrijd tegen Japan. En dan, ik heb hem er even bij gepakt, 20 juni tegen Zweden. En 26 juni tegen Tunesië. Wij hebben ook altijd zo'n pool, hè? Waarin we altijd onze voorspellingen kunnen doen.
2: Er is weer een pooltje, inderdaad. Ja. Het bekende RTV Drenthe WK-pooltje. Ja. Ja, ik doe daar nooit.
0: Ik
2: doe daar nooit aan mee. Nee.
0: Altijd.
2: Ja, omdat ik dan echt denk van ja, weet je, dit is gewoon een beetje geluk hebben. En dan denk je van. De mensen die echt gewoon het minste met voetbal hebben en gewoon random wat invullen, die staan dan bovenaan
0: in dat soort poeltjes.
2: En daar kan ik niet zo goed tegen.
0: Ah, ja. Dus, het is maar een spelletje, Thomas.
2: Ja, maar ik kan ook niet tegen mijn verlies. Dus dan kan ik beter gewoon niet meedoen.
0: Nee, ja, dat is misschien maar beter. Nou ja, we gaan nu liedjes opzoeken die iets met WK voetbal te maken hebben. Als jij nog eentje weet, geef hem door. 0592-33-1188. We kunnen wel even wat laten horen. Deze bijvoorbeeld kwam echt heel vaak binnen.
3: Nederland, wie heeft de bal? Wie mooie bal van goud?
0: Ja, ik kan wel heel wat namen gaan noemen, maar dan mis ik de helft. Dus iedereen die hem heeft ingestuurd, deze krijgt een letter op het het alfabet.
2: Ja, dankjewel. Dan Peter Bosma, die kwam met Revolution. En Ruud Gullit zou

0: Ja, en jij had het net al over dit liedje. Rika en Gert kwamen daar ook mee. Wat was het ook alweer?
1: Wakka Wakka, dat was dus het officiële WK-liedje van het WK in Zuid-Afrika in 2010.
0: Ja. Alina moest aan deze denken.

0: Fantastisch. Ik ga ook 's nachts kijken.
1: Ja, ik stelde dat dus thuis voor. De wedstrijd tegen Tunesië is om 1 uur 's nachts.
0: Ja.
1: Dat is de laatste poolwedstrijd.
0: Ja.
1: En ik zei tegen mijn vrouw van, nou, ik ga wel kijken.
0: Ja.
1: Hoezo ga je kijken? Nou, ik zeg, het is 2K. Dus gewoon om 1 uur, huppatee, maakt niet uit.
0: Ja.
1: Ja, ik ga gewoon kijken. Maar ik heb mijn vrouw niet mee, begrijp ik. Dus
0: oh ja, ik juist.
1: Oh, kan ik bij jou thuis kijken?
0: Zeker.
1: Oké, goed.
0: Kom maar, hoor. Zullen we door met de suggestie van Bertus, van Nelly, van Geke en van Femi? Want die kwamen allemaal met deze.

0: lekker hoor.
1: Nou, volgens mij hadden de mannen van Queen het niet per se op voetbal gemunt. Maar is wel een die veel geassocieerd wordt met voetbal. Winnen of verliezen. Queen, We Are The Champions. Johan en Bert, die kwamen erbij.

0: en mag de volgende suggestie drie keer op het rad?
1: Hoezo?
0: Oh, die vind ik zo lekker. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt
1: gewold. Naar links. Kijk naar de beelden, mensen.
0: Dat is toch fantastisch?
1: Ja, maar wij gaan de hele wereld over, hè? Omdat wij, zeg maar, sinds dit liedje van Zonne Bollekes, is het een gebruikt liedje in de oranje stoet naar de stadions toe. En ja, dan worden wij vanuit de lucht gefilmd en zijn wij gewoon wereldnieuws. Ja. Want wij maken er een feestje van. En dan, ja, dan zie je een oranje leger aan mensen op dit liedje losgaan van links naar rechts. Ja, dat is, ja, dat kennen andere mensen helemaal niet in het buitenland.
0: Fantastisch. Ik heb ooit in een sportief verleden de halve marathon van Keulen gerend. En toen was het alleen maar dit langs de kant te horen.
1: Te gek.
0: In Keulen. Ja, is dat fantastisch?
1: Te gek toch?
0: Nou, geef nou maar door. 0592-33-11-88. Als je een passend liedje weet, kan nog ongeveer 5 minuten. En dan sluiten we de lijnen en dan gaan we 26 liedjes uitzoeken.

0: Cameron Nathan, Be My Baby.
1: De slingerplaat.
0: Hij staat achter je, het grote rad met het alfabet. We hebben 26 WK-liedjes, voetballiedjes gekoppeld aan de letter van het alfabet. En jij gaat zo slingeren en dan kijken we bij welke letter die stopt. En dan pak ik mijn lijstje erbij. Ja, slinger maar alvast, dan pak ik mijn lijstje.
2: Ik geef hem
0: slingen. En dan kan ik kijken welke ik moet pakken en gaan draaien. Heb ik al bedankt trouwens voor al die fijne suggesties.
2: Nou, bij deze.
0: Waren weer. Ja, precies.
2: De Y.
0: Oeh, de Y. De Y. Oh, daar zie ik eentje die we nog niet hebben laten horen. En dat is de suggestie van Koop Baars.
1: De slingerplaat.
2: Zo is het maar net. Ja.

0: Portefeuille? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Hé, hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen, Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Xampers met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Na 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Dit is A en Hunze Backstage.
5: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
6: Goedemiddag.

Een hele bijzondere goedemiddag, luisteraars. Van harte welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van A.N. Hunze Backstage. Hier bij Radio A.N. Hunze. Het is woensdagmiddag, de klok is net 2 uur gepasseerd. En dat betekent maar 1 ding. 4 uur lang gezelligheid, muziek, herinneringen, verhalen en verrassingen. Speciaal voor jullie. Vanmiddag nemen we je mee in het eerste uur naar de heerlijke vakanties van vroeger. Die ene zomerliefde, de campingdisco, die autorit richting Frankrijk, Spanje of Italië. Muziek die herinneringen wakker maken en u spontaan laten glimlachen. Kortom, vakantiehits uit vervlogen jaren die u gegarandeerd meenemen naar toen. En ook in het tweede en vierde uur blijven we heerlijk hangen in de nostalgische vakantiesfeer met de mooiste klassiekers en onvergetelijke zomerhits. Daarnaast zijn we ontzettend blij dat ze weer terug zijn in het programma Lucienne van der Boor en Gerdien Timmer. En natuurlijk onze eigen mascotte van het item Beestjes, Jetteketet de Herder. Ze zijn onderhand nu lang genoeg weg geweest, dus reden genoeg voor een zeer warm welkom. In het derde uur schuiven Hans en Riemen weer gezellig bij elkaar aan voor ouderwets keuvelen zoals alleen zij dat kunnen. Herinneringen ophalen, mooie verhalen vertellen en natuurlijk passende muziek erbij. En zoals u gewend bent, haalt Hans ook vandaag weer een bijzonder muzikaal pareltje uit de kast om af te stoffen en uitgebreid in het zonnetje te zetten. En tussen 4 en 5 krijgen we heel bijzonder bezoek in de studio. Tineke Hollander en jawel, Gerdien Timmer, waar heb ik die naam toch eerder gehoord? Zij kunnen ons alles vertellen over het 50-jarig jubileum van het Hunze Koor uit Spijkerboor. Ze brengen niet alleen prachtige verhalen mee, maar geven onze luisteraars ook nog eens een bijzonder primeurtje. Dus wil je weten wat dat is, blijf dan vooral luisteren. Heb je zelf iets leuks te melden, een verjaardag of wat dan ook, of wilt u reageren, groeten doen of gewoon gezellig meepraten, bel ons dan live in de studio op 0592 70 30 30. Of stuur een WhatsAppje naar hetzelfde nummer. Kortom, maak het jezelf gemakkelijk, schenk nog een bakje in en geniet van de heerlijke woensdagmiddag. Vol muziek, gezelligheid, herinneringen en verrassingen.

0: Ja, vandaag staan wij, het team van Arnhemse Backstage, stil bij het overlijden van Harm Jan Talens. Een man van herinneringen, van humor, van onverwachte woorden tussendoor. Iemand die er altijd ineens kon zijn, met een opmerking, een lach, een geluid dat bij hem hoorde. En juist daarom voelt het gemis nu zo groot. Harm Jan werd geboren op 18 mei 1963 en is overleden op 24 mei 2026. Hij laat een grote familie achter. Kinderen, kleinkinderen, familieleden en velen die hem liefhebben als broer, oom, oud-oom, vriend of bekende. De uitvaart die zal in besloten kring plaatsvinden. Wij, het team van Radio Arnhemse, wensen alle nabestaanden veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.
1: Nossa!

0: Welkom bij het dierenprogramma van Radio A. en Hunsen.
1: Allemaal beestjes om me heen.
0: Beestjes vanmiddag. Nou, we hebben een prachtig weer meegenomen.
2: Voor de eerste keer weer.
0: Voor de eerste keer weer. Ja. Nou, na zoveel tijd. Ja, ik heb de krukken hier staan. Een kruk met krukken, hè? En toen zeiden we van, ja, waar zullen we nog eens mee beginnen? En de heren hadden zo'n mooi, ja, wat is het, een affiche gemaakt.
2: Ontzettend leuk.
0: Ja,
2: ja, vond ik ook.
0: En dat was echt een beetje, dat we zeiden van, als die mascotte erop staat, dan moet ze ook maar mee. Dus voor de luisteraars die tv kunnen kijken, ik weet niet of ze nou net in, nee, ze ligt niet in zicht, hè? Nee, ze ligt niet in zicht.
3: Nee,
0: straks. Ze komt zo in zicht. Ze ligt hier lekker. Jet heet ze. Ja, oh, kijk. Ze gaat al zitten, want ze hoort haar naam. En Jet is een Duitse herder. En aangezien we beestjes heten, gaan we het vanmiddag eens over de Duitse herder hebben.
3: Goedendag.
0: Ja, goedendag. Ja, heel goed, Koos. Heel goed. Ja, ze luistert gewoon wel goed naar Nederlands, hoor. Ja, dat scheelt weer, hè?
2: Zij is een beetje getraind.
0: Ze is een beetje getraind. Zij is een getrainde Duitse herder. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Hé, hey, Marluus. Ja. Hoe slim is een Duitse herder?
0: Hij is al rete slim.
2: Nee, doe even.
0: Ja, echt hartstikke slim. Dat is een van de slimste honden van de wereld. Echt
2: ja,
0: waar.
2: Ja, maar weet je, dat zeggen ze ook altijd. Mijn baby is de mooiste.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Dat was ook zo.
2: Ja, maar waarom is de Duitse herder zo slim dan?
0: Nou, dat komt. Ja, waarom zijn ze zo slim? Nou,
2: omdat ze goed commando's volgen of zo.
0: Nou, ze zijn echt bizar slim, want ze zijn snelle leerlingen.
2: Oké.
0: Ja. Want ze kunnen nieuwe commando's in minder dan 5 herhalingen leren. En luisteren dan in meer van 95% van de gevallen op het eerste commando.
2: Maar dan moet je al een hele goede band met zo'n hond hebben, lijkt me.
0: Nee, dat doen ze eigenlijk al een beetje uit zichzelf. Dat zit
2: van
0: erin.
2: Van puppy af aan? Of,
0: nee, ja, ja, echt. Die kun je echt. Ja, oude kan je ook leren.
2: Okay.
0: Ik ben ooit eens een keer. Ja, luisteraar, ik ben natuurlijk een fervent Duitse herderfan.
2: Dat zou je niet zeggen.
0: Nee, zou je niet zeggen. Nee. Hè? Nee.
2: Je hebt ze ook nooit.
0: Ik heb ze ook nooit. Dit is mijn 5e herder. En ze worden ongeveer 12 tot 13 jaar oud, als je geluk hebt. Helaas zijn er 2 van de 5 niet zo oud geworden. Maar ik hoop dat zij ook goed oud wordt. En ja, als je dan met puppy's al gaat trainen, dan merk je al dat ze heel snel dingen oppakken. Alleen, herders, over het algemeen, zijn niet zo gevoelig voor fysieke straf.
2: Je bedoelt een klap?
0: Precies. Als je een beetje woest doet of je grijpt ze een keer in de nek of weet ik veel wat. Bekende tik over de vingers, bij wijze van spreken. Dan zijn ze redelijk ongevoelig voor. Maar ze zijn wel heel gevoelig voor jouw stem. En voor jouw intonatie. Dus als je boos gaat worden of wat dan ook. Daar kunnen ze niet zo goed tegen. Dat komt harder aan bij een herder dan bij een andere hond.
2: Oké.
0: Ja.
2: Hey, maar nou weet ik ook uit zeer betrouwbare bron.
0: Ja.
2: Dat jij Jetje zelf de wereld hebt gebracht.
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, niet op die manier de wereld hebt gebracht.
0: Nee, Koos die kijkt al en denkt, nou, hoe heeft ze dat gedaan? Hoe is het mogelijk? Nou, wij hadden een moederhond, uiteraard. Jana was Jet haar moeder. En voor Jana hadden we een hele knappe vriend uitgezocht.
2: Ja,
0: ja.
2: Ik was erbij.
0: Jij was erbij. En zelfs was gediend bij de daad. Daar heeft ze nog nachtmerries van. Ja, daar heeft ze nog nachtmerries van. En daar kwamen de pupjes uit. En wij wilden heel graag een. Omdat Jana zo'n lieve herder was, wilden we daar graag een pupje van. En dat is Jet geworden. Er is nog 1 meisje in het nest. Daar gaan we het verder niet over hebben. Ik dacht namelijk dat het een jongetje was.
2: Ja, nou, ik had het niet gezegd, hoor.
0: Ja, nou ja, zo zie je maar. Ik heb er geen verstand van. En hebben we het ene. Wij dachten toen het enige meisje, maar er was het dus nog 1. En een aantal jongetjes. En 1 jongetje die het helaas niet gered heeft.
2: Onze Julius.
0: Ja. Ja, die had een te grote heupafwijking.
2: Waar komt dat vandaan?
0: Ja, dat is toch een beetje doorfok in Duitse herders. Het is een periode ontzettend populaire hond geweest. Ja, en als iets populair is, dan wordt het goed verkocht. En als het goed
2: is. Letten ze niet op zuiverheid.
0: En dan letten ze niet op zuiverheid. En dan, ja, dat is eigenlijk wel heel erg jammer.
2: En zegt dat dan ook iets over het karakter? Stel dat je nou zo'n doorgefokte hond hebt.
0: Ja.
2: Heeft hij dan ook een ander karakter?
0: Nou, dat hoeft op zich niet.
2: Nee?
0: Nee, dat hoeft op zich niet. Nou ja, tenzij hij natuurlijk heel veel pijn heeft. Dan kan
2: dat
0: natuurlijk.
2: Ja, dat is logisch. Dat bij mensen
0: maar
2: niet
0: wat
2: zo.
0: Je wel hebt bij herders, je hebt de showlijn en je hebt de werklijn.
2: Oh, ja, maar je hebt verschillende toepassingen.
0: Ja, je hebt verschillende toepassingen voor een hond. Ja, dat is absoluut waar. Dus die,
2: waar is een herder geschikt voor dan?
0: Al van alles. Je kunt alles met die honden. Echt werkelijk waar alles. Dus dat is, bedenk het maar. Ja,
2: ik weet uit ervaring dat de politie ze gebruikt.
0: Ja, reddingwerk, gezinshond is het. Wat kunnen ze zeggen? Ze zijn loyaal, ze hebben werkdrift. Dus als jij denkt van, ik heb niet zoveel zin in lopen en dingen doen met mijn hond. Dan moet je niet aan een herder beginnen. Ja, ze staat nu voor de deur. Ik denk dat ze een beetje dorst heeft. En het is hier best wel warm, hè?
2: Ja, de bak staat hier direct om het hoekje.
0: Ja. Want, luisteraar, gisteren was het natuurlijk bloody hot in Nederland. En moest je natuurlijk gewoon zorgen dat je goed drinkt. Maar dat is niet alleen voor de dieren, hè? Gewoon de dieren op de grond. Want jij zei...
2: Ja, de vogeltjes.
0: Ja.
2: Ik had daar gisteren echt gewoon medelijden mee. Ze zaten allemaal met hun bekje open op de schutting of in de boom.
0: Ja, precies.
2: Ik heb overal nu water staan.
0: Oh, heel, nou, je bent echt goed voor...
2: Soms wel, ja.
0: Ja.
2: Hey, maar de oorsprong, hè?
0: Ja.
2: Waar is een herder eigenlijk... Is een herder een echt origineel ras? Of is het een samengesteld iets?
0: Nou ja, uiteindelijk...
2: Je kan zeggen, het is net een wolf.
0: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk... Het spreekt tot de verbeelding, omdat alle honden stammen af van de wolf. Maar de honden die er nu zijn, behalve de mopshond, je gelooft het niet. 0% DNA van een wolf, een hond. 0%.
2: Oh.
0: Ja, is absoluut. Men denkt er wel eens dat je dat kan zien. Dat je zegt van, nee, er zit wolfsbloed in. Er zijn een paar honden waar het in gefokt is. De Saarloze wolfshond bijvoorbeeld.
2: Daar zit echt wolfsbloed
0: nou,
2: in.
0: Nou, daar, maar... dan is het nog de vraag of het echt de DNA, zeg maar, zodanig is. Want eigenlijk, nou, weinig of niks. Maar die honden zijn totaal niet geschikt voor een politiehond bijvoorbeeld.
2: En dat is gewoon losgeslagen projectiel of zo?
0: Die zijn expres zo gefokt.
2: Ja.
0: Hè, maar die zijn niet geschikt om mee te werken.
2: Oké. Okay.
0: Als een herder. Ja, maar een herder, ja, die spreekt tot de verbeelding. Dat is natuurlijk wel zo. Je hebt,
2: en mensen zijn er gauw bang voor, hè?
0: Ja.
2: Want dan komt dat op je af.
0: Ja, maar als je nagaat dat dus genetisch gezien een mopshond... dichter bij een wolf staat dan een herder.
2: Dat is ja. Heel apart.
0: Dat is heel apart. En dat betekent natuurlijk ook... dat er wordt ook vaak gedacht... daar komen we straks misschien nog wel even op... wolven, en honden... Die jagen allebei op een andere manier.
2: Oh, vertel.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Als coach, daar gaan we het zo over hebben.
2: Oké,
0: ja, ja,
2: is goed.
0: Ja. We doen eerst even hoe die eruit ziet bijvoorbeeld.
2: Ja, want dit is een langharige Duitse herder.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En wat heb je nog meer voor? Je hebt ook met heel korte haar.
0: Ja, je hebt stokhaar noem je dat bij een herder. Je hebt stokhaar.
2: Dit is een stokhaar.
0: Nee, lang. Dit is
2: een, lang.
0: Je hebt een stokhaar. En je hebt ook lang stokhaar en een lang haar. Ja. Heeft ze allemaal met de ondervacht te maken.
2: Oh.
0: Maar in dit geval, Jet is gewoon een lang stokhaar. En, en daar zit een ondervacht. Ja. Heb jij nog een leuk nummer? Want ik ben zo aan het kletsen. Ik krijg gewoon een droge mond.
3: Ja, dat
0: maakt
3: je. Hoi. Ja, je bent er zo. Of jullie zijn er zo lang niet geweest. We denken van, nou, laat ze het lekker door.
2: Even tijd inhalen.
3: Nee, maar dit is al heel interessant natuurlijk. Maar ik denk van, hij lijkt wel op een wolf, maar absoluut niet dus.
0: Nee, nou, nog genetisch is die DNA is nul.
3: Ja, dat is toch wel heel apart.
0: Ja, maar we gaan het er straks even over hebben wat het verschil in jagen is. Dat het verheldert misschien wel een
3: daarom
0: beetje.
3: Daarom gooien we nou gewoon lekker muziek in.
0: Doe dat even.

0: Nou, aan de muziek kan het niet liggen.
1: Nee.
0: Hè? Hartstikke leuk. Zullen
1: en
0: ze weten gewoon.
1: En dus dat ook nog.
0: Nou, dat is helemaal mooi. Ja, luisteraars, fijn dat jullie ingeschakeld zijn op Radio A en Hunze. Natuurlijk in backstage A en Hunze mogen wij ons half uurtje presenteren van beestjes. En vandaag is de Duitse herder aan de beurt. En ik heb mijn eigen Duitse herder meegenomen. En daar hebben we net al een beetje over verteld. En nu gaan we het even, ja, we gaan even verder, hè. Want wat kunnen ze ook
1: nog vertellen?
0: Ja, goed, ik moest kijken. Al die papiertjes hier. Ja. Ik moet alleen even zien of ik het ook kan weergeven, zeg maar.
1: Nee, maar je eindigde net met het verschil van jagen, bijten.
0: Klopt.
1: Tussen een wolf en een herder.
0: Ja, dat klopt. Daar kom ik zo op terug.
1: Oké. Okay.
0: Want het is wel beter van hoe hoog kan een herder springen?
1: Oké. Okay.
0: Heb jij daar een idee over?
1: Nou, toen ze nog wat jonger was en gezellig tegen mij opsprong.
0: Ja.
1: Als ze even onder jouw commando weg was, dan kwam ze een heel eind.
0: Ja, zeker. Nou, ik zal je zeggen.
1: Misschien 1,50.
0: Helemaal correct. Zonder training komen ze springen ze tussen de 1,20 meter en 1,50 meter. Politiehonden springen tot 2,50 meter. Ja, dat is best natuurlijk een hele sprong.
1: Poeh.
0: Ja, dus moet je even onthouden, hè?
1: Oh.
0: Ja. Dan moet ik ja, moet je even onthouden. Ja,
1: okay.
0: Ja, dat
2: ja,
0: is.
2: Juf.
0: Ja. Ik heb dat ergens neergezet. Over.
1: Ik heb het hier, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Okay.
1: Over muren springen van 2 meter hoog.
0: Ja, ja. En je hebt natuurlijk van hoe doen ze dat dan? En dat doen ze springen versus klimmen. Je kunt klimmen en springen. Twee technieken zijn dat. De kleersprong, dan raakt de hond de schutting helemaal niet aan. En dat doen ze puur op explosieve kracht met van hun achterpoten. En dit lukt dus van 1,50 meter tot 1,80 meter. En dan heb je de klimsprong. Dus dat zijn zeg maar schuttingen boven de 1,80 meter. Springen ze schuin omhoog. Haken hun voorpoten over de rand en zetten zich met hun achterpoten af tegen de muur. En dan trekken ze zich er als het ware overheen.
1: En dat doen ze dan uit zichzelf?
0: Nou, meestal zijn dat politiehonden.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja,
1: maar
0: het liever
1: is niet
0: wil
1: zo
0: je dat niet.
1: Dat je zegt van doe eerst even je voetjes aanleren.
0: Ja, dat zijn sporteisen hè, waar ze aan moeten voldoen. En dat leer je ze dan gewoon. Ja, dus. Dat is natuurlijk. En dan zeg heb je het nou even over de wolven. Ja, hoe hoog springen die dan?
1: Die wolf, geen idee.
0: Ja, die wolf heb ik ergens staan hier.
1: Heb ze gelukkig nooit zien springen?
0: Nee. Nee. Maar die kan een wolf kan fysiek over 2 meter springen.
1: Zo, uit zichzelf.
0: Ja. Maar dat doet hij bijna nooit, omdat hij liever graaft en een makkelijke prooi zoekt. Dus
1: al die hekjes die er staan.
0: Ja, dat zou je dus zeggen, hè?
1: Die zijn al te laag.
0: Nou, ze werken wel in 95% als een psychologische barrière. Hè, dus ze zijn wel angstig voor het stroom. Ja. Dat vinden ze geen pretje. En ze graven ook liever. Ja, en dat. Dan kan je natuurlijk zeggen van ja, je bouwt die zo menshoge, metershoge hekken en stroomdraden. Maar ja, als één wolf lid om te springen, dan neemt de rest dat gedrag over. Ja, dat is dus niet zo.
1: Okay.
0: Zo werkt het niet. Maar eigenlijk de link is met de herder. We zijn als de dood voor de wolf. Maar we vergeten dat de gemiddelde Duitse herder, of Mechelse herder, die wordt er ook vaak. Ja, zijn wat lichter.
1: Vind ik ook niet zo gezellig om te zien.
0: Ja, is een andere.
1: Ja.
3: Ranker.
0: Is wat ranker. Ja, is wat lichter. Ja, maar die kan dus ook, ook met gemak over de schutting van de buurman van 1,80 meter springen. Ja, als hij achter een kat aan gaat. Ja, wat is het dan? Hè? Bij de een bewonder je het. En bij de ander zeg je van het is niet goed. Maar goed.
1: Tenzij de kat van de buurman is. Waar die over.
0: Ja, dat zou nog kunnen natuurlijk. Hè?
1: Zo'n mooie meenkoen. Weg.
0: Jongen. Nee, dat gaat lekker zo.
1: Sorry.
0: Ja. Maar ja, waarom richt nou een wolf een bloedbad aan onder schapen?
1: Ja.
0: Ja. Nou, wanneer een wolf in de wei komt en daar inbreekt bij schapen, dan doodt hij vaak tientallen schapen terwijl hij er maar eentje opeet.
1: Waarom is dat?
0: Ja, het lijkt een beetje wreed. Maar het is net of je het voor de plezier of voor de sport moordt. Maar dat is een menselijke interpretatie. Zo denken wij erover.
1: Oké. Okay.
0: Dit fenomeen wordt surplus killing. Dus zeg maar overhoop slaan of overtollige jachtgevoel.
2: Misschien vindt hij de eerste negen wel niet lekker.
0: Nee. Nou, in de vrije natuur jaagt een wolf op wilde herten of zwijnen. Die vluchten alle kanten op. De wolf zet de achtervolging in. Het doodt één dier. En de rest is weg. Maar tamme schapen zitten gevangen in een omheining.
1: Ja.
0: Ze raken in paniek, rennen hulpeloos in cirkels en blijven fladderen en blaten. Ja, elke beweging van een vluchtend schaap triggert automatisch de onbeheersbare jacht- en bijtdrift dan van de wolf.
1: En dat heeft een hond dan niet?
0: Nou, die is nog erger.
1: Ja,
0: die is nog erger. En de hond, die weet. De wolf weet hoe die moet doden.
1: Die doodt ook in één
0: keer. Die heeft sterkere kaken, heeft honger. Dus die is ook gewend om dan één dood te maken. En als de rest nou rustig zou zijn, ja, dan was het klaar geweest. Maar goed, de rest is ook niet rustig. Dus hij zal dus ook daar achteraan gaan en proberen zo snel mogelijk te doden.
1: Ja.
0: De hond daarentegen, die heeft ook exact het jachtinstinct zo van
1: pakken.
0: Dus als die erachteraan gaat, die heeft geen honger. Want die zit vol met hondenbrokken. Maar die heeft niet zulke sterke kaken. Dus die verscheurt eigenlijk meer. Maar hetzelfde instinct blijft maar gaan als al die beesten weggaan, maar nergens heen kunnen. Dus eigenlijk zie je dus waar heel veel schapen zeg maar uit elkaar gerukt zijn, dat dan kunnen ze dus ook zien aan het bijt, hè, het speeksel van wat gebeten is.
1: Ja,
0: en als je dat onderzoekt,
1: DNA.
0: Ja, en DNA.
1: Voor gehad.
0: En het zijn geen mopshondjes die over dat hek springen. Dus en DNA van de honden, van de herders en dat soort soorten is nul. Dus wij, denk ik, ja, wij zullen, er zijn toch best wel heel veel of wilde honden.
1: Ja.
0: Of honden die daar schuldig aan zijn.
1: Ja.
0: En in geval van, als het een hond is die het gedaan heeft, wordt er niks uitgekeerd aan de boeren. Dus dat is wel heel
1: dat is ook nog heel erg triest.
0: Ja, dat is heel erg triest. Dus, dan worden we helemaal een beetje triest. Kun je een beetje opvrolijken met een muziekje, Koos?
2: Dat kan altijd natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, dat gaan we nou weer doen. Hier komt Mr. President met Coco Jumbo. Als die het doet, tenminste.
3: I've been

0: Ja, dan gaan we nu eens even weer verder over de Duitse herder. Hè? Want er zijn veel feitjes en veel fabeltjes over de Duitse herder. En als iemand die misschien goed geluisterd heeft, die weet misschien ook nu wel. Hè, want de Duitse herder is natuurlijk een van de slimste honden ter wereld. Maar volgens het beroemde intelligentieonderzoek van Stanley Coren leert een Duitse herder een nieuw commando extreem snel. We hebben het in het begin van de uitzending over gehad, hè? Nou, hoe vaak moet je een commando gemiddeld herhalen voordat een Duitse herder het begrijpt?
1: Is dat A, minder dan 5 keer, B, 20 keer of C, 50 keer?
0: Nou, ik zou zeggen, bel de studio.
1: Ja.
0: Ja, hoe lijkt je dat?
1: Ik vind dat een goed idee.
0: Ja, dan moet ik altijd even nadenken wat het nummer is. En Koos loopt weg. Ja, dus dan
2: kunnen we het ook weg als je het nodig hebt.
0: Zometeen gaan we verder. Nou, dan gaan we verder eventjes met de feit en fabel. Ja, geef niet hoor, Koos. We waren even het telefoonnummer kwijt. Als mensen willen bellen, waar ze dan heen moeten bellen:
3: 0592 70 30 30.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel, Koos.
3: Graag
0: dan kunnen de mensen even eventueel hoe snel een herder leert.
3: Hoe snel leert? Hoe snel leert?
0: Nee, hoe snel die leert. Hoe vaak moet je een commando herhalen voordat hij het begrijpt?
3: Licht. Nou, deze die luistert wel.
0: Ja, die ligt heel. Ja,
3: voordat ik licht zeg, ligt hij al.
0: Dus minder dan 5 keer, 20 keer of 50 keer?
3: 0592 70 30 30.
0: Nou. Oké. Nou, we hebben nog iets natuurlijk. Is het een feit of een fabel? De allereerste blinde geleidehond ter wereld waren Duitse herders. En die waren na de Eerste Wereldoorlog werden ze opgeleid om blinde soldaten te helpen. Nou, wat denk je?
1: Ja, aan de hand van het verhaal of wat we tot nu toe hebben gehoord, zou ik ook zeggen waar. Ja,
3: waarschijnlijk geen Afghaanse windhond.
0: Nee, die kun je heel weinig, bijbrengen. Ja. Klopt hoor, is helemaal waar. In 1916 werd in Duitsland de allereerste school voor geleide honden geopend. Vanwege hun intelligentie en extreme loyaliteit werden Duitse herders gekozen om veteranen die in de loopgraven blind waren geworden hun vrijheid terug te geven. Ja.
1: Hé, hey, maar Luus, wat doet een herder dan als hij zich verveelt?
0: Wat is er? Dan gaat hij slopen.
1: Ja, want ik bedoel, Jet is een schat.
0: Ja.
1: Maar als je met Jet niks doet...
0: Nee, dat klopt. Dan gaat het niet goed. Je moet echt met een hond... Het is een hond die gewoon... Nou, dat is geen schoothondje, dat ten eerste. Maar je moet er echt uitdaging mee zoeken. Dus en bewegen... En ook een beetje mee werken kan dat. Hè? We hebben net al gehad de werklijn en je hebt de showlijn. Maar allebei moeten ze gewoon de goede aandacht hebben om te bewegen en de commando's op te volgen. Ze doen niets liever dan dat.
3: Ook speuren?
0: En speuren kan je ermee doen. Je kunt er...
3: Daar is je ook wel geschikt voor, bedoel ik.
0: Jazeker. In de hondensport, pakwerk. Hè? Dus ja, dat absoluut, op commando dat moet doen. En eigenlijk... Waarom is hij nou zo goed voor dat pakwerk? Wat zou je denken?
3: Dat klinkt misschien heel raar, maar een goede staart en goede sprongkracht.
0: Ja, klopt, dat ook. Omdat hij natuurlijk heel goed kan springen. En hij heeft ook de drift om het prooi vast te houden. En hij kan ook heel hard bijten. Maar wat het belangrijkste is, hij kan ook lossen.
3: Oh, ik dacht, het is een Duitser.
0: Nee. Nee, maar hij luistert zo goed dat als hij iets vast heeft...
1: Ja, dat hij daar zich niet helemaal in verliest.
0: Nee, dat hij dat bijvoorbeeld niet zoals een jachthond bijvoorbeeld, die houdt de prooi vast. Ja, die moet ook loslaten op een gegeven moment.

0: beetje raar. Ja. Ja, dat is een beetje raar gezegd.
1: Mijn tante had een boelterrier.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar die blafte geen
0: boom.
1: Wel, hoor.
0: Maar die blafte wel?
2: Oh, ja. Nou, geen, ja, geen boom.
0: Had geen
1: dat was het.
2: Oh, dat was het. Nou, het is het een of het ander, heb ik begrepen.
0: Maar een Rottweiler of een Mastiff, die bijten wel harder.
2: Ja, maar ik heb wel eens gehoord dat soort dat honden, dat je daar als die echt iets zich ergens in vastbijten, letterlijk, dat je daar echt met een dikke tak of een staaf ertussen moet om die kaken van elkaar af te krijgen.
0: Ja, en die andere honden, zeg maar, die gewoon ook een betere bijtkracht hebben, die moeten dan je moet op kunnen vertrouwen. En dat is natuurlijk bij de Duitse herden wel zo. Je kunt op een gegeven moment erop vertrouwen dat die in bijna 100% gewoon luistert.
1: Ja, en die doorbijt.
0: Nou, dat kan je. Dat weet ik niet.
1: Niet helemaal. Kijk,
0: weet ik niet. Want ze zijn een mouw gewend, hè? En ze moeten gewoon lossen. Want ze zijn een mouw gewend.
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: Dus je leert een hond, zeg maar, pakwerk door een hele stevige mouw. Met jute eromheen. En dat hij niet doorheen kan bijten, uiteraard. Maar hij is eigenlijk gericht op die mouw. En niet op de arm. Zo leer je het. Maar dat hij hard gaat bijten in zo'n arm, hij denkt dat
1: de tanden gaan erin.
0: De tanden gaan erin, ja.
1: Maar het is niet zo dat hij echt in één keer zo dat het zeg maar botten knakt.
0: Nou, dat hoop ik niet voor diegene. Nee.
1: Nee. Kinderbotten misschien, weet je.
0: Alsjeblieft.
1: Ik bedoel, geen volwassen, nee.
0: Nee.
1: Je krijgt beetwonden, maar je krijgt geen ernstige...
0: Nee. Dat mag je hopen, ja.
2: Jullie hebben nog zo'n gebeurd. Kleine 3 minuutjes.
0: Nou, jongen. Nou, grutjes. Maar daar gaan we het nog even over hebben.
1: Hebben we ook een beroemde herdershond?
0: Och, ja, natuurlijk. Die zijn
2: Rex.
0: Rex, commissaris Rex.
2: Ja, dat was toen commissaris Rex. En nu is het Hudson en Rex.
0: Oh, echt?
2: En Riemer die blijft even weg, want die wou het zeggen. Maar die zegt nou niks. Het is bijna afgelopen, dames.
0: Ach, wat jammer, ja.
2: Ja, anders dan worden dan jullie weggedraaid.
0: Dat is ook wat, hè. Nou, dames en heren, bedankt voor het luisteren. Naar de Duitse herder, alle wetenswaardigheden. En mocht je het antwoord nog weten, dan kun je altijd nog eventjes hierheen bellen.
2: Zo is het.
0: Dames,
2: dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Het was weer een vreugd om jullie hier weer te hebben in deze contreien en in dit programma.
1: Ook naar jou, hè, Jet?
0: Ja, Jet.
2: Ja, Jet, je hebt lekker rustig gehouden.
0: Ja, die heeft ze heel rustig gehouden.
2: Oké, en wat A en Hunsebeck steeds betreft, tot na het nieuws van 3 uur.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezukus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Dit is A en Hunze Backstage.
4: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
5: Goedemiddag.

0: krijgt al van dat heerlijke vakantiegevoel mee. Tenminste, dat heb ik wel.
1: Iha-ho, zomerradio.
0: Ga jij trouwens nog op vakantie?
1: Ja, zeker ga ik op vakantie, maar nu nog niet.
0: Nee,
1: je moet nog even met me doen.
0: Oké. Ja, en jij dan, Hans?
2: Ik voorlopig nog niet.
0: Jij gaat voorlopig ook nog niet meer.
2: Dus
0: wij kunnen gewoon het programma door blijven draaien.
2: Wij gaan de hele zomer door.
1: Maar sowieso gaat het programma door.
0: Oké. Voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld, hartelijk welkom bij Radio A en Hunze en het programma A en Hunze Backstage.
1: En hoe lang ga jij weg?
0: Ik ga 15 juni ga ik een weekje weg.
1: Oh, een weekje maar.
0: En dan ga ik...
1: 15 juni, dat is net voor mij aan.
0: Ja, en dan ga ik over 3 maanden
1: naar de All Inclusive gebeuren. Wanneer? Eind maart?
0: Over 3 maanden ga ik dan weer weg. En dan in december ga ik dan ook nog een keer weg.
2: Jongen, waar komen die dagen vandaan, joh?
0: Ja, ik heb een hele goede baas.
2: Ja, baasin?
0: Het ABP.
2: Oh.
0: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
1: Ja, dat kan ook.
0: Maar interessant weer. Leuk dat die meiden er ook weer waren.
2: Ja, zeker.
0: Hartstikke gezellig. En ik hoop dat ze er volgende week ook weer zijn.
2: Ja, zijn ze er weer.
1: Ja, zijn ze weer.
0: En dan gaan ze het misschien wel hebben over mijn hondje, Husky.
2: Ja, of africhten. Dat ze jou willen africhten.
0: Ja,
2: hè?
0: Dat gaat niet gebeuren.
1: Ik heb al gezegd, dan gaan we een 2 uur durende special.
0: Ja, om mij. Hoe je mij moet africhten.
1: Het is al 3 jaar al niet gelukt.
0: Gaat je ook nooit lukken, denk ik.
1: En thuis heb ik ook gehoord dat helemaal niet lukt.
0: Nee. Een eigenzinnig kopje heeft hij.
1: Ongeleid projectiel.
2: Ja, onhandelbaar.
1: Maar goed, we hebben het nog druk. We hebben het volgens mij, want je hebt een klein beetje verkeerd gezegd, geloof ik. Maar doet niks.
0: Wat heb ik verkeerd
1: gezegd? Jij zegt dat je 3e uur keuvel had, maar volgens mij is dat 4e uur geworden.
0: Ja, dat is het 4e uur geworden. Want in het 3e uur krijgen we natuurlijk een... 2 dames.
1: Ja.
0: Helemaal in tegenstelling wat de Facebook-account van ons zegt. Die zegt dat Gerdien Timmer komt. Maar dat is niet waar. Het is Gerdy die komt. En Tina Hollander. Die komt ook. En die komen praten over het Hunze koor. Want die hebben dit jaar een jubileum.
1: Mooi.
0: 50-jarig bestaan.
1: Zo. Alles daarover in het 3e uur tussen 4 en 5.
0: Helemaal correct.
1: Ja toch?
0: Ja, helemaal correct.
1: Nou, lekkere muziek.
0: Het is maar goed dat jij regisseur bent.
1: Lou Bega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Hatsje.
1: Ik heb de zomerremmebol.
2: Nou, ja, die heb ik ook wel, moet ik zeggen.
1: Afgelopen dagen heb ik inderdaad... En ik krijg ook dat die vakantieprikkelingen krijgen.
2: Ja, daar hebben we het net over gehad. Je bent veel te vaak weg.
1: Ik ben... Nee. Ik bedoel, jij gaat 3 weken op vakantie en ik ga...
2: Twee, ik ga maar 11 nachten weg.
1: Oh, nou, ik ga die 3 weken verspreiden over het hele jaar.
2: Ja, maar ik ben hier altijd, ja.
1: Oké.
2: Okay. Behalve als je er niet bent.
1: Ja, als je er niet bent. Ja, dat is logisch.
2: Ja.
1: Nou,
2: en anders staat hij goed zo?
0: Hij staat goed zo.
2: Ja, natuurlijk wel. Als jij er maar lekker met je bek voelt.
0: Met een platte bek.
1: Hey, maar zo praat je toch niet.
2: Nee, maar hij praat... soms hebben wij van het niveau van onze microfoons niet uitgenoemd, maar daar praten we erbij langs.
1: Ja, dat klopt. Oh, dat komt mij ook bekend voor.
2: Ja, hè?
1: Ja. Dat gebeurt mij nou ook, geloof ik. Over de microfoon heen praat? Nee, in de microfoon. Goed, voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld, u luistert naar Radio A en Hunze Backstage.
3: Goedemiddag.
2: Ja, hè? Of niet?
1: Oh, ik dacht dat je er gelijk een plaat
2: achteraan hoorde. Oh, dat is goed, joh. Gooi me die nog wel achteraan, alsjeblieft. Het is al een wonder dat jij direct zo snel uitgepraat bent.
1: Ja. Dus Mattia, Ticento van Mattia Bazaar.

0: Echt zomers.
1: Oh, heerlijk. Dit is het favoriet van Riemer.
2: Ja.
1: Piep en de piep. Hoera.
2: Ja, ik ben er helemaal kapot van.
0: Ja, wat zeg je daartegen? Wat zeg je daartegen?
2: Schuurtje
0: muziek.
1: Ja, dat is gewoon afgunst.
2: Nou ja, goed. Natuurlijk, het is niet zo dat ik alle Nederlandstalige muziek lelijk vind. Dat is beslist niet waar.
1: Maar 99% wel.
2: Maar vooral als ik een borrel heb, vind ik Nederlandstalige muziek heel gezellig.
1: Ja, ja. En zo heb ik je ook leren kennen, hè?
2: Ja, is dat zo?
1: Ja,
2: nou, drink ik haast nooit trouwens.
1: Nee, maar toen wel.
2: Oké, ja, er is een tijd geweest.
0: Hij drinkt niet meer.
2: Nou, maar ook niet minder. Maar ik ben meer een gezelschapsdrinker.
1: Ja, okay. Dus er zitten altijd heel veel mensen rondom.
2: Ja, dat moet wel, want dan vind ik een biertje.
1: Ik wil een pilsje. Hé, buurman de bie.
2: Of even, weet je wel.
1: Ja, even een rondje voor de hele zaak.
2: Een rondje voor de hele zaak.
1: Ja, maar als wij daar zitten, zijn we maar met z'n tweeën.
2: Dus. Ja, dat is ook zo. Hey, ik dacht dat we afgesproken hadden dat na het toppetje.
1: Ja, maar jij zat zo te melken over Nederlandstalige muziek. Ik denk, dan moeten we toch eerst voor even over hebben.
2: Ik heb helemaal niks gezegd.
1: Maar ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Komt ie eraan, jongen. Hey, hartstikke.
3: AN Hunze Nieuwsflits uit de regio.
2: Ongeval op de Groningenstraat in Vries. Op de Groningenstraat in Vries heeft dinsdagmiddag een verkeersongeval met letsel plaatsgevonden. Ambulancepersoneel en politie kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen en het verkeer in goede banen te leiden. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets officieel bekendgemaakt. In het natuurgebied van de rendierjagerweg in Gasselte ontstond dinsdagmiddag flinke onrust nadat recreanten rookwolken zagen opstijgen. Brandweerkorpsen uit Gieten, Gasselte-Nijveen, Annen en Borger kwamen met meerdere voertuigen te plaatsen. Uiteindelijk bleek een barbecue in het natuurgebied voor de rookontwikkeling te zorgen. Dankzij snel optreden werd erger voorkomen. Bij de Bachelhuizer Plas in Assen brak maandagavond brand uit op een militair oefenterrein. De brandweer van Assen West en Assen Oost en Smilde werden opgeroepen om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Door de droge omstandigheden werd extra alert gereageerd. De brand bleef beperkt tot een stukje natuurterrein. Aan de Asserstraat in Vries ontstond een gaslekkage waardoor hulpdiensten de omgeving tijdelijk moesten afzetten. De brandweer verrichtte metingen en netwerkbeheerder Enexis kwam ter plaatse om het lek te dichten. Omwonenden werden gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

0: Uit het jaar 1983 was dat ze. En dat ging allemaal over de heerlijke rode wijn. Oftewel UB40. Ja, we zijn er weer.
1: We zijn er weer.
0: Gezellig buiten in de zon gezeten. Maar het is niet zo warm als gisteren.
1: Nee, maar het is lekker zo. Hier in de studio zie ik 24 graden. Wel benauwd hier.
2: Ja, het is benauwdjes hier hoor.
0: Ja. Ja, maar we hebben een airco. Maar volgens mij is de batterij van de afstand...
1: Batterij leeg.
0: Ja, en er zit geen oplaadbaar batterijtje in, geloof ik.
1: Nee, geloof ik niet.
0: Of de airco die is stuk. Dat kan ook.
1: Ja, het zou kunnen. Ja,
0: het zou heel wel mogelijk zijn. Goed. Hey, hier gaat iets niet goed. Wat weet ik niet, maar...
2: Nu wel weer, denk ik.
0: Oké, nu gaat het wel weer goed. Hij ging wel... Oké, we kunnen gewoon doorgaan. En we zitten ook nog steeds in de uitzending.
1: Ja, we zitten nog steeds in de uitzending en we gaan nog even een uurtje verschuiven. Hè? Derde uur.
0: Dat gaan we ook nog doen. Hè?
1: Laatste uur pakken wij het keuveluurtje in plaats van het derde uur.
0: Het keuveluurtje gaat naar van het derde uur naar het vierde uur.
1: Ja.
0: Klopt. Volgens mij zitten er nu een paar kabels klem, maar dat maakt helemaal niet uit. We zitten nog steeds in de ether, Hans.
1: Wij zitten veilig.
0: Hey, wat gaan wij trouwens doen in ons keuveluurtje?
1: Want keuveluurtje?
0: Je hebt een lijstje gemaakt.
1: Ja, we hebben een lijstje gemaakt.
0: Op basis waarvan?
1: Nummers met een vraagteken. Dus titelnummers van artiesten waar een vraagteken achter staat.
0: Oké.
1: Dus vragende teksten eigenlijk. Hè?
0: Kun je een voorbeeldje geven?
2: Wat ga je draaien?
1: Bob Marley in the Wailers, Could You Be Loved? Vraagteken.
0: Oh, ja.
1: Is This Love, Whitesnake? Zeg maar wat.
0: Ja.
2: Zal ik gewoon de hele playlist oplezen?
1: Heb je hem voor je liggen?
0: Ik vroeg alleen maar één voorbeeldje, maar ja.
2: Who'll Stop the Rain?
0: Dan komt er nog één. Nou, hij gaat de playlist
1: op. Who'll Stop the Rain, zegt hij?
0: Ja, wie stopt de regen?
1: Ja.
0: Creedence Clearwater Revival.
1: CCR.
0: CCR, ja.
2: Oké, en nu?
0: We gaan nu... ik moet altijd de bovenste nemen, hè?
2: Oh, klopt dat?
0: Ja, nou tenminste, daar ga ik wel vanuit. Ligt eraan welk knopje jij straks in gaat drukken. Maar we gaan nu naar Bobby McFerrin. En don't worry, be happy.
2: Oh, maar dat is een heel lang intro aan, jongens.
0: Oh, dus we kunnen gewoon doorblijven.
1: Gewoon happy wezen, joh.
2: Happy jongen. Hey.
0: Speciaal voor de mensen die nu allemaal heerlijk op het strand liggen aan Meerwijk.
2: Ja. Zuid-Laarder-Meer, bij de Rietzoom kan ook. Noord-Laren.
0: Ja, Noord-Laren kan ook.
2: Teemoriki.
1: Mid-Laren. Helemaal geen Laren.
2: Ja, helemaal. Winschoten diep. En daar komt-ie. Yo!

0: Wow, we're going to Ibiza. De Venga Boys uit de jaren...
1: Eigenlijk was het uit de jaren 70 al. Hè? Het is weer een cover.
0: Het is een cover, ja.
1: Typically Tropical was het. We're going to Barbados.
0: Oké. Nee, ik wou zeggen, wil je nog een keer weer herhalen wat je net zei?
1: Typically Tropical.
0: Typically Tropical.
1: Ja, je hebt er moeite mee.
0: Ja, nee, ik had er een beetje moeite mee, ja. Goed, hey, maar... De Venga Boys, maar die zijn nog steeds...
1: Zijn nog steeds actief.
0: Actief, hè?
1: Ja. En wat toevallig, ik wil nog even terugkomen op dat vorige nummer van Bobby McFerrin. Eigenlijk twee discjockeys in het spel, hè? Bobby McFerrin, dat nummer is ook weer gecoverd door Big L. En jij weet wel wie Big L
0: Big
1: is.
0: L, Mr. DJ Big L bedoel je?
1: Ja, precies. Alfred Lagarde.
0: Alfred.
1: Onder het pseudoniem van Johnny Camaro.
0: Ja, oké. Nou, we gaan nu in elk geval naar een hele ander nummer luisteren.
1: Oké.
0: En weet je welke het is? Nee, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, je hebt wel een playlist voor je,
1: ja,
0: toch?
1: Ik heb een playlist van me.
0: Ja. Maar dat is weer de bovenste.
1: Ja, het is de bovenste.
0: En Baby, I Love You. Baby, I Love Your way van Big Mountain.

0: Ja, ja, we tellen het jaar 1995. Labouchet was dat met Be My Lover. En daar heb jij ook heel veel op gedanst, Hans.
1: Daar heb ik niet zoveel op gedanst.
0: Nee, ook niet achter de discotheek toen?
1: Nou, deze werd volgens mij niet zoveel gedraaid. Tenminste, niet in mijn tijd.
0: Oh, niet in jouw tijd.
1: Nou, klink ik wel heel oud, hè?
0: Ja, nou klink je inderdaad wel heel oud.
1: Dat is meer jaren 70, 80. Nou, ja. Ja, misschien dat ik deze eens een keer op een feestje heb gedraaid. Wel een bekend nummer trouwens, Labouchet.
0: Ja, 19.
1: En een leuk nummer.
0: Een heel leuk nummer en echt wel een lekker dance nummer.
1: Ja, goed uitgezocht, joh.
0: Heel goed. Ja, ik heb wel mijn best gedaan, hoor. Ja, leuke playlist. Maar weet je wat mij wel leuk lijkt? Dat wij ook een soort top 5 laten samenstellen door de luisteraars. Die wij dan in het volgende programma draaien. Is dat misschien een idee?
1: Een top 5 misschien? Ja, dat 5 platen. Ben je niet bang dat dan luisteraars iedere keer dezelfde platen aanvragen?
0: Nee.
1: Stel nou dat je liefhebber bent van Duitse muziek.
0: Ja.
1: En je wil 5 Duitse platen horen. Ja. En dat bevalt zo goed in een week
2: niet
1: later. Wordt er weer gebeld. Ja, precies.
2: Niet mogelijk.
0: Wat? Niet mogelijk?
2: Nou, nee. geen 5. Je moet wel diversiteit hebben. Ja, wel 5, maar geen 5 Duitse.
1: Nee, je kan ook een top.
2: Geen 5 polka's of zo.
0: Nee, je kan
1: ook een top 3, hè? Favoriete top 3 die je voor iemand kan aanvragen.
0: Nou ja, mochten er luisteraars zijn die leuke plannen hebben of ideeën hebben, laat ze het ons even weten op de WhatsApp op 0592 70 30 30. Of bel ons gewoon even naar de studio. We gaan eerst weer naar muziek.
2: En tot na de klok van 4.
0: Klopt.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg

0: 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld, u bent nu rechtstreeks verbonden met Radio A. en Hunze. En u luistert naar het programma A. en Hunze Backstage. En vanmiddag hebben we bij A. en Hunze twee bijzondere gasten. En daarover straks meer. Maar eerst gaan we naar een ander muziekje nog even luisteren. En is dat eentje van Daniel Loewes?
1: Nee, ja.
0: Nee, dus niet eentje van...
1: Nog niet.
0: Welke hebben we dan?
1: We hebben gewoon Rigueira, Famas a la Playa.
0: Vamos a la playa, of dat betekent mensen aan het strand.

0: Ja, ja, vanmiddag bij A.N. Hunze Backstage een bijzonder muzikaal verhaal uit onze eigen regio. Want het Hunze Koor uit Spijkerboor maakt zich op voor een mijlpaal. In 2026, dus dit jaar, bestaat het koor maar liefst 50 jaar. En dat jubileum vieren ze met een ambitieus project onder de titel Hollandse Meesters. Een muzikale reis langs Nederlandse componisten van de Renaissance tot nu. Met namen zoals Josquin Desprez, Louis Andriessen en natuurlijk Daniel Lohuis. Vanmiddag praten we over 50 jaar koorgeschiedenis, bijzondere herinneringen, het jubileumconcert waar al hard aan gewerkt wordt en waarom zingen bij het Hunze Koor zoveel meer is dan alleen muziek. Bij mij in de studio Tineke Hollander en Gerdy Kienhorst. Dames, van harte welkom bij A.N. Hunze Backstage.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat jullie er zijn.
1: Fijn om hier te zijn.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ja, hoor.
0: Ja, want ik had begrepen dat je hier wel eens vaker geweest bent.
1: Ja, ik ben in het verleden wel vaker hier geweest. Ook samen met Tineke. Ja.
0: Ook voor het koor.
1: Ook voor het koor.
0: Kijk aan. Dus airplay genoeg voor het Hunze Koor.
1: Goede relaties, hè?
0: Goede relaties. Heel belangrijk, hè? Dus inderdaad heel belangrijk. Het Hunze Koor bestaat straks 50 jaar, of bestaat nu 50 jaar. Mm-hmm. Wat betekent dat jubileum voor jullie persoonlijk?
2: Nou ja. Ik ben dus al vanaf de oprichting lid van het koor. Het is bij ons begonnen eigenlijk vanwege een plattelandsvrouwenkoor wat op een gegeven moment vond het leuk om te zingen. En toen was het van een koor op Spijkerboor was eigenlijk toch ook wel leuk. Er zijn een heleboel mensen bij elkaar gekomen. En onder wie dan ook mijn ouders. En toen zeiden ze, nou ja, jij kan net zo goed mee. Maar ja, dan ben je bijna de jongste die er aan bij is. Maar ik ben meegegaan.
0: Dan word je wel vertroeteld natuurlijk, hè? Als jongste.
2: Ja, nou ja, goed. En ik heb allebei de kinderen zijn ondertussen dan ook geboren dat ik daar lid van was. Dus dat was ook van, nou ja, het worden muzikale kinderen. Nou, dat is niet altijd zo gegaan. Ze zijn niet echt muzikant geworden of zo. Maar nee, voor mezelf heb ik in al die 50 jaar een paar verschillende dirigenten meegemaakt. Natuurlijk heel andere genres gezongen. En ja, het is nog altijd voor mij een uitdaging om op dinsdagavond te gaan repeteren bij het Hunze Koor. Ik vind het nog altijd leuk.
0: Ja, en Gerdy, jij dan?
1: Bij mij is de geschiedenis van het Hunze Koor verknoopt met dat ik hier kwam wonen in Drenthe.
0: En hoe lang is dat geleden?
1: Dat is dit jaar, eind van dit jaar, 21 jaar geleden.
0: Oh, je bent al echt Drent hier, zeg maar.
1: Ja, ik ben wel echt de Drent geworden, denk ik.
0: Ja.
1: Ik praat niet zo, maar dat zo voel ik me wel.
0: Ja.
1: Maar ik kwam hier wonen en het eerste wat ik deed, want ik zong ook al graag eerder in een koor, ik heb ook altijd in koren gezongen, was een koor zoeken. Nou, het Hunze Koor had net een website, dus die vond ik meteen. En toen ben ik op mijn fietsje gestapt van Annen naar Spijkerboor. En ik dacht, dat is mooi dichtbij, kan ik op de fiets doen, hè. En sindsdien heb ik dat koor niet meer verlaten. Het is helemaal verknoopt geraakt met zeg maar mijn sociale kring. We hebben een heel gezellig koor en ook een koor dat, we zijn daar niet alleen voor het zingen, we zijn er ook voor elkaar. En na afloop hebben we vaak met de mensen die dat kunnen en die dat willen een nazit in het café. We zijn in de tijd dat Willem Dijkemaar daar de kroegbaas was, daar zijn we mee verknopt. Die komt ook altijd nog mede voor ons en voor de biljartclub op dinsdagavond terug naar de kroeg om te zorgen dat we daar kunnen zitten.
0: Ja.
1: Dus die hele sociale verbinding die ik hier gevonden heb in Drenthe, die is echt begonnen met het Hunze Koor. En dat is voor mij persoonlijk heel erg van belang.
0: Ja, jullie bestaan dit jaar 50 jaar. Waarom hebben jullie gekozen voor, hoe noem je dat, Hollandse Meesters?
1: Ja, dat kwam een beetje uit de manier waarop wij die muziek bij elkaar zoeken. Waarop de dirigent thema's zoekt. Eén keer in de zoveel tijd is er een soort enquête. En dan vertellen leden wat ze graag willen zingen. En de dirigent komt dan met een voorstel. En in dit geval paste het wel een beetje bij dat jubileum. Zo van, nou, we gaan mooie muziek zingen van het beste wat Nederland te bieden heeft. Uiteindelijk is het omdat het ook een regionaal tintje kreeg. Al naar gelang we bezig waren met het programma. En het idee kregen om ook iets over de Hunze te doen. Er bestond een prachtig gedicht. Nou, we konden subsidie krijgen om daar muziek bij te laten maken. Nou, we hebben dus uiteindelijk een gouden jubileum aan de Hunze. Dus vandaar het is goud aan de Hunze.
0: Kijk aan. En er is ook een speciaal nummer ervoor gemaakt, maar die is nog niet gereleased.
1: Nee, dat is werkelijk een première, omdat het gaat om een gedicht van een Drentse dichter.
0: Ja.
1: En we hebben een componist gevraagd om daar een koorarrangement bij te maken. Dus ja, voor ons koor, voor de koor, voor de ligging van het koor, wat wij goed aankunnen. En nou, ik denk dat mensen het echt heel erg leuk vinden om dat te horen en ook te lezen in het programmaboekje. Het is een heel mooi gedicht, dat gaat over de Hunzen en dat heeft onder andere kwispelende lijnen. En daar gaat het koor ook over zingen. Het is erg, erg mooi geworden. Vind ik.
0: Op een of andere manier moet ik nu steeds denken aan het nummer van Smetana. Die Moldau.
1: Ah, oh ja.
0: Ken je dat
1: ja,
0: nummer? Dat is ja, ook een verhaal van een rivier,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En jullie hebben dat ongeveer net zo.
1: Ja, ik vind dat in die compositie heel mooi terugkomt. Een beetje van wat de Hunze is. Dat het over het landschap gaat en dat hij zich daarin beweegt. En nou, dat heeft dan soms een soort bulderende breedte, als het een beetje woeliger is. En soms het hele geleidelijke, rustige,
0: ja, net als
1: glooiende wat erin zit. Het is echt een mooi nummer.
0: Ja. En jullie combineren muziek uit de renaissance met moderne Nederlandse muziek. Hoe maak je zo'n programma aantrekkelijk voor een breed publiek?
1: Juist door die verscheidenheid. We hebben dus nu met opzet enkele echte Nederlandse liedjes. Dus ook die wij kennen. Vondeling van Ameland. Daniel Loos natuurlijk met de regio. Maar ook echt hele mooie muziek van wat vroeger Hollands was of Nederlandstalig gebied. En dat is ook de oude muziek in Vlaanderen is ook eigenlijk behoort tot ons cultuurbezit. En vandaar dat we ook Josquin des Prez hebben geprogrammeerd.
0: Zo spreek je die naam dus uit.
1: Josquin des Prez. De Prez.
0: Had ik hem verkeerd uitgesproken?
1: Oh, dat geeft
0: net
1: helemaal niet.
0: Had je
1: hij is onder wel vijf namen bekend. Het is gewoon een vertaling. Vermoedelijk heette de man gewoon van het veld. Dus maak je er niet druk om.
0: Ja. En daar had ik nog een vraag. Maar ik denk dat je die al beantwoord hebt. Maar hij is maar even doorgeschoten. Maar welke componist uit het jubileumprogramma raakt jullie persoonlijk het meest?
1: Oef, daar denk ik even over na. Tineke?
2: Ja, nou, daar heb ik eigenlijk ook niet zo, niet zo bij stilgestaan. Alles is wel. Kan ik zo niet
0: alles
2: zeggen.
0: Alles raakt jullie gelijk.
2: Ja, wij hebben eigenlijk ook onze, nou ja, oude dirigent mag ik niet zeggen, maar onze vorige dirigent heeft er ook een stuk geschreven. Dat zingen we ook. Dus we hebben van al en een oud lid nog. Dat is dan ook weer iets aparts.
1: En dat is echt wel muziek die komt dus rechtstreeks uit het hart van het koor.
2: Ja. Ja.
1: Een van de oud-leden, zoals dat is het nummer Early Trains.
2: Early Trains.
1: Dat is van Kees Groesbeek, die is geen lid meer. Maar die heeft in de tijd toen wij een programma deden waarin ieder koorlid een favoriet nummer mocht indienen, heeft Kees een gedicht wat hem heel erg raakte en waar hij zelf een melodietje van in het hoofd had. Dat heeft hij gevraagd aan een dirigent, wil jij daar een arrangement voor het koor bij schrijven? En dat voeren wij dus nu ook weer uit. Dus met een tenor solo, hij was tenor, die zingen tenorpartij en de rest van het koor zingt daar een partij onder. Is heel bijzonder. Direct van het koor.
0: Uit hoeveel partijen bestaat jullie koor?
1: Vier.
0: Tenor, alt?
1: Ja, bas en sopraan.
0: Bas
1: en soms
0: sopraan
1: met tussenstemmen, zoals Tineke en ik. Wij zijn allebei mezzo-sopraan. Of mezzo-alt, is maar net hoe je het bekijkt.
0: Ja, en ik had ook begrepen, en dat is even zo tussendoor, dat jullie enorm zitten te springen om mannelijke
2: mannen, ja.
0: Ja.
1: Ja, die willen we het liefst gewoon binnenhengelen.
0: Ja,
1: liefst.
0: Maar weet je, dat is een probleem van alle koren, hè?
1: Ik weet het, ja.
0: En wat kan daar nou de oorzaak van zijn dan?
2: Mannen vinden het misschien toch een beetje duf om in een koor te zingen. En dan vooral in zo'n koor. Ja, sommige mensen vinden shantykoren geweldig.
0: Ja.
2: En, nou ja, goed, oké. Dat is een smaak, maar goed. Dat is voor mannen misschien anders. Of een barbershopkoor of zoiets.
0: Ja.
2: Maar een gemengd koor, dat is altijd een beetje moeilijk om daarvoor mannen te krijgen.
0: Ja.
2: En wij hebben altijd heel verschillende programma's. We zingen niet alleen een concert met alleen pop en alleen klassiek. Of, we zingen alle. Nou, alle genres zingen we dan.
0: Ja.
2: Dus het lijkt mij heel aanlokkelijk om daar te komen zingen en luisteren. Of eerst luisteren en dan zingen natuurlijk. Maar om eens een keer te komen. Het is altijd vrij om even langs te komen, ja, en te horen hoe en wat.
0: Dat is bij deze dus een oproep. Ja, alle mannen in A en Hunze.
1: Ja. Ja, kom alsjeblieft een keertje luisteren. Ja. Het leuke van het koor is gewoon dat we ieder jaar een nieuw thematisch programma hebben. Ja. Dus je kan altijd instappen met een nieuw programma. Dat kan eigenlijk nog wel vrij lang voordat we echt op stoom komen.
0: Ja.
1: Maar het is dus ieder jaar ook weer iets anders. En dat vind ik zelf persoonlijk het hele leuke aan het repertoire van het koor. Het is echt heel breed.
0: Ja.
1: En als het is mijn vereniging, het is mijn clubpie.
0: Ja.
1: En als dat nou een jaar iets doet wat net niet helemaal mijn smaak is, nou dan kan ik toch genieten van wat we met z'n allen dan neerzetten.
0: Ja. Ja. Je hebt een muziekje al op de achtergrond gehoord. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk toe zijn aan een stukje muziek. En jullie hebben het zelf aangevraagd. Dat is een nummer van Daniel Loewis. Die hebben jullie ook in het repertoire zitten. Hè?
1: Die wordt gezongen.
0: Ja. Maar die hebben jullie nog niet in het vast in het repertoire zitten?
1: Dat doen wij dit jaar volgens mij pas voor het eerst.
2: Ja.
1: Daniel Loewis.
2: Echt ter gelegenheid van dit concert.
1: Als de liefde maar blijft winnen.
0: En dat is de titel.
1: Belangrijk.
0: Daniel Loewis.

0: En ik zag de dames al lekker stiekem meezingen. Ja. En ik had al in gedachten, zal ik die microfoon opengooien?
1: Nee,
0: zal
1: nee,
0: ik
1: zo nee. Want wij zingen dat anders, dat, hè?
0: Ja, ja,
1: voor
0: precies.
1: Ons moet het een beetje kloppen met de stemmen.
0: Ja.
1: Allemaal tegelijk. En hij zingt dat als solist.
0: Ja.
1: En zelf vond ik, toen we eraan begonnen... Nou ja, dat is echt een solistenliedje. Dat kun je helemaal niet mooi zingen met het koor. Maar ik moet zeggen, ik heb mijn mening bijgesteld. Want ik vind dat het nu echt het toppunt min of meer is. Het is het laatste, maar het is heel mooi zoals we dat zingen.
0: Ja, en gevoelig ook. Maar dat is ook typisch Daniel Loos. En die kan echt... Ja. Hele gevoelige nummers op de markt brengen.
1: Ja, dat absoluut. Klopt.
0: Ja, ja. Hunze koor begon in 1976 met 44 enthousiaste inwoners uit de regio. Wat maakt het koor dat het na 50 jaar nog steeds bestaat?
2: Nou ja. Het is allemaal... We hebben drie verschillende dirigenten gehad...
0: Nee, toch maar hoor, ik was even aan het zuinigen.
2: Drie verschillende dirigenten gehad. Dus allemaal drie verschillende genres wel. En het blijft steeds boeien. Je leert steeds bij. Andere dingen. Wij hadden in het begin... gingen we heel veel naar verzorgingshuizen. En we speelden bingo na de vergadering en al die dingen. Nou, dat is niet meer van deze tijd.
0: Nee.
2: Dus dat was, nou ja, na een periode ging onze eerste dirigent weg. Toen kregen we Wim Verkijk. Nou, die heeft ons heel veel geleerd ook. Op een heel ander vlak nog weer. Meer klassiek. En ja, daar kreeg je weer hele andere lessen van. En nou hebben we dan Inge Roelands. En die is ook weer anders.
0: Ja.
2: Dus je zit eigenlijk steeds weer... Leer bij, vind ik tenminste.
0: Ja, Gerdy, jullie hebben een enquête gehad onder dit koor. En wat is daar uiteindelijk uitgekomen uit die enquête?
1: Oh, die werd in het verleden regelmatig gehouden. Ja. Het is nu alweer een paar jaar geleden. Maar dan wordt eigenlijk gevraagd van... nou, dit en dit en dit en dit zijn genres muziek die je zou kunnen zingen. Wat willen jullie daarvan doen? Nou, bijvoorbeeld vorig jaar hebben we een prachtig Purcell-programma... gezongen met het idee van Shakespeare. Maar we hebben daar muziek die in feite gebaseerd is op het toneelstuk van Shakespeare. In A Midsummer Night's Dream. In de opera, de barokopera van Purcell. Daar hebben we liedjes uit gezongen. Maar dat hebben we dan ook een beetje aangekleed. Zodanig dat het verhaal kon worden verteld. En dat is voor het koor eigenlijk... dat is toch wel iets wat we af en toe met Inge doen. Maar met Wim eigenlijk nog... Nou, met Wim ook wel.
2: Ja, maar niet zoals
1: Niet
2: nu.
1: Zoals we dat nu doen. Dus dat is eigenlijk heel anders.
2: Ja,
1: want dan,
2: dus ja. Steeds verschillend. Ja. En dat vind ik altijd een uitdaging.
0: Ja. Hoe noemen jullie je koor eigenlijk? Ja, het Hunze koor. Maar noemen jullie het een klassiek koor? Een popkoor? Een Chanticoor noem ik even niet. Maar een barokkoor? Wat voor koor moet ik me erbij voorstellen?
1: Eigenlijk zijn wij een gemengd koor. En we kunnen onszelf beschouwen omdat we ieder jaar een project doen. Als projectkoor ook. Maar dan is het wel een bijzonder projectkoor. Omdat er jaar op jaar eigenlijk bijna dezelfde mensen in zitten. Dus in die zin, projectkoor dat associeer je meer met... dat je af en toe project doet en dan ga je ook weer weg. Maar ons koor doet wel ieder jaar een project... Maar het is het belangrijkste in het koor, vind ik, is de verbinding onderling.
0: Ja.
1: Dat is wat, denk ik, waarom we het ook 50 jaar... het koor 50 jaar uitgehouden heeft. Gewoon doorgaat.
0: Ja, de gezelligheid onder elkaar. Het samen zingen en dat verbindt.
1: Samen zingen is...
2: De clubjes of jij bent bij mij of weet ik veel. Het is allemaal één familie eigenlijk een beetje.
0: Ja. En hebben jullie ook samenwerking met andere koren uit de regio?
1: Dat hebben we tot dusver niet gehad,
2: nee.
1: Hè?
2: Nee.
0: Is daar bewust voor gekozen?
1: Nou, het was in het verleden nooit nodig om dat anders te doen. Want we hadden genoeg... vulling van de stemgroepen om dat niet nodig te hebben. Maar omdat je zoekt naar manieren om die mannensecties te versterken...
0: Ja,
1: komt
0: precies.
1: Dat natuurlijk wel op onze weg.
0: Want daarom vroeg ik dat namelijk. Jullie hebben ook een oproep gedaan voor leenkoorleden. Mannelijke
1: Ja, die hebben we ook gekregen op dit koor.
0: Oh,
1: anders hadden we dit programma ook niet zo kunnen uitvoeren. Want dat gaat dan niet. Je hebt een bepaalde minimumbezetting nodig...
0: Ja.
1: En de dirigent heeft al het programma wat aangepast... omdat ze niet de mannen kon splitsen. Dus de mannenstemmen kon splitsen met een hogere en een lagere voor veel nummers. Dus dat heeft ze wel gedaan voor sommige nummers. Maar anderen vielen daardoor af uit het programma.
0: Oké.
1: Ja.
2: En dan hoop je dat ze blijven natuurlijk.
1: Ja,
0: dat is altijd even een dingetje. Ja. Dat is altijd even een dingetje. Ja. Maar 50 jaar geleden bestond het koor uit 44 personen.
1: Zo zijn ze begonnen.
0: Zo zijn ze.
1: Ja. Ja, ik
0: tenminste,
1: weet het niet.
0: Ik heb dat
1: opgezocht. Ja, dat kan heel goed hoor. Dat
0: 44 leden. Uit hoeveel leden bestaat het koor nu?
2: We zijn nu met
1: 24. Er is ook wel eens meer geweest.
2: Ja, we hebben ook al een keer 50.
1: Dat was te veel.
0: Ja. Ja.
1: Maar toen kwam een heleboel mensen af op het programma. Wat we het jaar ervoor hadden gedaan.
0: Maar hoe combineer je dat met optredens dan? Want... Ja, niet iedereen kan op een bepaalde datum optreden.
1: Dat heeft het koor wel redelijk opgelost... door eigenlijk altijd ergens in de tweede helft van mei op te treden. En de leden wordt gevraagd om daar rekening mee te houden. Dat kan natuurlijk niet altijd. Er zullen altijd mensen op vakantie zijn, dat gebeurt. Maar meestal lukt dat dan toch wel. Omdat iedereen weet van ja, dat is onze uitvoering. Als je daar een heel jaar voor werkt... dan probeer je toch wel niet net op die tijd op vakantie te zijn.
0: Nou, precies. Ja. En daar wordt ook echt aan gehouden.
1: Proberen we wel. Ja, proberen
2: nou, meestal lukt dat ook wel.
1: Dat lukt ook meestal.
0: Maar wat is het gemiddelde leeftijd van de koorleden?
1: Zou moeten nadenken.
0: Ik doe ermee, want pensionado's met name... die gaan weg wanneer dat ze zin hebben.
1: Ja, dat klopt. Hebben... Dus het zegt wel iets over de binding aan het koor... dat eigenlijk reuze meevalt.
0: Ja.
1: Tenminste wel in deze tijd. Soms gaan mensen natuurlijk wel in september op vakantie... maar dan maakt het eigenlijk allemaal nog wat minder uit.
0: Ja. Even kijken. Het koor heeft door de jaren heen uitlopende thema's gehad. Van Shakespeare tot Bohemian Rhapsody.
1: Ja.
0: Waar komt die veelzijdigheid vandaan?
1: Uit de veelzijdigheid van het koor. Uit de mensen die kiezen voor thema's.
0: Dat is wat je bedoelde met in die enquête... dat je aangeeft. Kon aangeven wat je graag wilde horen.
1: En dan gaat de dirigent...
2: Dat je zelf ook inspraak hebt. Dat is, dat is dan ook weer het fijne van het Hunze koor. Dat je zelf ook dingen mag uitzoeken wat je zelf voor jezelf leuk vindt. En
0: waar repeteren jullie?
2: In het Keerpunt.
0: In het Keerpunt. In Spijkerboer. Een centrum van... centrum.
2: Centrum.
0: Spijkerboer is eigenlijk één groot centrum. is niet zo heel groot. En dat is iedere dinsdagavond.
2: Dinsdagavond, ja.
0: Van?
2: 7:30 tot 9:45.
0: En dan krijgen we de derde helft.
1: En dan hebben we de derde.
2: Ja,
0: En dat is meestal gezellig voorin.
1: Het is gezellig voorin in het café. Met
0: bitterballetje.
1: Dat gebeurt niet veel. Nee, eierballen, dat is meer voor de biljarters. Wij drinken daar meestal gezellig een biertje of een wijntje.
0: Ja. Hey, wat maakt koormuziek nu zo, zo belangrijk? Nu in deze tijd, wat maakt het koormuziek zo belangrijk?
1: Koormuziek is iets wat enorm verbindt. Alle muziek verbindt. Maar het samenstaan in een koor, het luisteren naar elkaar... afstemmen op de ander, dat zijn eigenlijk allemaal dingen... die je in het gewone leven ook probeert te doen. En de muziek is iets wat je ziel licht maakt, vind ik altijd. Ik kom altijd heel erg, als het ware gesterkt... en hoog in mijn energie terug van koor. Omdat het zo ontzettend fijn is om te zingen.
0: Lucht je hart en zing.
1: Precies, ja.
2: En je doet het met elkaar. Hè? Het is niet dat jij daar alleen staat. Ja. Je doet het met elkaar. En als je het zelf niet helemaal goed weet... dan is er altijd wel iemand die het wel weet. En die jou,
1: even meeneemt.
2: Die je dat even bijbrengt. En het is, heel gemoedelijk allemaal.
0: Als jullie nou één nummer uitzoeken uit jullie jubileumprogramma... wat luisteraars echt zouden moeten horen... welk nummer zou dat zijn?
1: Dat vind ik wel heel moeilijk om te kiezen, hoor.
0: Mag ik een hint geven?
1: Ja, dat mag wel.
0: Heeft het iets met meanderen van de Hunze te maken? Zou dat het misschien kunnen zijn?
1: De Hunze.
2: Dat is wel heel... De Hunze.
1: Dat heet niet de Hunze, het heet Hunze. Ja, maar we kunnen het niet laten horen.
0: Nee, dat is jammer. Maar zo gauw dat hij gereleased wordt of uit is gekomen... dan verwacht ik jullie hier wel weer in de studio.
1: Wat ik wel kan doen, is even dat gedicht voorlezen... waar het op muziek gezet is. Als jij dat dingetje voor mij hebt.
0: Ja. Deze wou je?
1: Kan ik het zo even voorlezen? Dan weten mensen een beetje... Ja, dankjewel. Hoe dat eruit ziet.
0: Dan, dan gaan we naar Gerdy en gaan we naar jouw gedicht luisteren.
1: Het is niet mijn gedicht.
0: Hè? Nee, maar het gedicht wat jij gaat voorlezen. En dan, dan sluiten wij hierbij ook het gesprek af. Van onze tijd die zit er helaas weer op.
1: Mogen we dan nog even twee dingen zeggen?
0: Wanneer
1: drie. Wanneer de concerten zijn.
0: Ja.
1: Dat is, en dan vervolgens lees ik het gedicht. Goed?
0: Helemaal goed.
1: Nou, we hebben een try-out op vrijdagavond in het kerkje van Annerveense Kanaal. En die begint om 8:00. Je kunt reserveren, ik zou dat ook doen, via secretarishunzekoor@gmail.com. En het eigenlijke concert is op zaterdagmiddag 30 mei om 3:00. Ook in Annerveense Kanaal, het kerkje. Ook graag reserveren.
0: Ja. En dat kunnen ze ook allemaal navinden op de website.
1: Ja, is allemaal te vinden.
0: Hunzekoor.nl.
2: En de toegang is gratis.
0: Kijk aan. Waar vind je
2: met
0: dat nog?
2: Nergens. De entree is gratis, bedoel ik.
0: Ja.
2: En dan de toegift wordt gewaardeerd, laat ik het zo zeggen.
0: Kijk aan. Goed, dames, ik wil jullie heel hartelijk bedanken. We gaan nog even luisteren naar jou, Gerdy Kienhorst. En Tineke Hollander, heel hartelijk bedankt voor jullie komst naar de studio. En ik denk dat de luisteraar aardig wat wijzer geworden is van het Hunzekoor.
1: Laten we hopen dat ze zich in grote getalen komen melden.
0: Ja,
1: als
0: maar niet meer dan 50.
1: Nee, dan
0: wordt het te veel.
1: Dat past niet meer in het keerpunt.
0: Hey, dank je wel.
1: Het gedicht Hunze van Ria Westerhuis. Hunze. Je schetst kwispelende lijnen in het oeroude land. Boeit en ontroerd door het verleden, met in het kielzog het heden. Waarin we je volgen, langs broekbossen en hooilanden. Je verbindt historie, water en wind. Geen druppel weigert, niemand zwicht, maar koestert het trots gevangen licht.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: lopen.
1: Girls just want to have fun. Nou,
2: niet alleen girls, hè?
0: Dat is echt man ook, hoor.
2: Mannen ook, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Uit de jaren 80 inderdaad, Cyndi Lauper.
0: Ja, heerlijk. Er was zo'n, daar heb je verder, na die tijd ook niet heel veel meer van gehoord.
2: Tenminste, ja, nog één hitje. Time after time. Dat was een leuk nummer.
0: Dat was een leuk nummer, maar het is niet dat ze toen alle hitlijsten maar bestormden en zo. En dat je nu...
2: Dat klopt inderdaad, Koos.
0: Ik weet niet eens wat ze nou doen.
2: Nou, helemaal niks, denk ik. Misschien Drentenieren of Rentenieren. Ja, ze leeft nog wel.
0: Oh nee, oké. Dan ademt ze nog wel.
2: Ja, ze ademt nog wel.
0: Hé, weet je wat je met dit weer ook heerlijk kan doen?
2: Ja.
0: Zwemmen. Oh, heerlijk.
2: We gaan zwemmen of ik ga zwemmen.
0: Ja, waar dan?
2: Ik in ieder geval wel.
0: Waar?
2: Hoornse Plas?
0: Nee. In Bacardi Lemmen.
2: Oh. Ja. Mart Hoogkamer.
0: Dat is weer bij muziek, hoor. Ja.

0: Zo. Het derde uur is ook alweer voorbij. Een beetje geschoven. En eigenlijk is het derde uur het vierde uur. Omdat het vierde uur het derde uur geworden is. Zo is dat. En Riemer is van domheid geslagen. Die zegt helemaal niks meer. Hans, hoe vond je het?
1: Ik vond het geweldig.
0: Ja, geweldig. Ik ook.
1: Ik vond het geweldig. Lekkere zomerse klanken. Daarom. Leuke muziek uitgezocht. Chapeau, Riemer.
0: Ja, chapeau, Riemer.
1: Ja, dat mag ook een keer gezegd worden.
0: Hartstikke goed.
2: Ja. Eindelijk.
0: En ik zou zeggen, nog heel veel plezier bij het laatste uur van A en Hunze Backstage met Keuvelen met Riemer en Hans.
2: Of, nou zeg jij het ook heel zachtjes, hè? Riemer en Hans.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst: Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani

0: Straft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: gaan we. Derde uur, Riemen, zijn we al. Vierde uur zijn we al zo.
1: Hey, volgens mij is die plaat nog niet eens afgelopen.
0: Nee, maar ik kort hem even in.
1: Oh ja, hij is wel heel lang, hè?
0: Hij is heel lang.
1: Hij is inderdaad heel lang. Maar wat gezellig, het is druk hier in het,
0: het is lekker,
1: in het Rockcafé.
0: Ja, inderdaad. Het Rockcafé.
1: Het Rockcafé, ja, ja, daar zijn we nu.
0: Het Rockcafé.
1: We zijn echt gezellig aan het worden.
0: En we hebben het uurtje omgedraaid, zoals ik al zei. Nu het vierde uur in plaats van het derde uur. En wat gaan we doen?
1: Nou, ik had begrepen dat de programmamaker van het laatste uur van Keuvel met Hans en Riemer, dat hij bedacht heeft om platen te draaien die met een vraagteken eindigen.
0: Ja, teksten met een vraagteken. En, dat, en platen waarvan je moet afvragen van wat moet ik hiermee? Maar wij weten waar we ermee moeten.
1: En, dat kon je net wel horen met het vorige nummer wat we net hebben gedaan. Het eerste nummer was eentje van The Who en Who Are You? Wie ben jij?
0: 1978 en geweldige band nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Geweldige band. Pete Townsend en Roger Daltrey onder andere. En Looney Mooney, hè, die drummer.
1: Ja.
0: Die gekke drummer.
1: Ja, ja.
0: Keith Moon. Oké, nou, het draait natuurlijk even lekker.
1: Hey, heb jij nou een koffie besteld of niet?
0: Koos.
1: Koos.
0: Koffie.
1: Koos, koffie. Bestel je even, Koos.
0: Oké, we gaan luisteren naar de volgende nummer. En Koos doet de deur al dicht. Ga luisteren naar de volgende nummer. En de rumbonen moet je er maar even bij denken. Het gaat over reggae met de rumbonen natuurlijk. Okay. Bob Marley en The Wailers uit 1980. En Could You Be Loved?
1: Klinkt best gezellig op de achtergrond.

0: Ja, ja, ja, als echt, je doet... ik wou net zeggen, echt een exponent van de jaren 90. Ja. Maar ik was even te laat met de microfoon indrukken. What is love van Hathaway?
1: Ja. Hey, de bediening hier in dit rockcafé, dat is maar matig. Hè?
0: Zelfbediening. Zelfbediening.
1: Oh, is het zelfbediening?
0: Zelfbediening.
1: Ja, nou, ik had Koos ook al gevraagd of Koos even naar de balie wil lopen om even een kop koffie voor ons op te halen. Maar dat zullen we zelf moeten doen, Hans.
0: Inderdaad. Hey, de selectie voor het Nederlands elftal is ook bekend, hè?
1: Oh, vertel.
0: Ja, ik zag wat, wat bekende namen natuurlijk ook. Maar ook mensen die
1: afgevallen
0: zijn. Maar
1: wie gaan er niet? Wie gaan er niet?
0: Stefan de Vrij, ik doe het zo even naar mijn hoofd hoor. Stefan de Vrij, die gaat niet mee, die was geblesseerd. Frimpong, ik noem altijd
1: dat
0: Pingpong. Ja, die is er ook niet bij. Memphis Depay wel, die is herstel van de blessure. Heeft weer wat speelminuten gemaakt. Ja.
1: Dat is toevallig.
0: En Malen is erbij. Wout Weghorst verrast mij eigenlijk ook. Maar wel begrijpelijk voor als breekijzer.
1: Ja.
0: Dus mijn verwachtingen eerlijk gezegd zijn nog niet zo hoog. Moet nog een beetje tot leven komen bij mij.
1: Ja, maar het valt mij wel op. Iedere keer als er een WK is of een EK... dan is de verwachting over het algemeen altijd abominabel voor het zelf dan.
0: Het moet een beetje gaan leven. Hè? Kijk, als ze die eerste ronde doorkomen en ze gaan naar de tweede ronde, dan begint het een beetje te leven.
1: Dan begint het te kriebelen.
0: Maar ik heb wel de verwachting dat ze in de tweede ronde komen. Maar daar hangt er ook weer vanaf tegen welke ploeg dat je loopt.
1: Ja, dat is ook zo. Heb jij trouwens die app al gedownload van WK 26?
0: Nee, die heb ik nog niet gedownload.
1: Ja, dat is inderdaad een heel mooi appje. Is dat voor. Okay. Dan kun je precies zien wat de standen zijn en dergelijke. En dan kun je zelf ook notities in maken. Dus wel mooi.
0: Zullen we nog even doen natuurlijk. Hè?
1: Ja, uiteraard. Wanneer begint de eerste wedstrijd ook alweer?
0: 14 juni uit mijn hoofd zo. Ja. Denk ik. Ja, 14 juni geloof ik. 14 tegen Japan, hè? Tegen Japan. En is... Curaçao tegen West-Duitsland.
1: Niet om het een of het ander, maar ik ben eigenlijk wel net zo'n fan van Curaçao als dat ik van Nederland ben.
0: Een geweldige prestatie, hè, wat Dickie Advocaat geleverd heeft.
1: En ik ben ook blij dat Dick Advocaat weer terug is bij de Curaçao.
0: Ja, nou, een beetje gemengde gevoelens. Hè, ja. Van, kijk, hij is weer teruggegaan naar Nederland in verband met ziekte van zijn dochter.
1: Ja.
0: En dat is allemaal niet zo mooi natuurlijk. Nee. Ik verbaas me er eigenlijk enigszins over dat hij wel weer terugkomt als coach. Ik kan me het ook wel voorstellen.
1: Waarom verbaas je dat dan?
0: Nou, ze hadden al een andere trainer aangenomen. Hè? Fred Rutten, die hadden ze al aangenomen. En,
1: maar die was assistent-trainer toch?
0: Nee. Die hebben ze in plaats van Dick Advocaat hebben ze die aangesteld.
1: Okay.
0: En er waren twee oefenwedstrijden. Dat verliep niet geheel vlekkeloos. En de spelers hadden natuurlijk meer vertrouwen in Dick Advocaat. De ene trainer is de andere niet. Maar ze zijn in ieder geval weer blij dat Dick Advocaat terug is. Voor Dick vind ik het ook hartstikke leuk.
1: Dat vind ik ook heel leuk. Ik gun hem ook.
0: Ja, zeker weten. Dus het is allemaal nog een beetje koffiedik kijken. Hè? En Curaçao die zit in een hele moeilijke pool. En de openingswedstrijd, zoals ik al zei, tegen West-Duitsland. Maar verrassingen zijn nooit uitgesloten. Hè?
1: Je weet nooit hoe een koe naast vangt. Hè?
0: Ja, precies.
1: Het kan heel raar. Want ik herinner me nog Kuwait. Hoe heet dat land? Een Afrikaans land.
0: Cameroen.
1: Wow.
0: Ja, Roger Miller, Balabala.
1: Ja, precies. Ja. Over Balabala gesproken. Ik heb nog een hele leuke plaat in de jukebox hier gedrukt.
0: Ja.
1: Dat is er eentje van Culture Club.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, gooi jij dat kwartje even in de jukebox dan?
0: Ik gooi het erin.
1: Zullen de mensen dat ook leuk vinden?
0: Ja. Leuke plaat.
1: Culture Club met Do You Really Want to Hurt Me?

0: Oh, wat een mooie begin jaren 80. The Culture Club met Boy George en Do You Really Want to Hurt Me? Oké, Riemer, ik wil even iets onder de aandacht brengen.
1: Ah, vertel.
0: En we
1: vertel.
0: Hebben het er net al even over gehad. 18 en 19 juni.
1: Herstel. En 19 en 20 juli.
0: 19 en 20 juli. Herstel, ja. Blues Festival in Grollo.
1: Ja, het Holland International Blues Festival is op 19 en 20 juni in Grollo. En ik heb de line-up ook al gezien, maar die ligt er niet om.
0: Nou, vertel.
1: Nou, vrijdag treden op Van Morrison.
0: Oh, Van the Man.
1: Van the Man, Kip Moore, Midland, Jack Deegan, Erwin Java. Daar gaan we straks nog even op,
0: ja,
1: op door.
0: Ja, komen we even op terug.
1: Samantha Fish, Cedric Burnside, Graeme Duffy, John Tavius Willis en Marlon Pitchell. Dat is een enorme line-up.
0: Ja, dat is een enorme...
1: Maar dat gaat ook de hele dag door, geloof ik, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dat is de hele dag door. En, en de line-up van zaterdag is ook al bekend.
0: Oké.
1: Heb ik hier ook al.
0: En weet jij ook of Johan Derksen daar nog bij betrokken is? Ik heb eens een keer gehoord dat hij daar niet meer zo bij betrokken is, bij de Blues Festival.
1: Ja, ik denk dat hij er wel heen gaat, maar of zijn betrokkenheid erbij is, wat zijn betrokkenheid daar nog bij is, dat weet ik niet.
0: Dat was wel zo, hoor.
1: Dat was wel altijd zo, want hij was volgens mij een van de organisatoren van dat Blues Festival. Want ja, als jij het over blues hebt...
0: Dan heb je het over Johan.
1: Dan heb je het ook over Johan.
0: Ja, enorme muziekliefhebber trouwens.
1: Absoluut.
0: Maar hij zit nu op Curaçao, hè? Maar goed, terugkomen op Erwin Java. Ik wil Erwin graag even in de studio hebben. We hebben net een mailtje gestuurd, toch?
1: Ja, wij hebben namens het hele team van Arnhemse Backstage hebben een e-mailtje gestuurd. En hebben we hem uitgenodigd alvorens zijn optredens in Grollo om bij ons in de studio te komen. Dus ik hoop dat hij erop reageert. Ja, het zal wel heel mooi zijn.
0: Enorme legende, jongen. Ex-QB in de Blizzards. En, ja. Hij heeft overal gespeeld.
1: Ja.
0: En geweldige gitarist ook.
1: Ja,
0: Erwin is al op leeftijd, maar volgens mij geeft hij nog les.
1: Ja.
0: Maar goed, we hopen dat...
1: En een hele goede gitarist. Hè?
0: Ja, ja, zeg ik. Bijzonder. Maar hopen dat hij naar de studio kan komen. Dus wacht het antwoord even af.
1: We wachten het antwoord af en we houden jullie als luisteraar natuurlijk helemaal op de hoogte. Speciaal voor de blues-liefhebbers en de jazz-liefhebbers. Ja... Boek je ticket alvast op Holland International Blues Festival tickets. En daar kun je alvast een ticket
0: bestellen.
1: Als ze niet uitverkocht zijn.
0: Nou, dat gaat heel snel in Grollo, hoor. Dat is erg in trek.
1: Ja.
0: Al hoor ik af en toe links en rechts hoor ik wat geluiden van dat het niet echt alleen meer om de blues draait. En er zijn ook artiesten bij die mij ook niet bekend voorkomen, hoor. Maar het is wel een hele grote act, of een hele grote prestatie, dat ze Van Morrison. Want die is ook al eerder daar geweest, een aantal jaren terug.
1: Dat is al verscheiden jaren geleden.
0: Ja. En nog een anekdote, toen we het ook over Johan Derksen hadden net.
1: Oh, had je nog een leuke anekdote?
0: Nou, een anekdote tussen Johan Derksen en Van Morrison. Want die twee hebben ze een keer ruzie gehad.
1: Ben je?
0: En Van Morrison, die deelde een vuistslag af aan
1: Johan
0: Derksen. Ja, of tenminste, hij maakte een slaande beweging. Hij was niet eens een goede bui, zoals te doen gebruiken. Bij Van Morrison, want dat is een hele humeurige man. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen. En hij doet geen enkele toegift. Ik weet niet hoe het nu wordt natuurlijk. Hij heeft destijds geen toegift gedaan. Direct na de laatste akkoorden inpakken, wegwezen.
1: En wegwezen.
0: Ja,
1: zou dat misschien ook de reden kunnen zijn dat Johan dat niet meer doet?
0: Weet ik eigenlijk niet. Er is wel iets voorgevallen. Ik heb ook wel eens gehoord dat zijn aanwezigheid niet meer gewenst was. Tenminste, qua organisatie.
1: Ja.
0: Maar het fijne weet ik daar niet van. Maar links en rechts heb ik dat wel eens gehoord.
1: Ja, we kunnen wel gaan speculeren natuurlijk.
0: Gaan we niet doen.
1: Het mooiste is natuurlijk als Johan hier zelf op gaat reageren.
0: Johan, die komt hier vast wel eens een keer langs, joh.
1: Hij zit in het zendgebied van Radio Arnhemse. Dus
0: daarom. En anders zoeken we hem wel op.
1: Anders gaan we naar zijn huis. We weten waar hij woont.
0: Oké. Zo is dat. Het draait om de muziek, dames en heren. We gaan luisteren naar Lenny Kravitz.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: mooi, gevoelig lied, hè?
1: Ja, ik vind hem mooier. Ik vind hem mooier als dat dinges hem zingt, Jeroen van der Boom.
0: Ja. Hey, geweldig nummer.
1: Jeroen die heeft hem eigenlijk een beetje gejat van Claudia.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, en die heeft er ook goed voor gecast.
0: Okay.
1: Voor dit nummer. Okay. Maar hij zal Claudia ook wel een hoop moeten betalen, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. Hangt er vanaf wie de rechten heeft, hè?
1: Maar inderdaad, maar een heel gevoelig nummer.
0: Maar ik denk dat zij hem zelf geschreven heeft, trouwens.
1: Dat heeft ze ook zelf
0: maar geschreven. Maar ik vind het een heel mooi nummer. Heel mooi gevoelig lied.
1: Ja. Absoluut. Hey, maar het volgende nummer is ook een heel gevoelig nummer. Hij heeft ook op nummer 1 gestaan van de Nederlandse top 40.
0: En dat is al heel lang geleden al.
1: Dat is al heel 1972, om precies te zijn. En die is gemaakt met de Belgische producer Jean Huismans. En hij nam dat nummer in 1972 zijn eerste single op, Marianne, dat geen hit werd. In 1973, sorry, ik was even een jaartje in de war.
0: Dat dacht ik.
1: In 1973 lukt het wel. Sheriff Dean, Do You Love Me? Hij kreeg vocale hulp van Evelien de Heze, een Belgische zangeres die wel vaker studiowerk deed, onder andere voor Luc Hensel. Daarna volgde nog No More Troubles, een veel minder groot succes en alleen in België. Maar we hebben het nu over Do You Love Me van Sheriff.
0: Ja, complimenterend. Heel leuk nummer, maar een one-hit wonder eigenlijk, hè? Een eendagsvlieg ook.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, eigenlijk
1: maar
0: wel.
1: Dat was trouwens ook het nummer wat wij als eerste gedraaid hebben. Was volgens mij ook een one-hit wonder.
0: Het eerste nummer was van de Hoek. Dat was geen one-hit wonder.
1: Nee. Oh, nou, ik kom daar zo op. Ik kijk even.
0: Denk er even over na, Riemer. Even goed nadenken.
1: Ik ga even heel goed nadenken.
0: Oké, okay, maar jij kon het er net al aan. Sheriff Dean.
1: Ja. Do you love me?
0: Zeker.
1: Ja. Dat moet je ook heel romantisch zeggen.
0: Zo kun je dat. Zo is dat.

0: Toch weer altijd leuke herinneringen aan dit soort nummers, hè?
1: Ja, ja. Ik herinner me nog mijn poegje in die tijd.
0: Jouw poegje?
1: Ja, mijn poegje.
0: Je hebt het wel vaak over je poegje.
1: Maar ik ben helemaal... Wat er is een zanger die zingt een nummer over een poeg, hè? Een Groningse zanger. Ik kan me niet zo bedenken wie dat was. Maar een Groningse zanger...
0: Koos weet het.
1: Koos... Seidse Scheringa.
0: Seidse Scheringa, ja, dat is wel een bekende zanger. Ja.
1: Maar in die tijd ging
0: mijn poegie.
1: In die tijd toen dit nummer uitkwam, ging ik altijd met... maar dat heb ik ook wel eens eerder gezegd. Met mijn poegje van de Dong. Aan het Leekste Meer.
0: Ja,
1: naar de
0: ja.
1: andere kant van
0: de
1: Leekste Meer.
0: Van de camping daar, ja.
1: Naar Knossen toe. Ja. En daar was altijd disco.
0: Ja,
1: dan gingen we daar
0: dat, dat was in de beginjaren, hè, van de disco.
1: Van de disco, ja.
0: Dit nummer komt uit 1973 en toen begon het een beetje op te komen.
1: Ja.
0: Toen had je nog niet de echte disco. Dat begon pas in 74, 75.
1: Ja, ja, toen kwam die echt die voorbeat die kwam erin.
0: Ja.
1: Dat, wat kenmerken.
0: Weet je nog waar dat mee begon? Ik heb het je wel eens verteld.
1: Wat
0: eigenlijk de eerste echte discoplaat was... Nee. Dat was George McRae.
1: George McRae.
0: George McRae, ja, Rock, ja, ja. Your Baby. Rock Your Baby. Dan had je een korte versie en die had dan nog de LP-versie.
1: Hé, hey, maar die woont hier in Nederland, hè?
0: Ja.
1: Die George McRae.
0: Ja, klopt.
1: En toch eens een keer proberen of we George McRae eens een keer in de uitzending kunnen krijgen.
0: Hij woont in de buurt van Arnhem, dat weet
1: Arnhem.
0: Ik.
1: Arnhem?
0: Ja. Hij woont in de buurt, hij is met een Nederlandse
1: vrouw
0: zich getrouwd.
1: Ja. Ja,
0: hij woont in de buurt van Arnhem, dat weet ik toevallig.
1: Het zou mooi zijn als hij een keer bij ons in de uitzending kwam.
0: We gaan eens even zoeken naar een adresje van Mr. George McRae.
1: Komen we achter.
0: Daar komen we ongetwijfeld achter. Ja. Oké, nou, we gaan even naar de jaren 80.
1: Het wordt al drukker hier in de café.
0: Ja, ah, lekker man. Ja, het terras is ook goed druk.
1: Terras is ook goed voor.
0: Ja, Koos die loopt zich de benen onder het lijf weg, joh.
1: Die, ja, maar Koos, die
0: zijn bedienen, hè? Maar hij vergeet ons. Ja. Hij vergeet ons.
1: Koos zit in de bediening. Die bediende iedereen hier in het café.
0: Ja, maar het is lekker op het terras. Maar hier binnen in de studio 24 graden nog. Hè? Dus wel wat benauwd.
1: Ja.
0: En de tijd die vliegt weer. Hè?
1: Ik dacht dat wij in de kroeg zaten. Maar jij zegt in de studio.
0: Wat zei ik?
1: Nee, het is 24 graden hier in de studio. Maar we zitten in de kroeg.
0: Ja, we hebben een studiokroeg hier.
1: Oh, studiokroeg.
0: Ja, zeker. Oké, we gaan naar de jaren 80, dames en heren. 1984. En we draaien een van Ann Burlock. En dat is de naam van Tina Turner. Ik zie jou al kijken.
1: Ja,
0: ik zie jou al kijken. Oké, en eigenlijk is dat ook weer een cover. En het heet What's Love Got To Do With It? Met een vraagteken.
1: Ook weer een vraagteken.

0: 1984, luisteraars. Tina Turner in What's Love Got To Do With It, met een vraagteken. Oké, het is weer tijd voor de SSP. En dat noemen wij tegenwoordig noemen wij dat de stokoude stofnestplaat. Hier komt hij.
1: De stokoude stofnestplaat.
0: Dat zeg ik.
1: Stofnestplaat.
0: Oké, en we gaan terug naar de jaren 80 ook. We hadden net de nummertjes uit 84. We gaan nu naar 1987. Want we gaan het hebben over de Britse band Whitesnake. En Whitesnake, dat is een Britse hardrockband opgericht in 1977 door David Coverdale. En dat is de voormalige zanger van de bekende band Deep Purple. En Deep Purple had natuurlijk in de jaren 70 ontzettend veel succes met The Woman from Tokyo, Smoke on the Water. Ja. En niet te vergeten Child in Time. Tijdens de opname van het eerste album bleef Coverdale op zoek naar een geschikte toetsenist. Tot John Lord, ook al Coverdale's collega in Deep Purple, bezweek onder Coverdale's argumenten en in augustus 1978 tot Whitesnake toetrad. Grote verwondering ontstond toen daarna ook Ian Paige, ook bekend van Deep Purple, de rangen kwam vervoegen. Met de drie oud-Deep Purple leden in de rangen droomden vele fans reeds van een nieuwe Deep Purple. Het album 1987. Tijdens de opname van een nieuw album liep het echter helemaal mis. Coverdale kon de zangpartijen wegens ziekte niet inzingen en na geruchten over wanbetalingen zat Coverdale met een deel opnames, maar zonder muzikanten. En de band die heeft ook nog een Nederlands tintje, kom ik zo meteen op, voor een heropname van Here I Go Again, dat was de eerste grote ballad voor Whitesnake, huurde Coverdale de ritmesectie in van Heart, de formatie Heart, die ken je nog van Magic Man en Crazy On You. En de Nederlandse gitarist, daar heb je hem, Adje van den Berg, ook bekend van de band Van den Berg uit Enschede, die de gitaarsolo inspeelde bij beide nummers. Het nummer wat je gaat horen is een ballad en Riemer. Inderdaad, de meeste hardrockbands maken de mooiste ballads. We komen er iedere keer weer op terug.
2: Ja, zeker weten.
0: En de vierde single van de zevende album 1987, of 1987, uit april 1987, werd in ons land in 1988 uitgebracht. En is de opvolger als ballad van Here I Go Again, eveneens uit 87 dus. Whitesnake heeft dus een Nederlands tintje, want bij beide nummers werd de gitaarsolo ingespeeld door Adje van den Berg. En die maakte in twee periodes deel uit van de band en trad ook op. En bij videoclips was die ook te zien natuurlijk. Je gaat luisteren naar Whitesnake en uit 1988, Is This Love?

0: Ja, Hans.
1: Ja, ook, jongen. Ook het gaat er weer snel, hè?
0: Ook ons keuveluurtje zit er weer op.
1: Het zit er weer op.
0: Jammer. Het was ook gezellig in de kroeg, trouwens.
1: Ja, en op het terras. Het terras hartstikke druk, joh.
0: Hartstikke druk.
1: Heb je het terras al afgesloten, Koos?
2: Ja.
1: Ja, zegt hij.
0: Heeft hij afgesloten?
1: Ja, hij heeft al afgesloten.
0: Heeft hij het terras afgesloten?
1: Ja. We gaan niet... Nee, we kunnen niet doorgaan, joh.
0: Hij zit nog steeds in de bediening.
1: Ja? Zit hij nog steeds in de bediening?
0: Hij is nog steeds aan de bediening.
1: Ik heb nog niks gezien.
0: Je hebt nog niks gezien?
1: En ook nog niks gehad van hem.
0: Oh, nee, ik heb ook niks van hem gehad. Moest hem zelf... En nou wordt mijn microfoon weggedrukt. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Dat is echt niet grappig, hoor.
1: Ja, dames en heren. Het vierde uur zit er ook alweer op van Radio A en Hunze Backstage. En dit waren de nummers met vraagtekens. We zijn niet eens aan een hele lijst toegekomen.
0: Nee.
1: Dus, maar goed, beter te veel nummers dan te weinig.
0: Dat is waar.
1: We gaan eruit. En ik zou zeggen, wat mij betreft, tot de volgende week.
0: Heb je al een nieuw item voor volgende week trouwens?
1: Ja, we gaan in de derde uur, tenminste als we niet weer omdraaien, gaan we in de derde uur gaan we de bekende B-sides draaien.
0: Oké. Okay.
1: Dus er zijn met name in de jaren 60 ook heel veel platen uitgebracht die een dubbele A-kant hadden. Maar we gaan ook een paar leuke B-kanten van bekende platen gaan we draaien.
0: Oké, okay, nou ik ben nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Ik ben heel nieuwsgierig. Okay. Goed, dit was wat betreft...
1: En wat gaan we de andere drie uur doen?
0: Nou, gaan we muziek draaien.
1: Oh, oké. Okay.
0: Hele mooie muziek. En misschien dan wel een beetje blues erin gooien. Omdat we ook straks met die bluesfestival zitten in Grollo. Hè?
1: We gaan even een paar nummers...
0: Sowieso gaan we Apple Knockers Flophouse draaien van QB and the Blizzards.
1: Ja.
0: Dat is een ding wat zeker is. Goed, wij sluiten af. En wij zeggen natuurlijk graag tot de volgende week. Ja. Ook namens Koos.
1: Ook namens Koos, inderdaad.
0: Hoi Hans. Hans, jij ook bedankt.
1: Ja jongen, jij ook bedankt.
0: Tot de volgende keer.
1: Mij betreft, tot de volgende week. Joep doei, de mazzel.
0: Mazzel, hoi hoi.

0: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelt.

0: veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N.Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N.Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N.Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N.Hunze. Radio A.N.Hunze.
1: Radio A.N.Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio Arnhemse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio Arnhemse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur naar bedden.
1: Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: I've seen more. Het is Hemelvaartsdag en we zijn bij Café De Amer. Het is vroeg, 6 uur in de ochtend, de zon is net op. U raadt het misschien al, we gaan douwtrappen. U gaat luisteren naar douwtrappen bij Café De Amer. U hoort deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek van Thijs Vrolijk en Maxime Baas.
5: Nou, en iedereen is er klaar voor. Het weer ziet er wel oké uit. Het is echt wel douwtrap. Het moet een beetje nat zijn, hè? Een beetje vochtig.
6: Nat is het wel, ja. Maar niet van de douw. Maar ik zie allemaal flinke stevige schoenen. Ik zie allemaal kleding die geschikt is voor dit weer. Het zijn allemaal ervaren wandelaars, zo te zien. The shadow on your
5: eyes. Jullie zijn vrijwilligers, hè?
7: Ja, nog wel.
5: Ook dit vroege tijdstip.
7: Ook al dit vroege tijdstip.
5: Met een glimlach op het gezicht.
7: Zeker.
5: Is het één keer per jaar en dat is wel mooi? Of mag het wel vaker hemelvaart zijn, wat jullie betreft?
7: Weet ik niet. Het is de eerste keer dat we dit doen. Dus dat zeggen we na deze tijd.
5: Dan ga ik het straks nog even vragen. Kijk of ik jullie nog heb. And the places that
8: I've been. Een hele goede morgen. En voordat we op stap gaan, een paar huishoudelijke mededelingen. Iedereen is vroeg opgestaan, maar er is één iemand die is heel vroeg opgestaan, die is zelfs jarig. En ik denk dat we moeten beginnen om even voor Helga te zingen.
9: Oh, ja.
8: Want ja, ik denk als je zo je verjaardag moet beginnen, dat is wel heel zwaar. Dus laten we even langzaam zijn leven klaarmaken.
2: U hoort het, de stemming zit er al goed in. Vier groepen gaan zo van start. Voor 10 kilometer douwtrappen. Ze gaan wandelen in het prachtige stroomdallandschap Drentse Aa. Halverwege is er koffie, thee en een krentenboer.
5: We zijn halverwege. Groep 1. Ik praat met de leider van groep 1. De coördinator. De...
10: Het is echt leiden, hoor.
5: Ja, leiden. Is het leiden of is het leiden?
10: Nee, alle twee.
5: Alle twee. Nou, het is wel een beetje wat je had verwacht.
10: Zeker. Leuke club mensen, kan goed meekomen. Geen achterblijvers. Ja. Nou, dus... Eigenlijk moet ik af en toe zelfs een beetje inhouden. Want als ik met iemand voorop loop, gaat hij harder lopen. Ja. En dan denk ik, ho, want iedereen moet ook...
5: Maar jullie hebben een bezem, meneer of mevrouw?
10: We hebben dit keer geen bezem. Is ook gewoon niet nodig.
5: Okay,
10: dus iedereen loopt gewoon netjes.
5: Ervaren wandelaars.
10: Ik denk dat het ervaren wandelaars zijn allemaal.
5: Ja, nou leuk.
10: Want nee, dat zijn echt wel ervaren wandelaars.
5: Nou, mooi.
10: Grappig ook dat er ook mensen zijn die nog nooit in de Amer zijn geweest.
5: Zo.
10: Dus het niet kennen van concerten, maar die nu wel meelopen. Dat vind ik dan eigenlijk nog een
5: meest grappig. Het is een nieuwe groep.
10: Ja, denk ik, hoe komen die dan bij deze wandeling? Want, nou ja, gaat weet je ook niet.
5: Dat, je hebt nog de helft, je hebt nog 5 kilometer om erachter te komen met deze groepen.
10: Ja,
5: wat hem beweegt om... om hier aan mee te doen.
10: Ja, nou ja, dat zijn dan meer de mensen die van die wel eens langs de Amer fietsen.
5: Ja,
10: en die dan op race fietsen. Dus die zeggen, nou, leuk. Dan gaan we daar nu een keer wandelen. Maar die komen nooit naar een concert.
5: Nee.
10: Terwijl ik denk, ja, de meesten kennen het van concerten en gaan dan daarnaast iets anders misschien.
5: Ja, misschien komen er wel nieuwe trouwe Amer-bezoekers bij. Je weet het nog niet.
10: Ja, maar dat is altijd, dat is bij ieder concert ook. Er zitten altijd mensen die nooit eerder in de Amer zijn geweest. Ik denk altijd, nu moet het toch wel een keer op zijn. Of zo.
5: Maar ja, jullie blijven het maximaal aantal stoelen houden, want dat is de sfeer.
10: Ja, en dat mag ook niet meer doen.
5: Dus, nee, maar dat is ook wel het unieke toch, dat het deze schaal heeft.
10: Ja.
5: Ja.
9: Nou, leuk.
10: Dat nog bestaat. Hè, dat.
9: We spreken je straks wel verder als we weer droog zijn.
10: Ja, is goed.
11: Dan zijn de groep Geel met Ali lopen wij mee. Een mooie route. Ik ben hier nog nooit in de omgeving geweest te wandelen. Wij komen uit Eelde. Dus, ja, echt leuk. Mooi. Prachtige route. En het weer is perfect.
9: Je bent de bezemloper.
12: Ik ben de bezemloper, eigenlijk.
9: Dat ken je, dat begrip?
12: Jawel, ja.
9: Achteraan de groep. Maar ik begreep wel dat de groep mooi bij elkaar bleef. Of,
12: ja, dat klopt.
9: Dus je hebt eigenlijk niet zoveel werk aan het...
12: Eigenlijk niks.
9: Nee.
12: Maar ik ben altijd gewoon om eigenlijk een beetje achter in de loopgroep... Want ik blijf er staan. Ik ga wat fotograferen. Hier
9: een beetje je eigen...
12: Mijn eigen tempo.
9: En niemand achter je aanloopt van, hij schiet iets op.
12: Is dan kom ik vanzelf achteraan te lopen.
9: Nou, lekker toch?
12: Ja, is dat goed. Niks mis mee. Ja, een mooie omgeving. Ja.
9: Het is nu even droog.
12: Ja. Eigenlijk heb je er niet zoveel last van.
9: Je hebt goede kleding en dan kun je wat prima.
12: Ja, het gaat goed.
9: Goede schoenen, ja. Ja, je bent een getrainde loper, zie ik al. Nou ja, dat is wel lekker dat je gewend bent om ook...
12: Lopen we vaker, ja.
9: Ja, hartstikke mooi. Maar veel plezier, dan zien we straks nog wel even.
12: Is goed.
2: Ondertussen zijn Thijs Vrolijk en Maxime Baas zich aan het voorbereiden op hun optreden straks, als de wandelaars weer terug zijn.

0: En er is nu mooi even tijd om te praten met vrijwilligers van Café de Amer.
1: Ja. En hoeveel vrijwilligers heeft Café
2: de Amer? In totaal zijn er ongeveer 105.
1: Zo.
2: Maar dat zijn in allerlei hoedanigheden. Dus concertvrijwilliger, tuinvrijwilliger, klus, PR, de geluid.
1: Programmering.
2: Programmering, dus ongeveer 105.
1: Oké, dat is wel echt een bedrijf. Dit jaar is de Amer 35 jaar.
2: Klopt.
1: Is dat nog voor jullie extra dingen?
2: Ja.
1: Dat is allemaal geheim natuurlijk, nog.
2: Nee hoor, 7 augustus hebben wij een feest voor alle vrijwilligers en medewerkers.
1: Ja.
2: We gaan ook vrijwilligers en medewerkers zelf optreden op ons eigen podium.
1: Oh, leuk.
2: Dus die mogen hun eigen talenten laten zien.
1: Het is een echt groot personeelsfeest.
2: Ja.
1: Met
2: catering, ja. Want de catering doet
1: de weken hap is alweer weg.
2: En de slappe hap, de Robert Jan. Nee, maar die zorgt voor de catering.
1: Ja.
2: Klopt.
1: Leuk.
2: Hij zal wel wat in regelen.
1: Het wordt vast prachtig weer en een fantastisch.
2: Daar gaan wij vanuit.
1: Gebeurtenis.

0: born to speak all. Ondertussen komen de eerste Douwtrappers terug en beginnen aan hun ontbijt. We praten even met Henk van Nieuwpoort, PR-coördinator van Café de Amer.
1: We hebben het gehaald, ja.
2: Ben je nog droog? Of,
1: Het meeste is droog, ja. Yeah. Ja, we hebben een buitje onderweg gehad, maar dat er ook bij de attractie. Hè. Dat het ook een klein beetje uitdagend was. Ja, het was een hele mooie wandeling. En de mensen die meededen hadden heel veel plezier aan. En het lijkt traditiewaardig, dus het zou zomaar kunnen dat we het volgend jaar weer doen. Yeah.
2: Dat gevoel heb je al dat het begin van een traditie wordt.
1: Ja, want ik zie vooral tevreden gezichten en mensen die een leuke ochtend hebben. Yeah. En daar doen we het voor.

0: We zijn aan het einde van het Douwtrappen bij Café de Amer. Nog even napraten met de organisatoren.
1: Ik sta nog even aan het tafeltje na te praten met de organisatie van Douwtrappen 2026, Café de Amer.
2: Ja. Yeah.
1: Er is een feeststemming hier.
3: Ja, de stemming zit er goed in. Ik denk dat we een heel leuk evenement hebben gehad.
2: Zeer geslaagd, denk ik. Tenminste, de mensen in mijn groep, ik heb ze allemaal zo een beetje gesproken. Nou, die vonden het allemaal geen probleem om vroeg op te staan. Blij dat het niet ging regenen. Prachtig mooie route. Ze waren heel enthousiast, heel tevreden.
3: Complimentje voor Ria, die heeft de route gemaakt.
4: Ja. Ja, dankjewel.
3: Nou ja, de paden die lagen er al natuurlijk.
1: Vond ze al zo nieuw. Die
4: gewoon aan elkaar plakken.
3: Ja, maar toch.
4: Ja. Op een leuke manier aan elkaar plakken.
3: Ja, nou, dat is goed gelukt.
4: Ja, want Henk kwam met het Douwtrappen. En ik denk dan altijd gelijk Douwtrappen, maar het is altijd wel plus muziek. In de Amer is het altijd
2: met muziek.
4: Puntje, puntje, plus muziek.
1: Maakt niet uit wat.
4: Maar het is altijd met muziek.
3: Precies.
4: Tenminste, als ik erbij betrokken ben.
1: Ja. Gelukkig maar.
4: Ja.
3: En ik vond het goed gekozen. Want het was heel. Thijs en Maxime die hebben mooie muziek, mooie stemmen, mooie liedjes. Maar het past ook heel goed bij de afronding van dit Douwtrappen.
2: Ja.
1: Dit is niet de laatste keer geweest. Dat is het begin van een traditie.
3: Dat heeft traditie.
4: Ja, zeker. Ja. Nou is de grap altijd. Eén keer iets georganiseerd hebben, denk je, nou, dat hebben we nu gedaan. Wat nu? Weet je, de traditie is het leuk tot op zekere hoogte, maar we willen ook altijd gewoon weer nieuwe dingen. Dus als we dan de ene keer gewandeld hebben, zullen we volgende keer gaan fietsen. Weet je dat?
2: Ja. Nee, dan nemen we andere broodjes, een andere route.
3: Ja, en dan andere vrijwilligers.
2: Nou, wij hebben ook al wandelingen georganiseerd met muziek onderweg.
4: Ja,
2: was ook heel mooi.
4: Daar waren ook een paar mensen.
2: Dus we kunnen volgende hemelvaart gaan wandelen met drumband vooral.
3: Een van onze wandelaars die komt uit Brabant en die vertelde mij dat. Bij ons op het dorp beginnen we in het café 's ochtends om 6 uur met bier en de fanfare. En dan gaan we lopen.
2: Ja.
3: En dan halverwege weer fanfare. En als we terugkomen, weer bier. Brood of krentenbollen wil of koffie moet je zelf meenemen. Dus dat kunnen we ook doen.
1: Dus dan komen toch de snollebolletjes een keer optreden hier.
3: Dan
4: gaan we alleen maar van links naar rechts. Dan komen we niet verder.
3: De tost die ben.
1: Nou, ik hoor het al. Ja. Dank jullie wel. En waarschijnlijk tot volgend jaar dan.
2: Het zou mooi zijn.
0: U hoort het. Genoeg ideeën voor de volgende editie van de Douwtrappen. Wij zijn benieuwd. Before I was feeling low, but now I have nowhere to go and I don't mind, 'cause I was blind, but now I see. U heeft geluisterd naar Douwtrappen bij Café de Amer. U hoorde deelnemers, de organisatie, vrijwilligers en muziek van Thijs Vrolijk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
2: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, goedenavond dames en heren. Dat waren de Shapeshifters en we zijn begonnen met een nieuwe aflevering van Geef ze van Jetjen op deze 27 mei 2026. Mijn naam is Lars Jetten en we zijn weer terug. We waren vorige week even een weekje afwezig. Lekker even een weekje ertussenuit met de caravan, met de kleine, even op de camping. En het weer werd naarmate de week vorderde steeds beter. Ja, en dat was echt heerlijk. Helemaal uitgerust, helemaal bijgekomen. En we gaan er weer lekker tegenaan vanavond. We hebben een hele hoop leuke muziek voor jullie klaarstaan. Maar je kunt natuurlijk ook altijd nog meepraten, meereageren en meedoen. Ook muziek aanvragen, dat kan via onze chatbox, via de website op www.radioanhunze.nl. En natuurlijk via ons telefoonnummer 0592703030. Kun je appen, kun je bellen. Appen komen hier gewoon binnen, dus gewoon naar WhatsApp en dan komt het helemaal goed. Dit weekend was het voor meer mensen een weekend om eventjes ertussenuit te gaan. Want het was natuurlijk het weekend van Pinksteren. Dan gedenken we dat de Heilige Geest is neergedaald, voor zover ik het altijd heb begrepen, in de apostelen van onze lieve Heer. En die ineens alle talen der wereld spraken en het evangelie konden gaan verspreiden. Nou, in dat kader dacht ik, laten we ook eens even naar een ander evangelie gaan horen, gaan luisteren. En dat is in dit geval het evangelie van Dan Le Sac en Scroobius Pip met Thou Shalt Always Kill.

Gold on the Ceiling. En daarvoor hadden we... wat hadden we daar? We hadden Dan de Zak en Scroobius Pip met Thou Shalt Always Kill. Ja, het is... ik wil graag het liefst zoveel mogelijk via het centrale systeem doen. Want dan kun je op de televisie ook nog eens meelezen welke muziek we draaien. Ja, hè, je moet wat. Maar dat is af en toe lastig. Want niet alle muziek die ik dan in mijn lijstje heb staan, die staat weer hier op het systeem. Dus dan moet je af en toe wisselen. Dus dan moet je af en toe kijken, wat heb ik nou eigenlijk net gedraaid? Waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Maar dit kwam dus van Spotify. En gelukkig stond de Black Keys wel gewoon hier op het systeem. Nou ja, het zal niemand ontgaan zijn dat het de afgelopen dagen natuurlijk schitterend weer is geweest. En ja, weet je, dat is hartstikke fijn. Ik keek er wel naar uit. Wat ik zeg, we stonden vorige week op de camping. Daar regende het aan het begin van de week nog wel een beetje. Dus ja, toen daar op een gegeven moment de zon begon te schijnen, toen waren wij daar wel heel erg blij mee. En eigenlijk zo blij dat ik wel een beetje dit nummer begon mee te neurien. Van Skik, dankjewel voor de zon.

Ja, dat was Gabriella Chilmi met Sweet About Me. En daarvoor dank je wel voor de zon van Skik, Daniel Loos en Band. Vanwege het mooie weer. En nou, met het samenstellen van de playlist voor vanavond dacht ik, ja, weet je, ik kan wel wat anders doen, maar eigenlijk blijf ik gewoon wel lekker in het heerlijke weer hangen. En ik hoop dat jullie nu ook lekker in de tuin zitten. Misschien wel met een biertje erbij, wijntje erbij. Nou, en dan zijn dit soort nummers, zoals Klankcarousel en dergelijke, dat zijn toch wel echt hele fijne bijgevoegde.

Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox met House am See. En daarvoor hadden we Klankcarousel met Der Sonnentanz. Een beetje een Duits blokje, maar vooral een heel zomers blokje. En ik riep snel op van, hè, hopelijk zitten jullie ook lekker buiten mee te luisteren met een biertje of een wijntje erbij. Maar vergeet niet ook om voldoende water te drinken, al is niet iedereen het daarmee eens.
2: Water? Ja? Wil je mij vergiftigen of zo?
1: Ja, sommige mensen kunnen dat klaarblijkelijk heel slecht hebben. Dus dan hou het maar gewoon bij je treetje bier per dag, omdat het heel erg warm is. Voor het volgende nummer, dat was eigenlijk een beetje een aanleiding van een filmpje wat dit weekend op de NOS terechtkwam. Samen met een nieuwsbericht over een paraglidster in Zell am See in Oostenrijk. Heel mooi plaatje. En die mevrouw die dacht, nou, dat is zo'n mooi plaatje, daar ga ik maar eens even met mijn paraglider overheen vliegen. Nou ja, dat is hè, zo'n hele grote parachute. En dan hang je dan onder en dan kun je zo een beetje rondjes vliegen. Maar die beste mevrouw die werd aangevlogen. Ja, die had een botsing met een vliegtuigje. En ik zou echt even aanraden om dat filmpje vandaag op te zoeken. Want het is echt wel spectaculair. De beste mevrouw die wist in een nauwe nood ook haar noodparachute eruit te gooien. Nadat haar hoofdparachute eigenlijk door dat vliegtuig compleet kapot werd gescheurd. En daarmee is ze nog veilig ter aarde gekomen. Met maar wat lichte verwondingen. Ja, ik vond het toch wel heel spectaculair. Dat je op zo'n moment dan ook gewoon even de helderheid van geest hebt om toch maar dat ding te pakken en eruit te gooien en op die manier jezelf te redden. Want ze werden nog van achteraan gevlogen. Ze had helemaal niet eens door wat er gebeurde. Ze zag het niet eens gebeuren. En aan de andere kant moet je er ook niet aan denken, als dat vliegtuigje nou net bij wijze van spreken, wat is het, 4-5 meter later had gevlogen. Want dan was er gewoon boven Zell am See een paar kilo half om half was daar uitgestort. Liever niet aan denken. Ik hou het wat veiliger met beide benen aan de grond. En we gaan op een andere manier vliegen. We gaan vliegen met Raccoon, met Feel Like Flying.

Mijn koffiekopjes ooit opgenomen bij Giel Beelen op 3FM nog. Toen 3FM nog de zender was om naar te luisteren. En daarvoor in het kader van het ongeluk, het vliegongelukje in Oostenrijk. Raccoon met I Feel Like Flying. Die dus gek genoeg niet hier op dit systeem stond. Nou ja, ik had het al eerder gezegd. We zijn een beetje aan het mixen van en Spotify en het interne systeem hier. Maar ik heb echt gezocht, kon hem niet vinden. Nou, dan komt hij gewoon van Spotify ook prima, helemaal goed. Van de week deed onze staatssecretaris... die deed een beetje een opmerkelijke actie. Namelijk, de staatssecretaris... Nou, wie was die ook alweer? Nou ja, in ieder geval Willemijn Aerts, dat was hem, van Economische Zaken. Die heeft het de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf... Kindrill, ik hoop dat ik het goed uitspreek, heeft ze tegengehouden. Omdat Solvinity, het bedrijf, de gegevens van DigiD voor ons bewaart. Nou, we kennen allemaal natuurlijk DigiD. Als je de belastingaangifte wil bekijken, met bepaalde zorgverzekeraars bepaalde zaken wil doen, met je pensioen, noem het allemaal maar op, met de gemeente, met de provincie. Je moet eigenlijk altijd heel vaak je DigiD gebruiken. En er staan best wel heel veel gegevens op. Dat werd dus opgeslagen bij een cloudbedrijf dat afhankelijk Nederlands was. Nu in Britse handen is en uiteindelijk dus overgenomen zou worden door een Amerikaanse firma. En dat vond onze staatssecretaris Willemijn Aerts zo'n gevaar voor de nationale veiligheid, dat ze heeft gezegd, nou, dat gaan we niet doen. En ik vind dat toch eigenlijk best heftig, hoor. Als je me had gezegd 2-3 jaar geleden, ja, in ieder geval voor de verkiezing van Donald Trump, dat we Amerika zo zouden gaan wantrouwen, dan weet ik niet of ik dat aan had zien komen. Ik bedoel, hè, dat is toch het land van de NAVO, waar we samen defensief samenwerken. Dat is toch het land van de Marshallhulp, hè, die ons na de Tweede Wereldoorlog er weer op heeft geholpen. En dat we dus nu zo ver gaan dat we zeggen, oké, dit soort zaken, dat willen we pertinent uit Amerikaanse handen houden, omdat we bang zijn dat ze dan bepaalde zaken af kunnen luisteren, bepaalde zaken kunnen inzien, of zelfs misschien dit soort echt essentiële data voor ons kunnen gijzelen. Ja, dat vind ik toch wel heel heftig. Een soort verandering. En we waren natuurlijk al heel hard bezig met meer dingen naar Europa halen. Maar dit was toch ook wel weer een nieuw dieptepunt in het... vond ik een beetje die relatie die verzuurd is. En het deed mij een beetje denken aan dit volgende nummer. We No Speak Americano. Want ja, dat Amerikaans, dat gaat er bij ons dus steeds verder uit. Una vacca vi chita va bene. Si tu la parla mi è americano.

Ja, we know speak no Americano. En daar had het systeem dus even een paar beetje moeite mee. Dat wilde niet helemaal. Dus misschien was de NSA wel aan het meeluisteren. Of was de CIA wel aan het meeluisteren. En dachten ze, nou, we gaan die klootzak eens even goed lastig vallen. Ja, dus we gaan het nu nogmaals een keer proberen. Kijken of het nu wel goed gaat met Eddie Vedder en Hard Sun.

0: Ja, dan waren nog even de Beatles erbij met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. We gaan een beetje richting het einde van dit eerste uur van Geefs van Jetje. Ik ga in het volgende uur natuurlijk traditiegetrouw de week breken. Dat doen we even met een liedje die is wat ruiger. Dan mag eens even een snerpende gitaar in zitten. Dat mag eens even een keer... wat is dat eigenlijk? Dat
1: is een behoorlijke beuker.
0: Dat is een behoorlijke beuker. Nou ja, dat is in dit geval deze week is dat Fuzz met What's in My Head. Die horen jullie straks. Maar we gaan nu nog even het uur afsluiten met een beetje nagenieten van het Asser Stadsfestival. Ik weet niet wie er is geweest. Ik ben er wel geweest even met de kleine. Het was hartstikke leuk om even rond te lopen. Even een hapje te doen, een drankje te doen. Hartstikke gezellig voor de kinderen. Heel veel speelgoed. En er waren dus ook wat optredens. Die heb ik helemaal niet gezien. Misschien jij wel. En daarom bij deze even ter ere van het Asser Stadsfestival, de eerste editie, hier een van de artiesten, Robert van Hemert.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, dat was Fuzz met What's In My Head in het kader van Breek de Week. Oh, iets te enthousiast. Dankjewel. Je moet ook op pauze drukken, dat is ook zo. Ja, in het kader van Breek de Week, hè, de tweede uur van Geefs van Jetjen, dat breken we altijd even met een iets wat harder nummer. Dat beukt er altijd iets wat harder in. Welkom als u net bent ingeseind. En anders welkom terug voor de tweede uur van Geefs van Jetjen. Mijn naam is Lars Jetten en we gaan er weer even mooi tegenaan met een mooi uur vol muziek. Ja, door niet op pauze te drukken heb ik eigenlijk al wel een beetje verklapt waar we hierna na gaan luisteren. In het eerste uur hadden we al best wel heel veel zomerhitjes in het kader van het mooie weer. En dit is er wel eentje uit mijn jeugd. Ik denk, toen deze uitkwam was ik denk ik 15, 16 zoiets. En ja, dat is precies zo'n leeftijd dat het allemaal best wel blijft hangen. Hè? Die muziek die je dan luistert. En ik kan me ook echt nog wel herinneren dat dit nummer best veel te horen was. En dat je met vrienden naar de lokale zwemplas ging 's avonds om te zwemmen. En dat je ik zat echt nog op de middelbare. Hè? Dus je was druk met van alles en nog wat, behalve naar school gaan. Ik denk dat je druk was met meisjes en druk was met bier drinken en dat soort zaken. Mooie tijden. En daarom, voor mij is het echt wel de soort van een beetje de eeuwige zomerrit. En daarom Bob Sinclair en Gary Pyne met The Love Generation.

0: Maybe we could start again.
1: Ja, dat was Kanye West en Chris Martin met Homecoming. En daarvoor hadden we ten ere van het lekkere weer nog even terug naar zijn zomerhitje. Bob Sinclair, Gary Pine en Love Generation. Die Kanye West die zou volgende week, geloof ik. Hè? Volgende week zou die in de Gelredome staan, 6 en 8 juni. Tweede Kamer heeft al gezegd dat ze hem eigenlijk liever zien gaan dan komen. En ik lees ook net op, dit is van RTL, dat de vergunning ook nog niet rond is voor het optreden in de Gelredome volgende week. Dus ik vraag me af of dat eigenlijk allemaal wel goed gaat komen voor die beste man en de fans van Kanye. We gaan het zien. Als hij er toch in één keer optreedt, ja, dan is het misschien heel goed gelukt toch met de vergunning. En anders dan geen vergunning, geen optreden, denk ik. In ander nieuws, het viel mij wel een beetje op. Je hebt de lokale kranten en de lokale dagbladen en de lokale RTV Drenthe's. Dat er weer heel veel kampioenen zijn in Drenthe. Heel veel voetbalteams hebben ergens in Drenthe weer een kampioenschap gewonnen. En gaan weer met de platte kar door het dorp heen. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik weet in ieder geval, geloof ik, bij ons in Rolde, waar ik woon, heeft volgens mij de handbalvereniging heeft hele goede zaken gedaan. Daar zijn volgens mij meerdere teams zijn kampioen geworden. Voor al die kampioenen die de gemeente A en Hunze Rijk is, deze is voor jullie.

Ja, ik dacht voor alle verliezers doen we dan maar gelijk even back met loser erachteraan. Want we hadden het natuurlijk zo net even over dat ja, heel veel voetbalteams en handbalteams en noem het allemaal op. In ieder geval bij heel veel sporten wordt nu zo een beetje stilletjes aan voor de aanvang van de zomer. Wordt de kampioen gekroond. En dan gaan weer een hoop platte karren met tractors ervoor de dorpen heen. Maar ja, hè, daarna heb je natuurlijk ook mensen die misschien niet de kampioen zijn. Nou, speciaal voor jullie was hier back met loser. En ik heb altijd wat meer op met de verliezer dan de winnaar. En er was dit weekend nog een andere verliezer, namelijk Rico Verhoeven. Die heeft zijn wereldtitelgevecht tegen Usyk verloren. En eigenlijk op een heel controversiële manier. Het nieuws heeft er eigenlijk vol van gestaan. Ik denk dat de meesten van jullie wel gelezen hebben of gehoord hebben. Dat ja, toch een beetje een wrange smaak aan dit gevecht zat. En dat het erop leek dat eigenlijk de kickbokser in Rico Verhoeven toch lange tijd het heel goed deed. En misschien wel zou kunnen winnen van Alexander Usyk. Maar in de ene laatste ronde greep de scheidsrechter eigenlijk ja, de kans die hij had aan om maar gelijk te verklaren dat het een knockout was en dat Rico niet verder kon. Nou, die beslissing wordt nog aangevochten. Ik heb geen idee hoe of wat of hoe ver ze daar nu mee zijn. Maar ik weet wel, het protest is ingediend. En nou ja, als je zo een beetje online meeleest, dan hoor je ook wel van meer mensen dat ze zeggen dat het eigenlijk wel een beetje een controversiële beslissing was. Dus dan heb je eigenlijk net dit gevecht erop zitten en dan kun je daarna weer gaan knokken. Namelijk misschien wel in de rechtszaken, noem maar op. En daarom even, you've got to fight for your right.

Ja, Billy Joel met My Life en daarvoor de Beastie Boys met You've Gotta Fight For Your Right To Party. In het kader van Rico Verhoeven, die na zijn gevecht in de ring nu ook de beslissing van de scheidsrechter gaat aanvechten. En Billy Joel, dat was een beetje in het kader van de serie The Boys. Op Prime is die te volgen. Ik vond het altijd een hele leuke serie. Met nadruk op vond, want afgelopen week of vorige week was de allerlaatste aflevering. En de hoofdpersoon die is eigenlijk best wel groot fan van Billy Joel. Dus nou, om een beetje nog na te genieten van die serie, nu ook een beetje Billy Joel op radio aanhunzen. Heb je nog kijktips voor mij? Zijn er nog series waarvan je zegt, nou, dat moet je echt zien? Laat het weten, dat kan in onze chatbox via radioaanhunzen.nl. Je kunt ook appen 0592703030. En je kunt zelfs bellen. Maar dan wil ik wel echt een hele goede kijktip natuurlijk. Nu even een beetje een serieus onderwerp. Van de week was er een bericht. En dat vond ik toch eigenlijk wel weer een beetje droevig. De familie Baba Jans, die is nu ondertussen al 1,5 jaar in kerkasiel in Kampen. In de wijkgemeente Openhof. Dit is een familie die is uitgeprocedeerd. En zij willen eigenlijk niet het land verlaten. Ze zijn 11 jaar geleden vanuit Oezbekistan hier terechtgekomen. 8 jaar lang woonde dat gezin in Emmen in een asielzoekerscentrum. En die aanvraag die ze hebben gedaan voor een verblijfsvergunning, die werd 2 keer afgewezen. En omdat ze dus uitgezet dreigden te worden, klopte het gezin bij die kerk in Kampen aan. En eigenlijk sinds ze daar in 2024 kerkasiel hebben aangevraagd, moet er continu een kerkdienst gaande gehouden worden. En om dat te doen hebben ze echt een leger nodig van duizenden vrijwilligers. Ondertussen zijn het, geloof ik al wat ik las, 3000 mensen. Elke dag hebben ze eigenlijk al 50 man nodig om die kerkdienst gaande te houden. Ja, en dat is toch wel indrukwekkend hoor. Ik kan me nog niet echt voorstellen, hè, dat je ergens zo lang gewoond hebt en je kinderen zijn hier opgegroeid en noem het maar op. En dan moet je toch weg. Ik vond het een emotioneel bericht. Je kan je dat toch niet voorstellen, hè, dat je met z'n allen nu al 1,5 jaar in zo'n kerk moet wonen. Je kunt geen kant op, omdat je eigenlijk zo graag hier wil blijven. Ik zou zeggen sterkte. En volgens mij horen die beste mensen hier gewoon thuis. En laten we

Ja, Buddy Holly met van Weezer. Hartstikke mooi. En daarvoor Home van Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. Vanwege de familie Baba Jans. Nou ja, daarna moet je je wel even een beetje oppeppen en weer even een beetje leuk worden. Dus daarom ook even Weezer. Ik ga nu even door naar een ander nummer, namelijk naar Snow Patrol. Snow Patrol die zitten binnenkort zitten zij in het Stadspark. 12 juni, daar gaan ze optreden. En daar gaan we dus nu daarom ook even naar luisteren.

0: via de telefoon aangevraagd. Radiohead met Creep. En de telefoon ging ze net wel wat vaker. Er werden wat meer nummers aangevraagd. Onder andere de volgende. Lagrange van ZZ Top voor Gerarda. En ook nog het laatste rondje van André Hazes voor Marika. Dus bij deze, deze volgende twee nummers, die komen vanuit jullie. Geniet ervan.
1: Rumors spread around, United takes its time. Right to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ab Davis, de blues ambassador, geboren in Arkansas, maar al jaren woonachtig in Berlijn. Hij opende deze week het eerste uur van Cobblestones in Dusty Roads met Memphis, Tennessee. Welkom muziekvrienden en vriendinnen bij weer twee uur blues in Americana. Deze band komt uit België, Doghouse Sam en de Magnetones. Van het album Knock Knock is dit Scratch a Lie.

0: best kept secret of Chicago Blues worden we genoemd. Michael Dodson. Hij speelde onder andere met Magic Slim en de Teardrops. Van het album Lightning in a Pocket uit 2006 hoorde je Cold Day in Chicago.
1: This is Bessie Smith, the Empress of the Blues.
0: Onze vaste gasten, Bessie Smith, the Empress of the Blues. We draaien deze week St. Louis Blues. Wat schreef is de W.C. Handy. Die als binom had the father of the blues. Ja, een binom hebben we geen gebrek in de blues. We mogen luisteren naar deze opname uit 1925. Bessie Smith, St. Louis Blues.

0: Ja, vast liefdeloos, die hebben me al lang herkend en die weten dat ik zeer groot fan ben van deze man. Howlin' Wolf, je hoort een poor boy. En dan is het nou weer tijd voor...
1: Traveling with the Blues.
0: Een reis door de tijd met de muziek van QB en de Blizzards.
2: I was traveling with the Blues, take it real cool.
0: Reizen zonder schoen liep mij niet zo aangenaam. Johnny Hoeker schreef een nummer over. Groet nu Grollo, is de LP wordt op tijd. En dit nummer heet No Shoes, QB en de Blizzards.

Ja, ze hadden de keuken hem leeg als heet, Jos. Brownie McGee hoorde je ditmaal zonder zijn maatje Sonny Terry. Key to my door. En dit is Dr. John. Imitation of Love.

Udo's Blues Alphabet hoorde je vandaag Sleepy John Estes. De man kwam uit Brownville en was in de jaren 30 een zeer populaire bluesman. Je hoorde Fire Department Blues. Sorry, en we hebben meer van dit soort blues voor je klaarstaan. Een beetje van die oude blues in de jaren 30, 40. Dit is Tampa Red. En als je het hebt over Binom, dit is een man die ook wel de Guitar Wizard noemt. Dit is Sugar Mama Blues No. 1.

Ja, we waren door Rubino. Dit is The Gangster of Love. Oftewel Johnny Guitar Watson. In het nummer, inderdaad, The Gangster of Love. En dit is mooie. Nina Simone. Trouble in Mind.

Ja, mooi. Hier was er weer een Cobblestones in Dusty Roads. Big Joe Williams, de man die Baby Please Don't Go schreef. Je hoort hem hier met Sloppy Drunk Blues. En we zullen binnenkort wat meer aandacht aan deze man besteden. Want ik werd er weer zo attendeerd. Mensen die mij volgen op Facebook, die zien dat een mooie foto. Waar ik als 18-jarig kindeltje sta met onder andere Big Joe op de foto. Prachtig. Weer met Janis Joplin en The Grateful Dead. Een beetje een vreemde combinatie. Maar de energie spat van de groep met dit nummer. Dit is Turn On Your Love.

Dat was hem dan, Janis Joplin en The Grateful Dead en Turn On Your Love Light. En dat brengt ons bij het einde van het eerste uur. We sluiten zoals altijd af met Lucky Peterson. En hier komen aan, The Night Train. Tot zo.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Done Got Over You. Je hoorde de sympathieke Duitse bluesmuzikant Kai Strauss. En blijft toch altijd mooi. Die mensen hebben toch altijd wel een bijzonder accent. Welkom bij het tweede uur van Cobblestones en Dusty Roads. Het is de hoogste tijd voor
1: de keuze van Jos.
0: En Jos koos voor een mooie eigen opname. Het is al een jaar geleden dat de Brabantse formatie Bluebird Café speelde in Café Het Keerpunt in Spiekeboord. En ze deden een hele mooie versie van een nummer bekend worden door Dr. Hook en de Medicine Show. Dit is Sylvia's Mother.
2: Dankjewel.

Ja, Steve Postill is een naam. Hij komt uit L.A. En het is door een zeer gewaardeerde muzikant die met vele groten al opnamen gemaakt heeft. Zo denk je van onder aan David Crosby, die trouwens ook metwaakt aan het album Walking Through These Blues, waarvan dit nummer kwam, Bad Weather. Mooi, ik beloof je de volgende keer wat meer van dit album. En ook meer towns, hadden we beloofd. For the sake of the song.

0: album van de week.
1: Ja, een album van de week, 1993. We hebben al gezegd, album van de week, Huub Jans Niel, niet altijd vers spul te wezen, maar het kan wel wezen wat je ineens weer tegenkomt of van je denkt van, je moet toch even wat extra's mee doen. En ik kwam dit weer steken toen ik wat een zoek was in mijn platencollectie. En dit is wel een zeer onderschat album. Ik heb het over het album Texas Girl and Pretty Boy van Mathilde Santing. Een album vol met nummers van Randy Newman. Die zal hem met een beetje eigen twist even opnomen. We draaien van dit album, achter me koor. Dayton, Ohio, 1903. Lonely at the Top. We sluiten het liedje af met God's Song. Dit is Mathilde Santing.

album van de week.

slew Abel. Seth knew not why. For if the children of Israel

So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing.

Ja, thank you very much. What is that she got? You heard a Muddy Waters. Komt van het live album Live at Mr. Kelly's, wat Muddy in juni 1971 opnam in een van de bluesclubs in Chicago. De club heet Mr. Kelly. Muddy speelde met Calvin Jones op bas, James Madison en Samuel Lawhorn, die speelde gitaar. Joe Perkins speelde op de piano. Paul Osher, mondharmonica. En op drums hoorde je natuurlijk Willie Big Eyed Smith. En dan What Did She Got was trouwens Joe Denham die de mondharp speelde. We hebben nog twee nummers van hetzelfde album voor je klaarstaan. Het was ooit ook eens een keer album van de week. Maar het is gewoon prachtige muziek. En dat moeten we gewoon even toe. Best is kunnen we dat dan horen in Cobblestones en Dusty Roads. In Vermilion hoorde je natuurlijk drie prachtige nummers van het album. A Pretty Boy. Nee, nu moet ik hem goed zeggen. Nu moet ik even suiken op hem weten. Yeah, Texas Girl en Pretty Boy van Mathilde Santing. En we zijn van Muddy nog twee nummers van het album Live at Mr. Kelly's. We beginnen met Blow Wind Blow.

0-0.

0: Thank you very much.
1: Kijk op www.cobblestones&dustyroads voor onze volledige speellijst.
2: En naar Cobblestones met dubbel B.

Ja, dit was O Susanna. We kennen het zelfs tegenwoordig beter als Susie Ungerleider. Je hoort het nummer Bootleggers Blues. En we gaan weer met Tim Grimm. Hij komt van Nooijer weer naar Nederland. En dan komen we zeker ook weer naar Café Het Keerpunt en Speakerboard. Dit is van zijn album The Turning Point. Dit is The Lake.

Tweeën blues in de Americana. Het zit er weer op. Mede naam Jos. Dank voor het luisteren. We hebben er de andere week gewoon weer. Schroef dan lekker dus er bij ons aan. We sluiten deze aflevering af met Fred Eaglesmith. Things is changing. Mooi.

0: Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land

0: 15 jaar. 5 anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten.